0: achter de Oekraïnse drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Tengkondraai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
2: nalatenschap,
1: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang en daardoor hoefde er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen Alakloor, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws. Talent. Muziek. Geschiedenis. Sport, onderwijs. Entertainment. Fashion. Gezondheidszorg. Kunst, cultuur. En nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
4: Nalatenschap.
3: Belt u 24 uur per dag. Met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang en daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense droneaanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Tinc un Drai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag met 020-67-99-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Tinc un Drai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap, belt u 24 uur per dag met 020-67-99-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

I'm just asking you to hold on, baby. Please hold on. Listen,

Listen to this.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang en daardoor hoefde er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt, terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense droneaanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de 5e wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Adverteren op Markt ligt niet in de prijs, maar wel in de kwaliteit en doeltreffendheid. Voor reclame op Markt belt u voor meer omzet en zekerheid. 020 67 99665.

0: te encontrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben een olietanker die op weg was naar Iran uitgeschakeld. Volgens het leger negeerde het schip dat onder Curaçao's vlag zou varen herhaaldelijk waarschuwingen om te stoppen. Het schip is mogelijk onderdeel van de Russische schaduwvloot. De registratie in Curaçao zou vals zijn. De Amerikanen hebben vannacht verschillende doelen in Iran aangevallen. Aan de kust langs de straat van Hormuz, maar ook elders in het land. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen in een auto aangehouden die mogelijk iemand ontvoerd zouden hebben. Ook de mogelijk ontvoerde persoon werd in de auto van de verdachte aangetroffen. Bij de achtervolging waren naast tientallen politievoertuigen ook een politiehelikopter en een drone betrokken en er zijn waarschuwingsschoten gelost. Ruim 100 democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden willen de militaire hulp aan Israël stopzetten. Het voorstel is verworpen, maar laat zien dat de verdeeldheid binnen de Democratische Partij flink groeit. Veel democraten zijn een stuk kritischer geworden op de Amerikaanse steun aan Israël en de oorlog in Gaza. Het Israëlische Hoge Rechtshof heeft een nieuwe wet over dienstplicht voor ultra-orthodoxe Joden voorlopig geblokkeerd. Die wet moest het arresteren van dienstplichtontduikers tijdelijk stopzetten. Volgens het Hof is deze poging van de regering Netanyahu om ultra-orthodoxe Joden vrij te stellen van hun dienstplicht mogelijk in strijd met eerdere rechterlijke uitspraken. Critici noemen de wet pure discriminatie omdat andere ontduikers van de dienstplicht in Israël wel kunnen worden opgepakt. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten, daar vanavond kans op een bui en wat onweer.
2: Tot zover het radionieuws.
3: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
4: Nalatenschap.
3: Belt u 24 uur per dag. Met 020-67-99-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht. En geeft kracht.
5: Bij Mart Radio.
6: Multikleurrijke radiostation Mart.
5: Mart.
7: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-67-99-665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
6: Mart in Amsterdam.

0: Is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat zijn immigratiedienst ICE de verkeerscontroles van vermeend illegale immigranten weer gaat hervatten. De controles waren opgeschort vanwege twee dodelijke schietincidenten in korte tijd in Texas en in Maine. De dienst wilde de procedures gaan evalueren en de werkwijze van de agenten onderzoeken. Maar Trump heeft dit besluit nu herroepen, zo schrijft hij op zijn sociaal media platform. Het Medisch Tuchtcollege in Den Bosch heeft twee psychiaters en een verpleegkundige gestraft voor het aangaan van seksuele relaties met oud-patiënten. De psychiaters hebben hun registratie verloren en mogen hun beroep niet meer uitoefenen. De verpleegkundige is voor een half jaar geschorst. Zij ging bij haar thuis een relatie aan met een oud-patiënt uit een opvanghotel voor vluchtelingen. Die zaak kwam uit toen de man een naaktfoto van hen beiden naar de locatiemanager van de instelling stuurde. De Verenigde Staten hebben een olietanker die op weg was naar Iran uitgeschakeld. Volgens het leger negeerde het schip dat onder Curaçao's vlag zou varen herhaaldelijk waarschuwingen om te stoppen. Het schip is mogelijk onderdeel van de Russische schaduwvloot. De registratie in Curaçao zou vals zijn. De Amerikanen hebben vannacht verschillende doelen in Iran aangevallen. Aan de kust langs de straat van Hormuz, maar ook elders in het land. In Amsterdam-Oost zijn drie mensen in een auto aangehouden die mogelijk iemand ontvoerd zouden hebben. Ook de mogelijk ontvoerde persoon werd in de auto van de verdachte aangetroffen. Bij de achtervolging waren naast tientallen politievoertuigen ook een politiehelikopter en een drone betrokken en er zijn waarschuwingsschoten gelost. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten, daar vanavond kans op een bui en wat onweer.
2: Tot zover het radionieuws.
3: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg, het internet over geheel de wereld.

0: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
1: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart via Caribbean FM Salto, Ether 107.9 FM. Mijn naam is Pastor Eddie van de Universele Kerk. En tot 7:30 zal ik hier samen met u zijn om nogmaals een woord van bemoediging te geven. Een levensverhaal van een persoon die werd ondersteund door het geloof en werd geholpen. Werd vrijgezet, werd opgericht. Het leven kreeg een positieve draai. En misschien bent u aan het luisteren en u gaat door bepaalde strijden, bepaalde moeilijkheden. Of de dingen zijn wel aan het gaan, maar soms gaat het niet eens om de fysieke dingen die aan het gaan zijn of niet aan het gaan zijn. Maar het gaat eigenlijk meer om die innerlijke rust. Of u voelt u niet prettig, lekker in uw vel. Soms voelt u uzelf eenzaam. U bent een persoon die heel druk is. Maar soms wilt u dat alles druk is, zodat u niet die eenzaam voelt. Of niet die verdriet voelt. Of soms gedurende de dag was het echt een hele goede dag. Maar wanneer u thuis komt en u weer alleen zit, dan lijkt het alsof de eenzaamheid of het verdriet aanklopt en gelijk wil binnenkomen en daar wil zitten, hè, met u. Maar u wilt dat eigenlijk dat niet meer hebben. U wilt dat God dat zal veranderen in vrede, in blijdschap. Nou, zometeen aan het eind van dit programma gaan we ook bidden. Vraag God om u te ondersteunen, om u te helpen hiermee, zodat hij deze uur rust en kracht aan u zal geven. Bent u aan het luisteren en u gaat door een strijd heen, een bepaalde moeilijkheid in uw leven, of u heeft slecht nieuws gehoord deze dagen, of u weet niet precies wat u moet doen en u heeft ondersteuning nodig in gebed, dan kunt u uw situatie naar ons toesturen, naar onze WhatsApp-nummer. Dat is 0682906638. Ik herhaal 0682906638. En dan, we zullen uw naam niet natuurlijk zeggen hier op de radio, maar wij zullen wel bidden voor uw situatie. Vraag aan God om u op te richten en u te helpen in wat u nodig heeft. Goed, maar voordat wij daar verder zullen gaan, luister dan dit hele mooie lied dat we voor u hebben voorbereid. En wij komen zo terug hier op Radio Mart.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Wij gaan nu luisteren naar een levensverhaal. En wij laten, zoals u natuurlijk, als u een vaste luisteraar bent, trouwe luisteraar bent van het programma Hoop en Leven, dan hoort u, elke dag hoort u een levensverhaal. Elke dag hoort u een levensverhaal. En wij laten dat zien, niet zomaar, wij laten het zien om u te laten weten dat er hoop is. Natuurlijk, elke situatie is anders, elk persoon is anders. Misschien heeft u een verhaal gehoord waar u zegt, oh, deze lijkt op die van mij of oh, helemaal niet. Maar het gaat niet om de situatie. Het gaat om iemand die begon te geloven in datgene wat zij nodig hadden. En God die hun daarna ondersteunde en hun vrijmaakte. Daar gaat het om. Dus als u deze verhalen hoort, willen wij graag u laten inzien van, hey, dit kan ook met mij gebeuren. Dit is met haar gebeurd, dit kan ook met mij gebeuren. Ik kan ook mijn gebedsvraag tot God brengen en hij kan mij helpen. Ik kan naar een plaats gaan waar er mij geleerd wordt hoe ik het geloof moet gebruiken en het beginnen te doen en gezegend worden. En ik weet dat als u dat begrijpt, dan wanneer u naar de verhalen hoort en u ze hoort en u begrijpt, dan weet u precies wat u moet doen. En waar u ook bent, of maakt niet uit hoe de situatie is, dan zal God bij machten zijn om een keerpunt te brengen in uw situatie. En dat is zeker. Blijf u die aan het luisteren bent, God wil niet dat u blijft lijden. God wil niet dat u zal blijven met die situatie. Maar nogmaals, het gaat niet om het probleem. Het gaat om dat u zult beginnen te geloven dat u gelukkig kan zijn. Dat u de probleem, de situatie zou kunnen overwinnen. Want dan gaat u strijden voor uw leven. Dan gaat u strijden of gaat u volharden voor datgene van wat u gelooft. Maar zometeen gaan we meer daarover praten. Luister eerst naar dit levensverhaal. En dan komen wij zo terug hier op Radio Mart.
2: Mijn naam is Mirelle van Dongen. Voordat ik naar de kerk kwam, had ik last van hoofdpijn. Ik kreeg enorme hoofdpijn, waardoor ik 's nachts dus ook niet kon slapen. Dus ik kreeg last van slapeloosheid. Vervolgens kwam ik bij de doktoren en ik kreeg medicatie. Ze konden niks vinden. Ze wisten ook niet waaraan het lag. Ze gaven me aan van misschien heb je stress of wat dan ook. Maar ik bleef medicatie krijgen. En zelfs in het ziekenhuis. Maar het bleef hetzelfde. De hoofdpijn werd alleen maar erger. Bij het minste geringste geluid wat ik hoorde, kon ik niet tegen. Dus op een gegeven moment werd het allemaal zo zwaar voor me. Waardoor ik depressief werd, want ik wist geen uitweg. Ik wist niet meer wat ik moest doen, want niks hielp. En op een gegeven moment had ik ook zoiets van zitten tussen mijn oren, want de artsen hadden zoiets van, ja, fysiek is er niks aan de hand. Dus ik had dan ook zelf zoiets van, oké, als dat fysiek niks is, wat is het dan wel? Wat moet ik dan doen? En die depressiviteit die werd steeds erger en erger. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ik weet het allemaal niet meer. Hè. De strijd werd zo erg voor me en ik wist totaal geen uitweg. Ik wist totaal niet meer wat ik moest doen. Op een gegeven moment toen was ik thuis dus aan het opruimen. En ik kwam een folder tegen van een evenement wat er zou zijn. En het was twee dagen ervoor. En meestal gooi ik die folders altijd weg, maar deze had ik gewoon echt bewaard. En toen had ik zoiets van, laat me daar naartoe gaan. En toen ben ik naar het evenement geweest en ik werd gewoon echt aangeraakt. En ik had echt zoiets van, ik kreeg hoop en ik had zoiets van, hier wil ik meer van weten. En toen ben ik daar met de pastoors gaan praten en ik werd uitgenodigd om in de UKGR in Oost te komen. En ik ben toen een paar dagen daarna ben ik dus in de UKGR gekomen. En ik heb daar, ik deed daar mee aan, want in de UKGR doen ze aan voorstellen. Ik deed mee aan de voorstellen. Ik kwam bijna elke dag naar de kerk. En ik gebruikte mijn geloof. Ik leerde daar hoe ik moest bidden, hoe ik het geloof moest gebruiken, hoe ik moest strijden, maar niet strijden, alleen maar strijden met God. God te betrekken in je strijd. En zo ging ik door met alle voorstellen en ik zag dat het steeds beter ging. Op een gegeven moment voelde ik dat de hoofdpijn weg was. Ik was niet depressief meer. Ik kon ook gewoon rustig slapen. En vandaag de dag ben ik een ander mens. Ik zit prettig in mijn vel. Alles, de dingen waar ik aan leed, die zijn weg. Wat ik u mee wil geven is, weet dat er een oplossing is. Met God is alles mogelijk. Ik heb het zelf ervaren door mijn geloof te gebruiken.
1: Wat een ook weer een mooie verhaal. Maar zoals we zeiden al, deze verhalen is alleen maar simpelweg om te illustreren wat God kan doen. Mevrouw Merelbe had haar moeilijkheden, haar dagelijkse moeilijkheden. En die begon ze door het geloof, begon ze die één voor één te overwinnen. Het was niet dat ze vandaag was gekomen en dat er morgen alles oké was. Nee. En dat is ook niet reëel. En God is ook geen goochelaar. Maar wel die stabiliteit die terug begint te komen. Of begint te komen. En datgene wat zij altijd wilde, maar niet lukte, heeft ze nu, omdat zij heeft daarvoor gevochten. En iets ook dat... Zij zei dat, en dat is eigenlijk waar ik ook eventjes deze attentie ook wilt opwijzen, is iets wat zij zegt, hè? Het betrekken van God in haar strijd. En dat was de sleutel, hè, de key, hè, de sleutel eigenlijk voor alles. Ze had haar situatie en die had ze al. Maar ze begon God te betrekken, ze begon te strijden, ze begon God aan te roepen en alles begon te veranderen. En u ziet hier dat wanneer wij beginnen God te betrekken in datgene van wat wij nodig hebben, hij zal beginnen te zegenen, hij zal beginnen te helpen, te ondersteunen, te herstellen. En wanneer wij tot hem komen. En hier in de Bijbel, in Colossense hoofdstuk 3, vers 15 zegt het zo: en laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent, en wees dankbaar. Wij moeten ruimte maken zodat God zijn vrede zal komen in ons hart. Dus dat betekent, wat houden wij vast in ons hart? Ten eerste, de vrede van God kan niet komen als wij andere dingen hebben in ons hart die niet goed zijn. Wij gaan ook niet rein water zetten in een vieze glas. Nee, we moeten zorgen dat het glas schoon is, zodat het rein water erin kan komen en wij daarvan kunnen drinken. Maar dat is ook hetzelfde. Soms willen wij Gods vrede, maar we houden wrok vast, we houden haat van rein water zetten in een vieze glas. Nee, we moeten zorgen dat het glas schoon is, zodat het rein water erin kan komen en wij

0: Maar soms is het meer van de andere dan wat juist is. En daar is waar verandering moet komen. Dus wanneer je komt naar de kerk, wanneer wij God zoeken en wij beginnen te strijden en wij vragen God voor deze vrede, dan geeft Hij de vrede, maar ook de capaciteit zodat u dat vrede kan behouden. En dat is heel belangrijk. En daarna zegt het hier drie woorden die ook heel belangrijk zijn. En dat zegt zo: en wees dankbaar. Die dankbaarheid die wij moeten hebben, dat is heel belangrijk, omdat dan focussen wij op de positieve dingen. En soms beginnen wij al vanaf de morgen, 's morgens vroeg tot 's avonds laat, alleen maar het klagen over alles. Natuurlijk, nou, in een dag zoals vandaag, dan beginnen we al: oh, het is te warm. Hè? Maar dan zijn we ook niet blij, want wanneer het koud is, dan zeggen we: ja, wanneer wordt het weer warm? Nu dat het warm is, ah, het is te warm. Ja, het is echt warm. En ik zou u zeker adviseren om veel water te drinken, om niet te lang in de zon te blijven natuurlijk, om uzelf daarvoor te beschermen. En als u niet goed voelt, laat mensen om u heen weten dat u niet goed voelt, om uw situatie niet te verergeren. Ja, maar wat God wil is dat wij tot hem komen, hem zoeken, hem betrekken en dat hij ons erin kan begeleiden in alles wat wij nodig hebben. En dat is wat we ook nu gaan doen. We gaan ons voorbereiden voor het gebed en we gaan om God zeggen: Heer, hier ben ik en ik wil graag doen wat uw woord zegt, zodat, wat wilt u van mij? Zodat u zal precies weten hoe u deze dagelijkse strijden zal kunnen overwinnen en hoe u de vrede kan hebben en behouden. Goed? Heel goed, laten wij gaan bidden. Als u een glas water heeft, zet het bij de radio, want dit is het moment van gebed.
1: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want Hij is God. Dit is het moment van gebed.

Heere God en onze Vader, samen met alle luisteraars, diegenen die elke dag met ons meeluisteren, diegenen die wekelijks of maandelijks of één keer in de zoveel tijd mij hier luisteren naar dit programma en zij luisteren met dit geloof dat u hun zal ondersteunen. Zij die bidden vanuit een auto, vanuit een ziekenhuis, vanuit hun woonkamer of gewoon op bed. Heer, ik wil u vragen, help deze mensen. Zodat uw vrede in ons hart zal komen. Uw vrede die versterkt, die vernieuwt, die blijdschap brengt. Datgene dat versterking brengt, breng versterking in hun leven. Maak hen vrij. Maak deze persoon vrij van al deze lasten. Maak deze persoon vrij van al die onzekerheden. Die dingen die werken in de familie. Dat veroorzaakt zoveel pijn, zoveel situaties. De moeilijkheden, mijn heren, worden soms elke dag erger. De persoon soms heeft zelfs geen zin meer om in het leven. Maar wij geloven dat u met uw vrede, mijn Vader, dan zal alles goed komen. Want u gaat dan ons begeleiden. U gaat dan ons inzicht geven. En dat is wat ik u wil vragen, mijn Vader. Geef deze persoon de inzicht. Geef deze persoon de kracht. Misschien is deze persoon voor de eerste keer aan het luisteren en begrijpt niet veel. Maar ik wil u vragen. Geef deze persoon, daar waar deze persoon is, rust. Geef vrede. Geef kracht. Richt deze persoon op, zodat deze persoon door kan gaan.

In deze nieuwe dag dat u heeft gegeven, willen wij u dankbaar zijn voor nog een dag dat u heeft gegeven van leven, van kracht. Om het licht te zien, om de warmte te voelen. En dat wij daarmee, mijn Heer, alles kunnen doen wat u wilt dat wij zullen doen. Begeleid, bescherm en zegen. In de naam van de Heer Jezus Christus. Zo geef ik, mijn Heer, deze dag. Alles wat zal gedaan worden in uw handen. Met de zekerheid dat u zult begeleiden. Wees gezegend. Daar waar u bent, ontvang de zegen van God. U bent niet meer alleen. Zijn vrede is met u. Zijn kracht is met u. En als u daarin gelooft, zeg. Amen. En drink het water met geloof, met zekerheid. Want het zal u verfrissen. Het zal nieuwe kracht en leven brengen. In Jezus' naam.

Heel goed, mijn vriend en vriendin, jullie zijn gezegend. U bent gezegend. Jonge man, jonge dame, meneer, mevrouw, u bent gezegend. Zijn vrede is met u. En laten wij dankbaar zijn voor van wat hij heeft gedaan en van wat hij zal doen. Ook ondanks er strijden of moeilijkheden zullen komen, ga al met dankbaarheid. Heren, ik ga door deze situatie, maar ik weet dat u mij hierin zal helpen. Misschien heeft u een belangrijke afspraak, moet u bepaalde dingen regelen. Ga met deze zekerheid. Nee, God zal met mij zijn. Zijn vrede zal mij begeleiden om datgene te doen met geloof en zekerheid. Goed, nou, we zijn bijna aan het eind gekomen van onze uitzending. Maar ik wil u herinneren dat de telefoonnummer, onze WhatsApp-nummer, staat beschikbaar voor u. En dat is 0682906638. 0682906638. Heeft u iets nodig? Wilt u iets meer weten over de kerk? Als u naar dit nummer een bericht stuurt met info. Je hoeft misschien niks door te geven, alleen maar info. Dan gaan wij u alle informatie sturen over de kerk. En ik geloof dat het u heel veel zal helpen. Goed. Morgen zullen wij weer ook hier zijn. En ook morgen vrijdag zullen we ook weer in de kerk bidden tegen alle negativiteit, tegen alle problemen. En zondag God zoeken op de eerste plaats. Zijn vrede, zijn kracht vragen. En zodat hij uw leven zal oprichten. Waar heeft u de kracht van God nodig om door te gaan? Dan aanstaande zondag zullen wij dat God aanroepen daarvoor. Aan de Borneostraat nummer 40. Tegenover de Stay Okay Hotel. Dicht bij Javaplein, 5 à 10 minuten verwijderd van Javaplein, van de Zeeburgerdijk. Zeeburgerdijk, daar zit ook de tram. Daar kunt u ook uitstappen bij de tramhalte of bij de Muiderpoort station. Goed, ik wens iedereen een hele gezegende dag. Geniet van het weer. Bescherm uzelf, hè, zodat u niet te drink water, blijft niet te veel van de zon. Zodat u veilig zal zijn. Goed, ik wens iedereen een gezegende dag en blijf in geloof. Tot morgen.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: vragen wel, mevrouw Daan, ons begint te vertellen wat er 18 juli gaat gebeuren. Wat is de bedoeling?
1: 18 juli, dus we hebben 12 juli, deze zondag, opening van het paviljoen. En op 18 juli hebben we een heel interessante lezingendag. Een lezingendag met als thema grenzen verleggen samen één. En eigenlijk zegt het thema al alles te wetak om poer de grenzen. We moeten geen grenzen meer hebben onderling. Hebben we het over verbondenheid. Alleen wanneer we samen optrekken, zijn we sterk. Apratisch we schietak, maar etak disnafuantra partij, onze disnafuantra etnische groep. Als aan dat niet roken, het brengt ons alleen maar achteruit. Dus de lezingen die zullen gehouden worden door 5 gastsprekers. En die 5 gastsprekers komen uit verschillende milieus, cultuur, ondernemers, beleggers, noem maar op. Maar daarbij zullen we natuurlijk ook hebben, de bevestiging moet nog binnenkomen, maar we zullen ook nog hebben de burgemeester. Ik zal de naam even nog niet noemen, omdat ik niet wil compromitteren. Maar burgemeester hebben we uitgenodigd. Vanuit Paramaribo ook nog een minister. Die bevestiging moet nog binnenkomen. En sowieso ambassadeur zijn excellentie Ricardo Panka. En we zijn van mening dat deze lezingendag van belang is in deze periode. Omdat dat zijn fayatumsie. En we merken het ook in Nederland dat je allerlei uitspraken hoort, of het nou is van toppers of individuen, over wie wel gedoogd wordt en niet gedoogd wordt, en allerlei racistische uitspraken, en je vraagt je af, waar wil men naartoe met dat soort handelingen? Ik blijf zeggen, mensen mogen hun eigen identiteit behouden, maar ze moeten respect hebben voor mekaars cultuur, mekaars religie, en over wie de andere is. Je kan je niet gaan uitspreken aangevende dat je beter bent dan de ander. En er is altijd één motto die ik gebruik. Hè. Ik zeg wanneer mensen in een ziekenhuis liggen, niemand vraagt om ziek te worden. Maar beland je nou eenmaal in een ziekenhuis, kijk je niet naar de verpleegkundige of de arts die je behandelt. En enige zijn zei wanneer iemand betre. Toch? Dus, en als je de lijn zou moeten doortrekken, dat je niet optrekt of niet wil samengaan met een bepaalde bevolkingsgroep, moet je ook aan die arts zeggen van, help me niet, laat me maar sterven. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt toch niet? Nee. Dus waarom doen we raar in gemeenschappen? Laten we onze eigen identiteit behouden en gewoon elkaar in harmonie leven met elkaar.
0: Dat van 18 juli, is het toegankelijk voor iedereen? Of zegt u van nee, je moet uitgenodigd zijn?
1: De dag is open, toegankelijk voor ieder, omdat we zoveel mogelijk mensen erbij willen hebben die naar de inhoudelijk interessante boodschappen komen luisteren en iets kunnen meenemen naar hun gemeenschappen toe. Is de bedoeling daarvan. Overigens zullen we ook een link hebben om het te streamen, waardoor mensen daarna nog kunnen kijken.
0: Oké. Wanneer is dat? Waar is dat? Hoe laat begint het?
1: Ja, dat is op zaterdag 18 juli. De start is om 10 juli. Van 10 tot 2 uur is het formele gedeelte met de 5 gastsprekers en de andere sprekers zoals ik eerder zei. Daarna sluiten we af met een lunch. Het geheel wordt gehouden in Party Center Lux. Dat is in Hoofddorp. Ja, dat is hem. En zoals ik eerder zei, toegankelijk voor iedereen.

Ja, dat was natuurlijk Marvin Gaye, inderdaad, met het hele mooie hit van hem. Back to the 60s. Het is vandaag inderdaad weer de hoogste tijd voor het nieuws zometeen. Donderdag 16 juli 2026. En ja, we hebben dus een spannende wedstrijd gisteren gekeken. Ik trouwens ook natuurlijk. Ik had eigenlijk gehoopt dat Engeland verder zou gaan. Maar helaas zijn ze dus gestrand met de halve finales. En de finale wordt een Spaanstalige wedstrijd tussen Spanje en Argentinië. Ik had het liever anders gewenst, maar goed. Anyway, maar we gaan er wel een mooie dag van maken. The Beatles met Good Day Sunshine. Goedemorgen.

was de Backstabbers, uiteraard van de OJ's. Zing ze allemaal mee tot rond de klok van 9 uur. Dit is Start met Mat. En mijn naam is Rochelle. Als er nu werd afgestemd. En we gaan zometeen naar het nieuws van 8 uur zometeen. Dus ja, ik had een of andere manier vertraging gehad in het openbaar vervoer. Ja, er zijn ook heel wat wegen afgesloten. Dus daar komt heel veel, kijk bij kijken. Maar goed, in ieder geval gaan we eventjes over het voetbal van gisteren. Een teleurstellende verliespartij voor Engeland. Want Argentinië staat weer op als alles verloren lijkt. En vecht zich langs Engeland naar de finale. En ik had nog, onlangs ook nog een videootje gekeken van Boldwijn of Holdwijn. Hij staat natuurlijk actief op Instagram. En hij was dus naar Engeland gegaan om Engeland te supporten. En ik vind dat hij gewoon een harde strijder is om dat te doen. Maar ik zou daar niet voor over hebben. Maar helaas heeft het ook niet kunnen redden. En hij zei in het... Nou, gaat het fragmentje niet... Defano Holdwijn. Nu kom ik er weer op. Hij was dus naar Londen gegaan om de wedstrijd bij te... Nou, niet bij te wonen. Om zeg maar te kijken bij een café. En vervolgens... kon hij zijn ogen niet geloven dat Argentinië toch wat tikkie sterker is. En natuurlijk van de goal van... en assist natuurlijk van Lionel Messi. En dan het laatste slot. Net als zoals het bekend was hoe ze ook Nederland hebben afgeslacht. Nou, wat vindt u er zelfs van? Is dat corruptie? Heel veel mensen zeggen van ja, Argentinië wint met behulp van de scheidsrechter of ze zijn zelf FIFA. Daar komt heel veel omtrent in het nieuws, zie ik hier staan. Maar goed, we gaan ook naar ander nieuws, want VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. En dat zelfs golfstaten aanvalt. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het Amerikaanse militair politie of militair hoofdkwartier in het Midden-Oosten, CENTCOM, meldt dat een tweede aanvalsgolf is afgerond. We gaan ook kort naar ander nieuws, want oproep politie aan Romeinse sekswerkers op de Wallen. Meld je als je wordt uitgebuit. De Amsterdamse politie roept Romeinse sekswerkers op zich te melden als ze zich slachtoffer zijn van mensenhandel. Sinds gisteren wordt een video gestuurd aan Romeinse vrouwen op de Wallen met de boodschap: je kan eruit stappen. De oproep hangt samen met een grote politieactie gisteravond. In het onderzoek mensenhandel werden 4 mensen aangehouden op de Wallen. Tegelijkertijd zijn in Roemenië 3 verdachten opgepakt. Aan het onderzoek werkte ook de Europol mee. En tot slot gaan we naar een ander nieuws toe. Een dode en 3 vermisten na kapseizen van plezierboot bij San Francisco. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis El Catras, is gisteren een plezierboot omgeslagen. Dat heeft een van de opvarenden het leven gekost. De drenkeling was uit het water gehaald, maar overleed later in het ziekenhuis. We zullen doordelen met Steely Dan, Do It Again. En we gaan zometeen naar het nieuws toe van 8 uur. Ik zal zeggen, blijf afgestemd op Radio Mart. Zometeen de verjaardagen na het nieuws. En tot slot, wat is het nieuws? Uw rubriek.

Adidas, steal it in. Do it again. Dit is Start met Mart, zoals u nu bent afgestemd tot rond de klok van 9 uur. We zijn te ook te ontvangen via radiomart.nl en via Salto, Caribbean FM. En tot slot via de TuneIn-app. Download de TuneIn-app via de App Store of de Google Play Store. Je schrijft het met T-U-I-N of T-U-N-E-I-N. Radio, dus TuneIn Radio. En dan gaat u vervolgens naar de zoekmachine en dan vindt u dat vanzelf. Of via Radio Nederland. Daar kunt u ook Radio Mart ontvangen, luid en duidelijk. Goedemorgen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er zijn in Nederland minder werklozen dan een maand geleden. Het CBS meldt dat het werkloosheidspercentage is gedaald van 3,9 naar 3,8%. In totaal zaten er in juni 393.000 mensen zonder werk. Volgens het UWV nam ook het aantal WW-uitkeringen af. Vooral in de bouw, landbouw, groenvoorziening en visserij en bij uitzendbureaus. Dit heeft vooral te maken met het voorjaar omdat er dan meer seizoenswerk is. De Amerikaanse krant The New York Times is naar de rechter gestapt om de dagvaardigingen tegen te houden die door de regering Trump zijn uitgevaardigd vanwege berichtgeving over de veiligheid van zijn nieuwe vliegtuig Air Force One. De krant had bericht dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen met zijn oude vliegtuig was teruggevlogen, waarna de regering een aanklacht indiende. De krant vindt dit een inperking van de persvrijheid. De Amerikaanse president Trump wil dat zijn immigratiedienst ICE de verkeerscontroles van vermeend illegale immigranten weer gaat hervatten. De controles waren opgeschort vanwege twee dodelijke schietincidenten in korte tijd in Texas en in Maine. De dienst wilde de procedures gaan evalueren en de werkwijze van de agenten onderzoeken. Maar Trump heeft dit besluit nu herroepen. Het Medisch Tuchtcollege in Den Bosch heeft twee psychiaters en een verpleegkundige gestraft voor het aangaan van seksuele relaties met oud-patiënten. De psychiaters hebben hun registratie verloren en mogen hun beroep niet meer uitoefenen. De verpleegkundige is voor een half jaar geschorst. Zij ging bij haar thuis een relatie aan met een oud-patiënt uit een opvanghotel voor vluchtelingen. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten, daar vanavond kans op een bui en wat onweer.
2: Tot zover het radionieuws.
3: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.

0: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM, Flying on Trusted Wings.
0: Alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting in samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni dat in oktober zal worden herdacht. Er is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Dorson, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5 uur. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is het gebouw van Startwell aan de Lardenhoogteweg nummer 18, 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om u op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni, 175 jaar geschiedenis, trots, verbondenheid en vooruitgang. Atanso! Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Psalm 48, vers 15. Want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Met veel verdriet geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder, zus, oma en tante, Mildred Carmen Noslin, geboren Agathon, 14 oktober 1948, overleden 10 juli 2026. Zij was een warme, sterke en levendige vrouw die volop in het leven stond. Met haar liefde wist zij vele harten te raken. De mooie herinneringen die zij heeft achtergelaten zullen voor altijd worden gekoesterd en met liefde worden doorgegeven. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 18 juli bij Monita Memoriam aan de Langehorst 100 3085 HR te Rotterdam. Gelegenheid om afscheid te nemen is om 9:30. Om 11:00 aanvang van de afscheidsdienst. En om 11:45 einde van de dienst. De ter aarde bestelling vindt plaats op de begraafplaats Hofwijk, Delftweg 230, 3046 ND te Rotterdam om 14:00. De afsluiting zal zijn om 15:00. Want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Psalm 48, vers 15. Met veel verdriet geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder, zus, oma en tante, Mildred Carmen Noslin, geboren Agathon, 14 oktober 1948, overleden 10 juli 2026. Zij was een warme, sterke en levendige vrouw die volop in het leven stond. Met haar liefde wist zij vele harten te raken. De mooie herinneringen die zij heeft achtergelaten zullen voor altijd worden gekoesterd en met liefde worden doorgegeven. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 18 juli bij Monita Memoriam aan de Langehorst 100 3085 HR te Rotterdam. Om 9:30 is er gelegenheid om afscheid te nemen. Om 11:00 aanvang van de afscheidsdienst. Om 11:45 einde van de dienst. De ter aarde bestelling vindt plaats op de begraafplaats Hofwijk, Delftweg 230, 3046 ND te Rotterdam om 14:00. De afsluiting zal plaatsvinden om 15:00. Radio Mart condoleert de nabestaanden en wenst hun heel veel sterkte in deze droevige tijd.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Goedemorgen, dit is Radio Maart.
1: En dan ligt voor je rek, maar ze mag goed zijn.
2: Een hele goede morgen, beste luisteraars. Het is vandaag 16 juli 2026. Voor de mensen die vandaag jarig zijn, van harte gefeliciteerd. En voor de mensen die hun dierbaren hebben verloren, wens ik ze heel veel sterkte toe in deze lichte en zonnige dagen, helaas. Voor degenen die hun dierbaren hebben verloren. Maar goed, we gaan even een beetje naar vrolijk nieuws toe. Het zonnetje schijnt. Het is lekker weer. En gisteren weer een bekende luisteraar ontmoet. Al in de supermarkt. Daar heb ik het niemand anders over dan mevrouw Hortense. En ze heeft me gezegd. Altijd achter je kijken. Want anders jatten ze je spullen gewoon. Hè? Al fijn jou in het echt gezien te hebben. Nou, we groeten ook meneer uit je bakboord. Natuurlijk mevrouw Elfriede van Engelen. En Nana Oyema ook alvast een hele mooie dag toegewenst. En ik hoop dat onze Lilian Deekman het goed maakt. En dat het hopelijk weer een stukje beter gaat met haar. Heel veel beterschap vanuit de studio. 0347-14291. En ik ben hier tot rond de klok van 9 uur. Af 9 uur neemt Glenn Gottfried het stokje van mij weer over. Ja, ja. Ik heb zometeen na de uitzending een drukke schema. Want ik moet mijn moeder nog helpen verhuizen van de ene afdeling naar de andere afdeling. Dus ik probeer zo min mogelijk straks eerder weg te gaan. Ik sluit ook alvast 9:10. Weten jullie dat? 0347-14291. Nou, zoals ik net heb aangekondigd, ik had een vertraging gehad in het openbaar vervoer. En dat komt natuurlijk dat er heel veel werkzaamheden plaatsvindt. Ook in het openbaar vervoer, in de metro bijvoorbeeld. Nou, ze zijn namelijk bezig de sporen aan het vernieuwen tussen Overamstel en Rai. Daar zie ik dus een graafmachine met zo'n met de wielen van een trein natuurlijk. En die graafmachine die brengt dan dus grind. En En met die grind wordt het bij de spoorbielse gegoten. En dan, daarna worden de rails versterkt door een ballastwagen. En dan worden de stroomvoorzieningen weer aangesloten, zoals bekend. Dat noemen ze de derde rail, dat is de gele stroomafnemer. De stroomafnemer die neemt daar dus stroom vanuit de gele derde rail. Daar is waar de metro natuurlijk stroom van krijgt, dat gele dingetje. 0347-14291, goedemorgen, je bent in de uitzending.
3: Ja, goedemorgen met Gleone.
2: Dag Gleone, goedemorgen.
3: En ik doe de groeten aan Elfriede, aan Lilian Deekman, meneer Bakboord, Hortense, Banansi wens ik beterschap, want ik heb begrepen dat hij ziek is. Meneer Creton is volgens mij al een beetje opgeknapt. En ik feliciteer vandaag, die was gisteren jarig, Brada Ivan Levin. Ik feliciteer hem en mijn DJ Exxon is vandaag en hij was gisteren. Ik feliciteer

0: ook Carmen Bulkerdijk, want ze zit op luisteren, hè. Als ik die mevrouw tegenkom, is ze zo blij. Hij dacht, ai, mijn neem. Carmen Bulkerdijk, ik groet je ook, hoor. Minangaroye baardi den toeverjaar mangwang. Dankjewel.
1: Alsjeblieft, een fijne dag. Dag. 0374-1-4291. We gaan snel naar de volgende luisteraar toe. Goedemorgen, met wie heb ik het genoegen?
2: Ja, goedemorgen, meneer Roger, met L.I.R. Blij dat ik er weer ben, hoor.
1: Jazeker.
2: Ja, ik wil iemand feliciteren, een bijzondere man. En dat is Franklin Exdon. Die is vandaag jaren, Franklin. Alle goeds. Geluk, liefde, geld, want dat hoort, dat hoort erbij. Want zonder geld kan je niks. Ik ben ziek in de maatschappij, dus het hoort erbij als je niet verzekerd bent. Wijsheid heb ik al volgens mij gezegd. Maar bovenal goede gezondheid wens ik je toe, Franklin. En gisteren heb ik meneer... Gisteren. Meneer Broeja, even het 15. Ja, gisteren heb ik meneer Lewin al gefeliciteerd. Nou, het was dinsdag, had ik hem gefeliciteerd. En even kijken, meneer Sordan, Max Sordan, die is ook jarig geweest. Nogmaals een hiep, hiep, hiep, hiep voor al deze drie mannen. En dat doe ik meneer Henk Saruku de groeten, meneer Frank Ritton, Etje Bakboot, Glenn Kotfried, meneer Rufus L. En Nana Ohema doe ik de groeten, Hortans Kreesbeuren, mevrouw Carmen B., mevrouw Elfriede van Engel, Tante Loes, Nana Brewas, Isa Ilse en zus Bertien Redoet. Dank u wel.
1: Einde dag verder.
2: Ja,
1: zelfs dag. 0374-1-4291. We gaan naar de volgende bellen toe. Goedemorgen, bent in de uitzending.
3: Goedemorgen met Talita.
1: Dag Talita, goedemorgen.
3: Ik wil alsnog een bijzondere man feliciteren. Max Sordam. Adim besabi you feriari. Nebi mi bewanko feriari you. Langa libi nanga gosontu yari. En ik ben blij met jouw boek wat je ook geschreven hebt, Surinaamse woordenboek. Want daar ben ik, ik zeg fristerie, maar het is een fristerie. Dus Max Zodam, van harte gefeliciteerd, God rijkelijke zegen toegewenst. En vele jaren na deze wens ik u ook nog. En ik wil van deze kant nog twee mensen feliciteren. Hoeveel is het vandaag?
1: 16 juli.
3: 16 juli zijn we. En want we hebben een familiekalender. Dus ik wil Marilyn Wil alsnog feliciteren. Die was 14 juli jarig. En Sureya Keerveld ook gefeliciteerd. Gods rijkelijke zegen toegewenst. Ja, dat was het. En ik heb belde speciaal voor meneer Zodan. Maar ik heb zijn kaart voor hem speciaal gepost.
1: Ja. Oké, okay. Nou, een fijne dag verder.
3: Doei,
1: fijne dag. Dag. 0-4-7-1-4-2-9. Goedemorgen, bent in de uitzending.
4: Goedemorgen, Roger. Hoe gaat het met Roger?
1: Ja, het gaat zijn gangetje. Met u?
4: Oh, het gaat ook zijn gangetje, hoor.
1: Mooi.
4: We doen ons best.
1: Ja.
4: En ik groet ook iedereen die luistert, stille luisteraars. En ik wil alsnog feliciteren de heer Iwan Lewin. Want die was volgens mij gisteren jaren. En Franklin was ook jaren. Meneer Zordan heb ik al een paar keer gefeliciteerd. Maar ik doe het nog een keer. En gezegende leeftijd heeft hij. En dat hij nog meer jaren in goede gezondheid. En voor al deze jarigen zeg ik een hele goede gezondheid. En met takwa hippiep, hoeré. En voor de zieken goede, snelle herstel. En voor bedroefden heel veel sterkte in deze tijd. En ik groet mevrouw Elfriede, want ze is terug. En ook haar wens ik alsnog sterkte toe. En familie. En Carmen B. groet ik. En Lee R. heb ik net gehoord. En mevrouw Redoet. Etje Bakboord. Meneer Creton. Oh ja, voor Banansi ook heel veel sterkte en goede gezondheid. En ik zal zeggen, allen die ik niet bij naam heb genoemd, ik groet jullie allemaal en wens jullie een mooie dag toe. En zoek de koelte op, want vooral als je

0: voor een burger bent, dan moet je niet die felle zon op je dak krijgen. Dus zoek gewoon de koelte op. En Gliona en man, groetjes. En fijne uitzending, Roger. Misschien hoor je me straks weer. Groetjes.
1: Dan ben ik tot straks. Fijne dag verder. Doei. Dag. 020-471-4291. Dit is Stap met Mart. Tot rond de klok van 9 uur. Goedemorgen.

0: Voordat we naar Shubie Checker gaan, gaan we eerst naar de bellen toe. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen, Rosie. Goedemorgen, ik spreek met Elfriede. Goedemorgen, hoe is het met jou?
0: Het gaat zo gaatje, met u?
1: Ja, goed hoor. Geniet je een beetje van het weer nog steeds?
0: Ja, zeker.
1: Oké, dankjewel. Ik wil hen ook feliciteren. Gisteren is jarig geweest meneer Lewin. Die feliciteer ik ook. Mm-hmm. En vandaag feliciteer ik ook de heer Ex-Don, Franklin Ex-Don. En ik zal zeggen, mijn kleindochter, die is ook van de week jarig, zaterdag. Mm-hmm. Wil ik ook alvast feliciteren. En iedereen die jarig is, wil ik feliciteren. En ze een mooie dag toewensen, gezondheid, kracht en lang leven voor ze. En dan wil ik ook de mensen die iemand verloren hebben, wil ik ook condoleren en ze heel veel sterkte toewensen in deze moeilijke dagen. En ik wil de zieken, wil ik ook beterschap toewensen, Banasi. En ook een grote vriendin van mevrouw Monsanto. Die wens ik ook heel veel beterschap. En mevrouw Diekman, ik hoop dat zij ook al opgeknapt is. En ik wil ook mevrouw in Carmen B. heel veel sterkte toewensen, ook met alle zieke mensen. En heel veel sterkte wens ik haar ook. Nou, en ik wil de groetjes doen. Ik doe de groeten aan meneer Creton. Ik doe de groeten aan mevrouw Carmen B. doe ik ook. Ik hoor de L.I.R. doe ik ook de groeten. Mevrouw Koenders, mama Eurema doe ik ook de groeten. Tana Brewa, tante Loes. En ik zou zeggen mevrouw Zeedorf ook doe ik de groeten. Mevrouw Yvonne B. doe ik ook de groeten. En alle andere Wilma doe ik ook de groeten. En wie ik vergeten ben, nou dan doe ik jullie allemaal de groeten. Iedereen de groeten. En ik wens ze een mooie dag. Genieten jullie van de dag. Dat was het, Roger.
0: Dankjewel.
1: Ook de groetjes. Ja,
0: ja
1: ben je jarig van de week?
0: Ja, 30 juli.
1: Ben je, hoeveel juli?
0: 30 juli.
1: 30 juli, oh, ja. Nou, dan komt het nog wel.
0: Jazeker.
1: Een paar dagen. Dat, en ik zou zeggen, mijn neef Bakkie doet ook de groeten. Ga door met Kisha D. Groetjes.
0: Fijne dag, verder.
1: Ik bel aan de straks nog wel even.
0: Nou, wellicht straks, hè. Fijne dag. Dag. 0347142291. Goedemorgen, bent in de uitzending.
2: Goedemorgen, Roger, met de secretaresse.
0: Goedemorgen, mevrouw Hortans.
2: Hoe is het?
0: Ja, gaat ze gaan, hè, met u.
2: Ego.
0: Mooi
2: ja,
0: zo.
2: Ja, Odi nala zei. Hij bijna mij gooi van slemen, want als ik hem ben weer. Gisteren was ik ook even naar de kapper, tik boskopo. Is dat vast aan de. Ik was back af. Maar dat ik niet zo op me tegen, maar ik wang aan mijn boskopa of zo. Ja, Odi nala zei. Ik doe Ambrabasi ook de groeten aan de Miwawa de. Boeie je loon toe mij aan de Miwawa de. Ja, mijn broertje, Ilke, die is ook jarig geweest, de 10e. Ilke, happy birthday. En hopend dat je een leuke dag. En mijn zusje en mijn zwager, die waren gisteren jarig. Ja, ze zijn van één dag. En ze hebben ook dezelfde leeftijd. De tortelduifjes. Ja, happy birthday. Nu nga libis mawani, maar nga gado wani wala malashi undei. Mudo no demor rau mindri maude. Het is een lach en een traan. Ja, wala mala di verjari op undei angabung utapen angabung. En niet te vergeten, mijn broertje Iwan Lewin, die was gisteren ook jarig. Nu nga libis mawani, maar nga gado wani, yushi udei ook toe. Happy birthday. En papa Sordam, die is ook 100 geworden, 100 jaar zijn geen dagen. Ja, een donatie is onderweg. Ik ben vrouw van woord. Ik zou zeggen, pas op dan, nobada. Kracht gezondheid voor alle jarigen. Gezondheid, lange libi, anga koloku. Ja, en een dendila swalobiwang, sterkte allen in deze donkere dagen. Mijn broertje Jeff Pokorny is ook ingegaan. Roche, ik is een staatsbegrafenis, ik was staatsbegrafenis.
0: Zo, oké.
2: Stang, Surdati. Ik is een schilder Surdati, ik me wan vrij. Ik zeg, ja man. Jongen, Roche, Jeff Secondre.
0: Ja.
2: Jeff Secondre, staatsbegrafenis. Ik is een crematie, ik was een crematie. Surdati, orago, sakas, god, blam, blam. Ik zeg, het is een mooie staatsbegrafenis gekregen. Jeff was geliefd. In de Sabribi. Ik heb twee vlinders gezien. Ja. En Bootsie ook toe. Gwely Boonu. Ja, mijn kondeler. Fesite bakate. Ook met Bootsie. Ik heb twee vlinders gezien. Twee witte vlinders. A weet wat bij de Jeff in mijn kamperoosu. A trouwet wat bij de Bootsie in mijn tuin. Want altijd, hoe ben ik ongraptak, een Bootsie en Shirley en Tijnsje tuin. En de laatste dag, toen hij nog met ons sprak, Bootsie en Shirley, zei hij van, hij gaat naar Suriname. Dat hij drie wampen koekie mee, ik heb een tuintje in mijn haar. Niet weten de Roche, dat na afscheid Bootsie en Tekfuno.
0: Aha, oké.
2: We zijn niets, waarom alle kof kon koeien, ik daarom alle rest in peace. Ja? En denk dat zal ik aan de familie Noslin en Agaton wens ik ook sterkte in deze donkere dagen. Clyde, Pico, Detto, Sorsin, ja, sterkte dan aan Lassifu, Chimbra, Jeffy, hoor, Bakajuno. En allen die dat zal ik bewang, krakti in de Dungro DDC. En ik doe ook de groeten aan de broers en zusters in Agad, Bradangasa in Agadam en de senioren. En mensen, als jullie boodschappen halen, let jullie op. Want er zijn kapers op de loer. Want vrouwens doen een scootmobiel. Abij een boskoop op de mindere foto. Die eigenlijk ook boodschappen weg. Verder doe ik jullie ook de groeten. Ja, en de andere etje.
0: Zij,
2: dat was het Roger.
0: Ja, zei je me gisteren ook, hè? Om op te letten achter.
2: Wat, hè?
0: Dat had je me gisteren ook gezegd bij de Albertijn. Ik moet opletten
2: tuurlijk,
0: achter. Ja.
2: Tuurlijk, want je zei nog van, ik ben Roger, ik stond in de rij. Die tenminste staat naar jou. Je stond in de rij. De waaiere broek ook om. Dan ben je ik inspiratie. Ik dacht, ik let wel op je spullen. Ik denk, ga die meer komen. Je roek ook naar je versie, terwijl jij achter mij stond.
0: Ja.
2: Dat zei je, no. Je hoort niet hier. Je moet naar achter. Met dat die heer die hier staat. Hij hoort achter mij. Jij komt pas binnen, dus je moet verder.
0: Ja.
2: Dan je tegen met dat ik ben Roger. Bedankt, ik ben Roger van maat. Met dat jij bent Roger. Met dat weet je wie voor je staat.
0: Ja, dat zei
2: ik. Dat was een leuke ontmoeting. Maar ik had die,
0: zeker. Hè? Ja, dankjewel. Ik heb een andere beller.
2: Ik de verhuizing van je moeder.
0: Ja, dankjewel.
2: Oké, Odi.
0: Fijne dag.
2: Bye.
0: Dag. 0347-1429. Goedemorgen, bent in de uitzending. U bent in de uitzending. Goedemorgen.
3: Ja. Hallo?
0: Ja, zeg het maar hoor.
3: U bent in de uitzending?
0: Ja, u bent in de uitzending.
3: Oké, dankjewel. Goedemorgen. U spreekt met Leslie Reiziger.
0: Dag meneer Reiziger, goedemorgen.
3: Ik ben bekend als Chrissy. Ik ben een van de medewerkers van de Sabi Route Weekendschool voor de Kinderen. Vandaag is ook mijn verjaardag.
0: Ach, van harte gefeliciteerd, meneer Reiziger.
3: Dank u wel. En daarom dat ik de vrijheid neem om mezelf te feliciteren.
0: Ja. Dus u bent ook de maand juli.
3: Klopt.
0: Kreeft, hè?
3: Ja, dat klopt.
0: Ja.
3: En ik weet niet of het mogelijk is, maar er is een mooi nummer waar ik van hou. Dat is Mina Abusensi Noa Mai Brokomi.
0: Ik ga proberen die af te draaien als ik nog
3: als
0: tijd
3: heb. Als het kan,
0: heb.
3: Heel graag.
0: Als het kan, okay. Ja.
3: Ja, en verder mijn felicitaties aan alle anderen die ook op jarig zijn geweest en jarig zijn. Ik hoef het niet te herhalen, die namen, maar ik voeg me ook in de rij om hun allen ook het beste toe te wensen en vooral veel gezondheid. Want dat hebben we hard nodig deze dagen.
0: Zeker.
3: Oké, dank u wel.
0: Nou, fijne dag en maak een leuke dag van, zou ik zeggen.
3: Zeker, dank u wel hoor.
0: Alsjeblieft, okay. Fijne dag. Dag. 0347-14291. Goedemorgen, met wie heb ik het genoegen?
4: Ja, goedemorgen weer meneer Roger met L.I.R.
0: Dag L.I.R.
4: Ik ben vergeten om maar mensen te groeten. Want mijn haast niet, want ik moest straks naar de sportschool. Dus ik was zo daarmee bezig. Maar ik wil alvast, ik weet niet wie die meneer is, want ik heb te laat gehoord.
0: Reiziger.
4: Ik feliciteer hem ook met zijn jaardag. Ik wens hem alle goeds, maar bovenal goede gezondheid. En de rest alle liefde, geluk, noem maar op. En mevrouw Lilian Deekman wens ik ook al een beterschap. Carmen D, een sterkte. Ik heb u gegroet, maar geen sterkte toegewenst. En mevrouw Carla Milan doe ik ook de groeten, lieve schat. En Carmelita Chonatai. En Hortense, gefeliciteerd met je jarige. En mevrouw Elfriede ook volgens mij met een kleinkind of zo. Dat was het. Ik ga nu lekker sporten, meneer Roger.
0: Oké, geniet, zou ik zeggen.
4: Ja, dank u. Dag.
0: Fijne dag. Dag. 0347-1429. En ik moet het ook weer gaan oppakken om te gaan sporten. Dat is natuurlijk ook goed. Lekker vitaal bezig zijn. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
5: Goedemorgen, Rusje.
0: Goedemorgen, Edje.
5: Alles goed?
0: Het gaat zijn gangetje met u.
5: Hè?
0: Het gaat zijn gangetje, en met u.
5: Ja, man, ik wil gewoon, ik had hem niet aan het eten, ik had
0: zo. Zo is het, hè?
5: Ik heb het gemaakt dat je moet weer opstaan vandaag, je hebt weer een nieuwe dag.
0: Inderdaad.
5: Ik heb het gemaakt, prof, wat, ja, goed, en ik heb al die mensen gehoord die gefeliciteerd hebben en die jarig zijn en die groetjes doen. Maar mijn baan ook die jongen aan me, wat ik had hem voor zijn, die is die boel zijn wel jarig.
0: Jazeker.
5: Ik groet deze met geen groeten. En Elvira van Hagen groeten. En Cleona en mijn ook groeten. En Nana Oheman en Nana Oberen groetjes van Edje Bakboot. Iedereen die op Bar Radio Maat luistert en met Edje Bakboot en Bar Odi. En meneer Lever, je was jarig. Je bent versterkt, maar je bent versterkt nogmaals ook nog een keertje. Meneer Sardam, je bent versterkt, maar je bent versterkt. Ik heb wel eens toen al een beetje jaren laten toe. Ayari die zien voor zijn meneer zo dat maar heel uurtje kan versteren, want na 100 jaar. En extra was ook jaren geworden, ik dat mijn versteren ook toe. En ik heb Ortaas gehoord, goedemorgen Ortaas. En voor mevrouw Seder, goedemorgen. Goedjes aan iedereen die heeft luisterd, is bij Radio Maat. En nu meer, want je staat in Voeren en ja, en meneer Vrij, goedemorgen. Kreton, ik hoor je niet, goedemorgen. En ik hoor dat de balansie nog. Aan de betere kant is, no? Ik hoop dat aan de betere kant is. Lien Deegman, goedemorgen. Je bent ook aan de betere kant, hoor ik. En ik hoop zo ook. En ja. En iemand is ook jarig, die ik net gehoord heb, is een. Die meneer van Sabirutu, Reiziger, no?
0: Ja, klopt, ja. Meneer Reiziger. Ja, klopt.
5: Meneer Reiziger, goedemorgen. Gefeliciteerd met je jaardag vandaag. En zo, ik heb je voor het eerst gehoord op de radio, maar. Maar bij de radio hoor ik je ook, dus goedemorgen en gefeliciteerd vandaag. Dus al die mensen feliciteer ik, mijn kinderen en mijn kleinkinderen feliciteer ik ook vandaag. Groeten. Ik groet al mijn kinderen en kleinkinderen vandaag. Feliciteer ik, papi. En dan ook Ellie toch, mevrouw Ellie R. Ik ben verdwaald, ik ben verdwaald, ik ben verdwaald, ik ben verdwaald, toch. De voetbaltjes die daar aan die hoortje, want dat is eerst alleen mijn oma Rodigi. Dat weet je toch. Groetjes aan meneer Kofagom en Klenk Godfried en al die mensen waar je om had. Mijn baden, mooie nieuwe dag, nieuwe kaarsen. Dus daar gaan we tegen die. Meneer Roche, je bent volgende jaar, no?
0: Het is goed is wel, ja, 30 juli.
5: Maar dan ben je op de radio of niet?
0: Weet ik nog niet, moet ik even kijken of.
5: Je weet het nog niet, oké,
0: okay,
5: maar.
0: Week is.
5: Mooie pokus bij je altijd, dus we hebben een actiepokus hier, want jij denkt
0: wel. Zeker.
5: Laat je draaien, de cats van de volgende dag, je maar had
0: die. De cats, ja.
5: Jij bent bij dat laatste, dat was mooi, oude pokus.
0: Ik kan die wel van Lia draaien.
5: Wat zeg je?
0: Ik kan die van Lia draaien, die is ook heel mooi.
5: Oké, ga je. Ja, maar goed, dan ik hoor je. Misschien zijn andere mensen op de lijn. Misschien ben ik straks terug. Goed iedereen. Ja?
0: Ja.
5: Iedereen goed mij ook. Bedankt. Oké?
0: Okay? Ja, is goed. Fijne dag verder. Wellicht tot straks.
5: Dank je. Ik hoor me straks weer.
0: Ja, is goed. Fijne dag, hè. Dag. 0347-14291. Goedemorgen, bent in de uitzending.
6: Ja, goedemorgen. Met Cleone weer.
0: Dag, Cleone.
6: Hoe kan ik mijn collega van de Sabirutu Scoro Leslie Reiziger, Brana Kwesi... Maar dan meer versteer je. Ik feliciteer je namens al de kinderen van Sabirutu Scoro.
7: En Roy ook.
6: En Roy feliciteert je ook, Obara, HPPG. Maar weet je, Brada Kwesi, ik bel je straks. Want als je dat goed vindt, kom je vandaag gezellig bij de senioren van Krakka en Sewa. Want ik ben er daar. Ik ben vandaag daar. Tawo Fira VCG. Ja, dus laat me weten. Dus bij deze meetbaar voor Leslie Kwesi, Reiziger, wa. Dankjewel hoor.
0: Fijne dag. Dag. Heel veel bellers, dat maakt me ook natuurlijk blij. We gaan eventjes naar Show Elliot. Een hele oude ska-nummer. We gaan even naar de bellers oppakken. En dan gaan we eventjes een time-out nemen. Even een minnare muziekje toe. Goedemorgen, je bent in de uitzending.
8: Hi, morning, Roche. Daar ben ik even weer. Ik was de heer Exdon vergeten. De heer Exdon is vandaag jarig.
0: Oh ja.
8: Ja, ik feliciteer hem ook, ja, vader Leon. En mijn broertje Iwan, die was gisteren. Dus Iwan... Naar meneer Exdon en mijn zus en mijn zwager, de OEORUAD. En de 30ste ben jij. En jij bent samen met mijn broertje.
0: Oké. Wist ik niet.
8: En de dag van Bootsie overlijden was de dag van Weilen, mijn man. Zijn jaardag.
0: Ah, oké.
8: Okay. Ja, ja, en Bootsie geboorte is de dag van mijn zoon. Is van Zanebo.
0: Ja, ja, ja.
8: Dus mijn zoon en Bootsie zijn van één dag.
0: Hmm.
8: Ja. Ah, ja, ja. Op mijn zoon jaardag is Bootsie ook jarig. Okay. Make them all rest in peace, Bootsie en Jeffy. Voor straks wel thuis en groetjes aan Sissa Carmen en Gleone. Dat was het, een Rocher.
0: Is goed.
8: Ja?
0: Hey, dankjewel.
8: Odie, odie.
0: Fijne dag.
8: Bye-bye.
0: Dag.
8: Drinken, ja?
0: Jazeker.
8: Oké. Okay.
0: Dag.
8: Doei.
0: 020-471-4291. We gaan eventjes naar een nummertje toe. Show Elliot, Shame and Scandal in the Family. En hopelijk dat dat plaatje wel doet, hè?

inderdaad. Limber Rock van Chubby Checker. Ook een hele mooie. Ik heb ook nog een hele oude van Lord Kitchener. London, it's the place for me. U kent het natuurlijk wel. Maar jammer voor Engeland, zou ik zeggen. Anders waren wij dus verder gegaan naar de finale toe. Ik had ze wel gegund. Wie is Lord Kitchener? London is the place for me.

dat was natuurlijk een heel mooi van The Warner en van Diane. En hier is Creedence Clearwater Revival. Met zijn bekende hits, inderdaad. Long as eyes can see the light.

aan het einde van de tunnel zie je dan natuurlijk uiteraard het licht. En daarom dit nummer. Mooi nummer zou ik zeggen. We gaan naar het laatste nummer toe van Otis Redding, I've Got

voor het luisteren en natuurlijk voor het bellen. Ik ben er aanstaande zaterdag weer vanaf 11 tot 12 met het Lifestyle-programma. Uiteraard met Moesha Gottfried. Dan gaan we er samen dus een leuke uitzending van maken. Dus ik zal zeggen tot zaterdag. Maar dan weer een andere koek. We gaan naar het laatste nummer toe. We gaan deze dus draaien van het allerlaatste nummer. I've been loving you. Bedankt voor het luisteren. Dag.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er werd in Nederland vorig jaar gemiddeld 450 kilo afval per inwoner weggegooid. Dat is 6 kilo minder dan in 2024. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bericht dat er vooral minder groente, fruit en tuinafval aan de straat wordt gezet. Er werd ook minder grof tuinafval opgehaald. Dit heeft volgens het CBS mogelijk te maken met het droge weer, waardoor er minder snoeiwerk nodig was. Zo'n 60% van het huishoudelijk afval werd vorig jaar gescheiden ingezameld. Dit percentage is al jaren ongeveer hetzelfde. De rook van de bosbranden in Canada heeft nu ook het noordoosten van de VS bereikt. De autoriteiten in New York adviseren mensen om activiteiten in de buitenlucht te beperken. De Amerikaanse Weerdienst houdt er rekening mee dat de rook tot het einde van de week blijft hangen. In het gebied worden zondag tienduizenden mensen verwacht vanwege de finale van het WK voetbal in New Jersey. Er zijn in Nederland minder werklozen dan een maand geleden. Het CBS meldt dat het werkloosheidspercentage is gedaald van 3,9 naar 3,8%. In totaal zaten er in juni 393.000 mensen zonder werk. Volgens het UWV nam ook het aantal WW-uitkeringen af. Vooral in de bouw, landbouw, groenvoorziening en visserij en bij uitzendbureaus. De Amerikaanse krant de New York Times is naar de rechter gestapt om de dagvaardigingen tegen te houden die door de regering Trump zijn uitgevaardigd vanwege berichtgeving over de veiligheid van zijn nieuwe vliegtuig Air Force One. De krant had bericht dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen met zijn oude vliegtuig was teruggevlogen. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten, daar vanavond kans op een bui en wat onweer. Tot zover het radionieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Thing.
1: SLM VY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
3: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

0: Eres Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: You just can live in a negative way. Een goedemorgen. Arkisma luisteraars. Ik heet u van harte welkom bij dit programma. Het programma Tijd voor de Waarheid. We gaan in gesprek met niemand anders dan mijn goede vriend. Een Ruben Varnold. En we gaan het hebben over natuurlijk ons geliefd land Suriname. En op dit moment gebeuren de zaken in Suriname die het daglicht nauwelijks kunnen verdragen. Je zou bijna kunnen praten van horror. Want het ziet er niet goed uit. We hebben de afgelopen dagen beelden kunnen zien op social media, een aantal kanalen, waar we hebben mogen zien dat Chinezen in een militaire uniform gewapend in Suriname rondlopen zonder medeweten van de president van Suriname. We zien ook dat er heel veel dorpen in het binnenland van Suriname de mensen niet meer in staat zijn om zich te wassen of te eten van dat wat er zit in de rivieren, omdat dat volledig is vervuild door vergif, cyanide of kwik. En dat er mensen dus gewoon zijn die het binnenland ernstig vergiftigen. En het goud van Suriname, dat wordt weggedragen. Er zijn vliegtuigen in het binnenland, er is van alles in het binnenland. En de huidige president is volgens mij niet eens op de hoogte van wat er zich afspeelt. En dan heb je natuurlijk ook dat heel veel van die kwik wordt in beslag genomen door de justitiële autoriteiten. En dat verdwijnt. Dat verdwijnt gewoon alsof er niks aan de hand is. Men wil niet in het openbaar daarover praten. Je vraagt je af wat voor machtige mensen, want heeft nou een boy voor Herasingstraat. Er was alles in het nieuws, was alles in die open. Maar de mensen die hiermee belast zijn, hebben macht. Dus het moet achter gesloten deuren besproken worden. En zo zijn er een groot aantal zaken die, zeg maar, bekend worden gemaakt. En ik ga met Ruben praten, omdat het is best wel een beetje angstaanjagend als je kijkt wat er allemaal gebeurt in het land. Ruben, kan je het nog volgen? Goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen, Glenn. Ik kan het niet meer volgen, Glenn. Het is helemaal een weerwaar aan berichten. En ik wil gelijk met een verrassend bericht beginnen. Er waren 16 Chinezen aangehouden. Die zijn door het Openbaar Ministerie vrijgelaten. Alle 16. Ze bleken allemaal geldige verblijfsvergunningen te hebben.
0: Mm-hmm.
1: Ja? Ze bleken allemaal, luister goed, een kok, operator of iets dergelijks te zijn. Dus dat waren geen bevestigingsmensen. Ze zijn door het bedrijf naar Suriname gehaald om te werken in Suriname. En hun papieren zijn allemaal in orde. Dus het onderzoek, vind ik persoonlijk, is dus ondermijnd. Ja toch? Men is daar gegaan zonder politie, heeft een aantal mensen opgetrommeld, waarvan alles denk ik in orde was. Ja? En die mensen zijn, je zag mensen zonder bijvoorbeeld die militaire pakken, die je allemaal dus op die videobeelden kan zien. Die ontbraken er, zeg maar, die werden ingeladen in een vliegtuig. Dus die mensen komen eraan en ze blijken allemaal geldige papieren te hebben. Ze zijn kok of ze zijn operator en ze zijn door het bedrijf gehaald naar Suriname om te werken. Dus die mensen zijn vrijgelaten en ik denk dat ze dus nu weer linea recta het binnenland in worden gevlogen om verder te werken. Dus die gewapende mensen, die zijn spoorloos. Het enige wat overblijft is dat het Openbaar Ministerie beslag gaat leggen op die wapens. En, maar dat is chicken feed, want Hoe waren die wapens daar? Dus op dezelfde manier kunnen de andere wapens weer daar naartoe worden gebracht. Dus iedereen kan nu zien met een beetje gezond verstand dat men het onderzoek heeft ondermijnd. Ja toch?
2: Mm-hmm.
1: Men heeft het ondermijnd door het keurig te regelen voor de overheid dat niemand in problemen is gekomen. En dat is dan de oplossing van een van onze grote leiders geweest. Dus ik heb mijn twijfels. Ik hoop dat mensen dit allemaal kunnen zien. Er staat, hè? Het openbaar missie is allemaal bekendgemaakt. Alles is in orde van die mensen. Die mensen zijn vrij. Waar zijn ineens al die mensen die daar met wapens stonden? Ja, toch? Die zijn natuurlijk niet erbij. Dus kennelijk waren het die koks die met hun wapens daar stonden. Dus die wapens zijn in beslag genomen. En het bedrijf heeft een veiligheidsvergunning, een securitybedrijfsvergunning, om zeg maar hun zaakjes te kunnen beveiligen.
0: Oké. Even voor Ruben, we hebben een beller. Goedemorgen.
3: Goedemorgen Ruben. Goedemorgen Glenn. Hoe gaat het met jullie?
0: Hey, Favio.
3: Goedemorgen. Ruben, al terminal is dat voor VR, Jan en Glenn. We moeten naar Opelijpa Akondre.
1: Dank je.
3: Jullie zijn harder werker en we moeten een Arabus kopen Fabus de. Ruben, ik wil je wat vragen. Misschien kan je nog herinneren. Aan het voor corona. Met de goeie even gebeurd met mijn man. 5 jaar geleden. Dat die mij vliegen naar vliegtuig. Dus af en toe vliegtuig naar zo'n sneesie. Op die stijf voor tjand naar Brunsie. En als aan die zit ook. Nou, man, dat ik nu niks meer heb in mijn systeem. Van mijn schaam. Maar man, dat zo de man moest bij tjande man kon. Is dat niet zo? Wat lukt van Brunswijk? Go Brunswijk voor de man. Ik heb een schoeman. Zonder wapen, ik heb een poer. En dan kan ik mijn bribatorie die zit. En direct allemaal vrij goed. Nou, man, nog een wapen. Nou, een school to next. Is dat niet zo? En toen de vliegtuig bij Frigwasana en Omen Sneezy. Wat is wat bij Gwasana in attendant? Hoe ben je Omen Sneezy sequestrana? Omen Sneezy sequestrana. Zal ik het doen? Is het ook? Bij wij die zou ik even aankarten, maar met Jeroen Morofara.
0: Amen, pa. Ai, Grantani. Ruben, wat mij ook opvalt, want Motte Gioans aan Ruben. Kan je misschien ziek spoken, maar mij een praxeer taki, als hij aan ieder zal lassen vanuit als codebureau.
1: En als hij aan ieder, dat naar Kwik.
0: Of, ja, sorry, Kwik. Het gaat om een aantal vaten. Amang mo pa uit haar bureau. Amang sa de bezig na haar go-to houtwinning in Sernang na Brunswijk. Amang sa abwa minister voor justitie dape na Brunswijk. Amang sa moest de houtordening mama schreef et de go-to vakondre na Brunswijk. Waar gaan we lezen van bericht?
1: Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.
0: Naar Brunswijk.
1: Ook AWOP, ja.
0: Dus, is dat wat ik begrijp, Ruben? Lugu Amansa bij Lombaka grondconversie. Naar Morobigi grondrover, Yogi. Amansa moest georden aan Goutu. Naar Amansa heette Kamese Goutu in Sernang. Naar Brunswijk. Dus als je dan continu de mij pot poespoes in Lukumerki. En mij vraag me af. Sommetje de sneeuw ik kon in Sernang. Bijna me begin denk dat ik naar Brunswijk ook toe.
1: Laat me er dit van zeggen. Glenn, op dit moment moet hij eerlijk. Ja toch? Heeft Suriname een enorme bestuurscrisis. Meneer Karewa, economische crisis zo lang. Men probeert er alles aan te doen om, zeg maar dus, tja, regels te inakondre, maar je ziet dat de ondermijning van die regels op een dusdanige manier gebeurt, dat je gaat afvragen van, hoe willen we het doen? Serieus, want, kijk, waarom je taki de president heeft maatstakken met staatsbesluiten, kan ze een heleboel dingetjes doen, maar iedereen was er tegen dat Chan de regering naar een staatsbesluiten. En we kiezen voor een democratie, maar het werkt niet. Serieus. Dus afro abis draai aan een paar betoond. Democratie no eroko in Suriname. Ik heb er de afgelopen een week of twee geleden horen zeggen in het parlement. Ja, wat er ook gebeurt, we gaan het samen moeten doen. Maar man, we roken samen. Men is er nog niet rijp voor, laat me het zo zeggen. Men kiest voor polarisatie. Men kiest voor een etnisch beleid. En iedereen praat over zijn groep nu. Het is erger dan ooit in Suriname. Ja? Dat een polarisatie is op een niveau, bijvoorbeeld... ABP is twee radiostations, Chinese hebben radiostations en iedereen praat langs elkaar in, alleen maar voor hun mensen. Ja toch? Je zou nu willen weten hoe gepolariseerd Suriname nu is. Het is eng om te weten aan de vooravond, ja, aan de vooravond, waarbij Suriname een economische boom zou kunnen maken. Maar ik denk dat dat ook een beetje de reden is waarom dat toen is. Iedereen vindt dat hij voor zijn mensen, ja, voor zijn mensen moet opkomen. Want a olimoni moest praten onder het desma. Het gaat amoni of voor ze dan het ook ousar die allemaal. Ik begrijp het niet. Ik heb nog van de week, ja, naar berichten zitten luisteren. Waarbij men, de directeur van Staatsolie, Die doet uitspraken in Suriname. Dat het geld niet in handen van bepaalde personen mag komen. Ik bedoel, die man is gewoon een directeur van een bedrijf. Imiyagaman, ik weet direct, want dat kan niet. Maar dat soort dingen zijn normaal in Suriname. En Surinamers praten er gewoon over. Dan komt er een hele discussie erover. Terwijl waar een discussie moest gaan erover. En dat allemaal mag. Dat is aan het directeur. Hij moet alleen bedrijfsmatige dingetjes doen. Geen politieke uitspraken. En dat doet die man gewoon. Die man overtreedt alle regels die er zijn van goed bedrijfsbestuur. Waarbij je bedrijf, zeg maar, kilogotaxa moet zangen. Want het is niet jouw geld. Maar die man doet alsof het geld van hem is. En dat soort dingen snap men niet in Suriname. Dus Glenn, je kent mijn uitspraak. In Suriname denkt men anders. We moeten dat gaan beseffen.
0: Ja, maar los van het anders denken, Ruben. Je hebt een president. De president is, het is geen domme vrouw, ze is ook niet blind. Ze weet precies wie de actoren zijn in het land. Die in bepaalde, zeg maar, delen van het land, als het gaat om economische activiteiten of wat dan ook. Ze weet wie er aan de touwtjes trekken. Economische activiteiten of wat dan ook. Ze weet wie er aan de touwtjes trekken. Ze weet ook wie verantwoordelijk is voor de vernietiging van het binnenland.

0: zichzelf aan het schaden door niet op te treden. Ze schaadt. Alles wat ze aan het doen is, is ze zelf aan het schaden. En ik neem het er echt kwalijk dat ze dus niet optreedt. Want er zijn die momenten waarbij ze echt moet optreden. Dit kan gewoon niet. Dit kan gewoon niet. Terwijl de regering, luister goed hoe het werkt, hè. De regering is de uitvoerende macht. Dus het ministerie van Justitie en het ministerie van Defensie, die zouden moeten optreden in opdracht van de regering, ja toch? Om, zeg maar, die Chinezen te ontruimen. Ja toch? En ineens blijkt er daar een parlementslid te zijn, ja, die gewoon actie onderneemt. En dat kan gewoon niet. Mensen zien dat niet. Kijk, het gaat om de soevereiniteit van Suriname, waarbij vreemde mensen in uniform van een vreemde mogendheid met de vlag erop rondlopen, ja toch? Volledig zwaar bewapend. Ja? De dienst uitmaken in je land daar op een bepaald gebied. En dat gewoon een parlementariër dat gaat oplossen. Dat kan niet. En in plaats dat men ziet dat het niet kan, ja, dan is men aan het juichen hoe geweldig die man is. Maar dat stoort mij. En de president moet optreden, vind ik dan.
1: Ja.
0: Je kan het niet zo op zo'n beloop laten, Glenn. Want je ondermijnt je eigen bestuur. Je ondermijnt je eigen gezag. Ja? En het blijft maar stil rond je. Als het niet kan, moet ze van mij maar de spullen pakken en zien dat het niet kan. Want dit kan gewoon niet.
1: We dachten.
0: Het was bekend dat er voorbereidingen werden getroffen. Ja toch? Om daar op te treden. Nu worden er mensen opgepakt door iemand. Ja, die mensen zijn. En het blijkt dat die mensen kok zijn. Operators zijn. Waar zijn al die gewapende mensen daar? Waar zijn die veiligheidsmensen? Waar zijn die veiligheidsmensen?
1: En ik ga er ook vanuit dat die mensen, hun zaken zijn geregeld vanuit de justitie. Alles wat
0: te uitleggen van, men weet alles. Als je iets gaat onderzoeken, die mensen komen toch niet. China ligt niet naast Suriname dat ze zeggen dat ze illegaal via het land zijn binnengekomen. Die mensen moeten 20.000 kilometer vliegen om in Suriname te komen. En dan zijn die mannen in het bos en je weet niet dat die mannen in het land zijn en wat ze doen. Dat kan niet.
1: Ja, kijk, de president, die zal misschien niet op de hoogte zijn.
0: Nee, ze is 100% verantwoordelijk. Je kan niet zeggen dat je niet op de hoogte bent, want op zijn minst zou je met een telefoontje alles moeten weten van de desbetreffende minister en hij zijn afdelingen. Ze zouden dus met een telefoontje moeten weten. Je zou moeten weten hoeveel mensen daar zijn. Je zou moeten weten waar die mensen zijn. Ja? En je zou moeten weten voor wie die mensen werken. Welk bedrijf heeft vergunningen aangevraagd. Wie is eigenaar van dat bedrijf. Wat zou je toch allemaal nog. Dat lijken me de meest normale zaken, Glenn. Het is niet zo moeilijk. Want hoe kan het nu dat men ontdekt dat al die mensen wel een vergunning hebben? Als men daar had onderzocht, zou men toch erachter moeten komen dat die mensen toch een vergunning daar hebben, dat het operators waren.
1: Ja.
0: Waarom moesten die mensen naar de start gebracht worden? Was het
1: dan 10%
0: van deskundige mensen die het hadden onderzocht?
1: Ik heb
0: altijd een andere conclusie gekomen.
1: Ik heb een fragment van een man. Het is een man die heel veel dingen schreeuwt in Suriname. En eigenlijk ben ik nooit geneigd om dat wat hij laat roept te laten horen. Ik ga het toch doen, omdat ik vind dat deze wat ballen heeft. En hij maakt een paar opmerkingen. Even, een klein momentje. Even luisteren.
2: Maar Surinamers, u sabi omesani a bravo disi, u sabi omesani amandu in het binnenland. U sabi walofu de abob mandisi de mandu in het binnenland. U sabi ete, masale mandu, de mandrai ala schuld, gi bouterse. Dat na bouterse du alasane. Asem abob disi, de drape uro komen naar Santoki tussen 2020 en 2025. Juspol, Amoxi, Abob. De man de drape uro komen naar Santoki.

0: Motors 20 Kiar. Motors be kisi amnesty, bravo be kisi amnesty. Ma a amnesty fu Motors de mantak ane termoro. De mangi Motors 20 Kiar. Motors no rigeri, no NDP rigeri, no NDP me kwan jugu jugu, me kwan problem. Ma alas ma esor fin agona Motors. Mai sabi omen vernietiging de man die si fu abob na bravo ja. Isabi omen vernietiging de man du ina binnenland. Sinds jaren 80 dat tel ik nou als een bravo die zijn mij vernietig a binnenland eten na kwek na cyanide. Ano kos me kos u heren na turu me teigi u. Tel ik nou eten je vernietig a binnenland na kwek na cyanide. Bravo. Na mi meine mi begi gewoon over politiek. Nooit mi doe ansani. Nooit mi doe uno ansani. Na mi meine mi begi over politiek. A boy for you, a criminal boy for you, papi, Jason. A man teke 20 criminelen voor abop. U kon gim mankeri na mi familie de oso. Ome video beelden, ome bewijzen de. U go pay kapitaal delict, ome money. U pota hair case in de doofpot. Geen enkele aanhouden, nooit u tak sorry, nooit u biedt u excuus. Dat we ewani kon play boemangi trasma, we ewani kon gi voorbeeld. Sampi u na mi blakke brada mi lobby u. Maar i me taki over de ogrifu abop tu sampi. En di nolta, u na mi blakke sisa mi lobby u ere. Maar i me taki over de ogrifu abop tu. Want we ala den crime fu abop, ala de ogrifu abop we bescherm. En daarom is dat je zo lekker een heerpartij abop naar zo'n criminele de dape. Nooit geven jullie iets toe. Une geef niets toe. We go kiris maar we pay kapitaal de lek doofpot. Kwek elasi 500 kilo. Telek no, uno sab next. Dat we kontaki, uan go behandel a case over a kwek. Achter gesloten deuren. Dus afvolg no mag sabi next. Uno mag sabi next. Na criminele edu des andati. Pede cyanide, omen cyanide, omen duizenden kilo cyanide lasi dape. Na stuwmeer, afobaka dape. U teke de cyanide, u tjago ena marowe ena. Telek nou, u no sape de cyanide de. No asma no sabi dex. No no, omen kubi edede, omen tukunari edede in de liba, omen fisi edede ekona loktu. Alla sewe vergiftig de liba fu. Uno, dawe komplei buman. Desneizi di gwena sara kreik da sei. Fades nezi dudoro Sarah Craig. Fades nezi edudoro Puketi bakase da se. Want des nezi no sabi fara boto. Desula fu unu gevaarlijk. De man no sabi fara boto. De man no sabi abusi fu unu. Na we e begeleid de man tok. Fades nezi edu sabi tak dape abi go to. Na we e begeleid de man tok. Olanga de man disi de in abusi da se ufo nanga omen bigigoni. Overheid, de na paramaribo ja uno besabi next. Na di den beelden kom beken, alas ma koishi den beelden. Fos we lonkong, play buma dat, ay we go sitting, we go losing up. Terwijl na ome langa de ma be de basic na se we beskerm de ma we kibri de man. En mi de zeker kan de more of de man lay in den busif uno. More of de man lay, ma abob de dape edu de sa menang de ma e beskerm de man. Sawe seti eigenlijk. Asawini be de beise ke koiri in busi. E suku fu fetigi grondrechten. Amoxina nga bravo. Uteke afrouw Soroto. Usen afrouw wa Nederland dat afrouw na crimineel. Afrouw abi bende. Afrouw abi disi. Afrouw abi dati. Ulegi afrouw. Wi egi blaka sisa. E daarom lukuno. No one abobs ma non conscrif next up mi tijdlijn. Mi no one abobs ma non conscrif next up mi tijdlijn. Wi gedrag. Na crimineel gedrag u abi. En waman sano de crimineel. Nooit waman fene samen. Want we abi crimineel gedrag. Mino abi crimineel gedrag. Dus daarom u no man fene samen. Want we e protect crimineel. We e protect quick. We e protect cyanide. We e vernietig aliba. We e vernietig a krik. We e vernietig a heer binnen land. Minit. Mino abi no wan concessie. En mino wani no wan concessie. Mino abino wan udu konsensi mino wani. Mino abino wan go to konsensi mino wani. bravo you nanga desma vivu abob umak teke ala den concessi umak teke te wi dede daucha alagwe minowani next ma u stopanga asia ni de anga quick in the liba fu uno sawe vergiftig ja adat nomo me aksui one love chow.
1: Ja, dat weet je, Benny Miranda, Sangi en mening, Ruben.
2: Het is overduidelijk wat hij zegt, toch? Ik bedoel, die man komt zelf een beetje uit het binnenland, die man weet het. En dat weet iedereen ook, want nadat we de eerste film hebben gezien, heb ik dus geprobeerd te praten met een paar mensen die het binnenlands gezag uitmaken. En het enige wat ze wilden weten is waar gebeurt dit alles? Want als je enkel filmpje blijkt, ja, in de nieuwsbericht horen we dat het om Sarah kreeg gaan. Maar uit die filmpjes die we allemaal gezien hebben, kon niemand uitmaken van waar het precies gebeurde. Dat konden we niet. Dat geeft ik gewoon, dat is het eerste wat er zo'n soort van P als er gebeurt in haar binnenland. Want die mensen weten het niet. Ja toch? Toen men zag dat er allemaal wegen en een vliegveld daar was en Biggie truck erin, dan wilden die mensen echt weten waar het was, want mensen van het binnenlandse gezag wisten dat niet. Dat kan ik u 100% garanderen, want we hebben het onderzocht en niemand kon zeggen waar het was. We horen dat het is Sarah Creek. Maar we hebben een beetje de twijfels, want mensen gaan snel luisteren van hoe praten die mensen, weet je wel? Praten ze Saramakaas, praten ze Okaas, praten ze, ga zo maar door, want ze kennen die verschillen, maar het maakt het heel veel uit. Dus al dat soort dingetjes proberen men te achterhalen, maar men komt er maar niet achter, want het enige wat men kan zeggen van in het Saragebied, het is zowel Okaanus als Saramakaanus wonen. Dus dat wordt dit al een stuk moeilijker van waar is het dus allemaal precies. Mm. Maar men heeft het onderzocht. Maar Glenn, zoals je zelf ziet, hè, al jaren geef ik ook aan dat Suriname het enige land is waarbij ze dus hun eigen mensen ontruimen ten faveur van buitenlandse bedrijven. Ja toch? Dat gebeurt regelmatig. Maar het wordt van tevoren bekendgemaakt van de politie komt zo en zo vandaan om zo'n concessie te ontruimen. Wat dus opvalt is dat nooit parlementariërs daar naartoe gaan om die mensen te assisteren of om die mensen te helpen om die mensen zeg maar dus de nodige ondersteuning te geven. Ja toch, nooit. En ineens bij deze zie je mensen daar verschijnen die allemaal voor oplossingen gaan zorgen. Terwijl het probleem nu al jaren in het binnenland is geland. Dus dat is allemaal zo verdacht. En dat roept allemaal vraagtekens op. En nu moeten er een heleboel vragen beantwoord worden. Het OM is ze allemaal in één keer beantwoord. Ja, die mensen zijn legaal hier naartoe gehaald. Ze hebben allemaal papieren. En ze zijn vrij. Klaar. Je moet niet meer te gaan zoeken van wanneer zijn ze gekomen, hoe zijn ze gekomen, door wie. Ja? Het is in één keer zeg maar beantwoord. En het lijkt allemaal zo'n kartelvormig ding van je ziet mensen met een vreemde uniform, ja, in Suriname, met een vreemde vlag erop. Dus men is niet daar zeg maar geen zin aan het doen. Men zegt gewoon wie ze zijn, onze soevereiniteit. Rechtstatelijk kan het gewoon niet. En toch zie je dat er helemaal niks gebeurt. Helemaal niks. Glenn, ik ben zo teleurgesteld. Ik wil bijna niet meer geloven dat Surinamers zo bezig zijn hun eigen land te verkopen en alles te ondermijnen ter faveur van vriendelingen, omdat zij een deel daarvan krijgen en de rest mag stikken.
1: Maar ja? Ruben, want eigenlijk, zoals wij weten, als we kijken naar sommige landen waar er oliewinning heeft plaatsgevonden, zijn er uitspraken gedaan, zoals Nigeria, dat oliewinning een vloek werd voor de Nigeriaanse bevolking. En op een gegeven moment kan je bijna zeggen dat goudwinning in Suriname een vloek wordt voor de Surinamers. Want het feit dat alles in de natuur wordt vernietigd alleen om het goud te kunnen delven, dat betekent agoto, een paar mensen worden er rijk van, maar het gehele volk die heeft daar geen ene moer bij, maar het land wordt vernietigd, het is een vloek. Ik begin bijna te denken van straks daar gers hij ook naar. Na vloek wat ik hoor dat hij ook doet, want niemand is in staat om op een integere manier te ordenen. Of een integere manier het land Suriname te beschermen. Het lijkt alsof iedereen die daar, zeg maar, enigszins in een machtspositie zit, zichzelf wil verrijken en het land naar de vernietiging helpen. Dat is het gevoel wat ik hierbij krijg.
2: 100% Glenn. Het probleem wat er dus zich niet voordoet, ja, de basis van alle ellende in Suriname is dus die polarisatie. Men werkt niet samen. Alles in Suriname doet men tegen een ander. Zoals je weet wordt er ook gestemd tegen iemand. Men stemt niet voor een programma in Suriname. Men stemt op iemand weg te krijgen in Suriname. Ja, toch? En je ziet dat ze dus in een fichiercirkel zijn beland. Want daarna begint het opnieuw. Ze wachten weer om iemand weg te stemmen. Niemand stemt als je dus met een duidelijk programma komt en je wil voor Suriname gaan werken. Men gaat daar niet naar luisteren. Ja, toch? We hebben een heel, heel erg negatief land. Ik heb dus contacten in het Caribisch gebied, in die andere landen. En dan kijk ik op het internet. Ik zie heel veel mensen zaken doen op internet. Ze verkopen dit. Suriname is internet letterlijk om foto's te posten en anderen te bekladden. Men gebruikt het niet waarvoor het is om geld ermee te verdienen. Ja toch? En dat blijft maar doorgaan. Je ziet ook al die landen reuze stappen vooruit maken. Maar wij gaan zien er ogen achteruit. Omdat de mens in Suriname is niet het grootste factor dat voor problemen zorgt. Die mensen beseffen niet, ja, wat hun positie is en wat ze moeten doen. En het grootste probleem, Glenn, is dat het Surinaams volk lui is. Umpakasani. Ze zijn lui. Ja toch? Het begint dan op school. We gaan van school van 8 tot 1 uur. Ja toch? Dus massa moest leren Chiroko werken maar 20 uur per week. Ik ga zomaar door. Dus we hebben structurele problemen die men moet gaan veranderen in Suriname. Willen we? Omdat een mindset.
1: Mama.
2: Hoe ga je straks in het arbeidsproces?
1: Maar Ruben, dat probleem van Suriname, hè? Als ik kijk naar de mensen die in het land macht hebben veroverd, heb ik de indruk dat twee dingen ons paard te spelen. Kijk, vele van onze mensen zijn opgegroeid in, zeg maar, armoede. Materiële armoede. Maar los van die materiële armoede is er ook een stukje geestelijke armoede. Want die mensen die in staat zijn om zich te verrijken en ook in staat zijn om het land Suriname tot ontwikkeling te brengen, die geestelijke armoede laat dat niet toe. Want er lijkt alsof er een bodemloze gat is in de behoefte van die gasten, omdat ze nog steeds niet geloven in het land, dat ze bereid zijn. En ik kijk ook naar de mensen in het binnenland die eigenlijk verantwoording moeten af, of tenminste verantwoordelijk zijn voor wat er gebeurt in hun leefgebied. En dat ze eigenlijk in slaap worden gesust met de aalmoes, met een soort van iemand die af en toe wat geschenkjes strooit. En natuurlijk dan heb je die jonge hosselaars, André Kierdemang, geestelijk zowel materieel. André Kierdemang, je heren van mij juichen, want zogenaamd desnezi, wat redder in nood kon. Maar ze beseffen niet eens dat dat zogenaamde redder, nou maar zijn vernietigd kondre. Men beseft het niet. Dus ik denk er is zoveel armoede, maar niet alleen materieel, maar ook geestelijk.
2: Glenn, alles wat je daar zegt klopt als een bus. Alleen het probleem in Suriname is, ja toch, hoe ontstaat het? Ja, er moet toch ergens zijn van waar gaat het mis dat dit kan ontstaan. En nu heb je een beeld. Men klaagt al jaren in Suriname dat het onderwijs op zijn gat ligt. Hoe weet je dat er goede mensen uit het systeem komen? Ja toch? Dat boosman ook komt uit het systeem op basisfouten. Maar niet ja, voorbeeld maar. 20 uur per week, de checkies les dat scoren ja, 20 uur per week. Van 8 tot 1 na want to pauze daar minder. Tel op 4 uur maar per dag de checkies les. Is dat voldoende? Moeten we niet gaan kijken of het niet langer moet? Want het werkt niet. We zien dat het dus een beetje letterlijk en figuurlijk baggeren kan onderwijs systeem. Alle de chain in Suriname, die slaag voor de HBO-opleiding in Suriname. Tede kon je in Holland een diploma nog maar erkend. Ze moeten weer bij gaan studeren. Ja, toch? Ze moeten bij gaan studeren. Dus we moeten gaan kijken dat waar zit het fout. Snap je? Want we weten het, we zeggen het, maar de oplossingen blijven uit. Dus kom we lukken van alles, want het geestelijke armoede. Om ons lijkt, we moeten dat keer morgen mooi glijden. Als je doet ons aan een eigen boom, vind je het geweldig leuk. Maar je doet ons aan een in een boom in Asani, dat vind je het verschrikkelijk dat je het doet. En zo moet je gaan zien in Suriname wat er nu gebeurt. Dus we gaan steeds verder twijfelen naar ons, maar hoe naar slecht is. Maar het systeem gaat steeds verder achteruit, omdat we het ook zeggen en we doen het verkeerd. Dus als we geen oplossingen brengen, ja toch? Want iedereen praat, maar er komen geen oplossingen, er komen geen oplossingen.
1: Maar heeft die huidige president, maar eigenlijk als we kijken naar het huidige bewind van Suriname, is er een gebrek aan capaciteit, is er een gebrek aan lef, er is ergens een gebrek aan bestuurlijke competentie om het land daadwerkelijk in te richten, zodat je een aantal dingen opzet, instituten die het land moeten beschermen en versterken. Het lijkt alsof we niemand hebben die in staat is om dat op gang te brengen.
2: Het gaat ook niet lukken, Glenn, omdat iedereen met etniciteit bezig is. Als je ergens gaat, dan denkt men eerst in etniciteit dan in Suriname. Stel dat er iemand komt en die jongen blijkt goed. Ik ga een voorbeeld geven. Volgens mij heb ik het ook aan je gedeeld. Een heleboel kinderen, 4 of 5, zijn afgestudeerd in Cuba als arts. Deze kinderen zijn allemaal door het systeem in Suriname afgewezen om op de medische faculteit te gaan. Maar in Cuba zijn ze afgestudeerd en arts. En daar hebben ze nog bij haar diploma, Glenn. Snap wat ik bedoel? Ze moesten een andere taal leren. Ze moesten zich gaan ontwikkelen. En dan zijn ze nog arts geworden ook nog. Ja toch? Maar die kinderen zouden ook kwijtraken in het systeem in Suriname. Want ze zijn zogenaamd uitgeloond. Ze kwamen niet in aanmerking voor God op de universiteit in Suriname. Dus ik denk dat het onderwijssysteem in plein want ik kom erop die mensen aan die zeggen, hé, die kinderen gaan weg, zijn nu uitgeloond. Dus die kinderen waren ook kwijt. Ze zijn nu arts. Dus men moet dat systeem gaan herzien. Er zijn fouten in het systeem. En het werkt niet. Want hoe kan het dat dit Chinsangwe wel naar een beurs naar Cuba, het troon dat er wel? Terwijl in Suriname zouden ze, ja, ze zijn uitgeloofd, ze zijn niet geschikt. Dus we maken een fout in het systeem. In het systeem moet je iedereen toelaten totdat die mensen zelf afvallen. Want dan haal je het maximale eruit.
1: Maar hoe zeg?
2: Men begint van tevoren te selecteren, omdat Suriname, moet tegen eerlijk Glenn. Mijn motor laat is er namelijk. Suriname heeft een kastensysteem, maar we erkennen het niet.
1: Maar even een vraagje, Ruben. Die mensen die weg moesten, die niet uitgeloot waren, welke etnische groep waren die mensen?
2: Nou ja, je mag 3 keer rijden. 3 waren mensen uit het binnenland. Dus die worden bijvoorbeeld nooit aangenomen. Moet je nagaan hoeveel capaciteit je verspilt met het kastensysteem wat ik zei van in Suriname. Men kan een kastensysteem omdat men in Suriname tot bepaalde groepen wil horen. Ja toch? Men, ook je zegt bijvoorbeeld, iemand studeert, je komt uit van Pina familie, je krijgt een goede baan. Ja toch? En je vindt ineens dat je kind niet moet gaan paardrijden. En dan kan blij morgen de chief van BRP. Want je vindt dat je in een hogere kaste hoort. Daarom heb ik nou een kastensysteem in Suriname.
1: Even Ruben, ik heb een beller. Ik zeg een hele goede morgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Ik wilde ook even reageren op wat die meneer vertelde over de medische studenten. Ik wilde even een aanvulling geven.
2: Natuurlijk, want,
3: ja, mijn nichtje zat ook op de medische faculteit in Suriname. En ze werd steeds afgewezen op 1 of 2 vakken. En het was duidelijk dat ze haar niet door wilde laten gaan. Dus we hebben haar hier heen gehaald. We hebben zelf als familie zeg maar haar studie gefinancierd. En ze is nu arts. Dat wilde ik even als aanvulling geven.
1: Dank je wel dat je dit met ons wilde delen, weet je. Dank je wel, dank je wel. Ik vind het echt een van toegevoegde waarde, uw opmerking. Dank je wel.
2: Komen we achter veel meer individuele gevallen van kinderdieren te komen en het wel halen. En in Suriname werden ze afgewezen.
1: Nee, maar Ruben, dit wat die mevrouw vertelt, eigenlijk, want we denken in Suriname dat het gelijkheidsbeginsel, dat functioneert.
2: En dat,
1: nee, maar dat iedereen dus gelijke kansen zou kunnen krijgen. Hier in Nederland weten we ook dat zwarte kinderen ook niet worden beoordeeld op basis van hun competentie. Dat weten we ook. En we zouden denken dat het in Suriname beter zou gaan, maar dat is het geval dus niet.
2: Nee, maar Glenn, maar anders, hè. In Nederland, if je aba kwaliteit, ja, ga je het wel maken. Maar in Suriname...
1: Nee, maar soms moet je ook geluk hebben hier, Ruben. Hm? Want bij in de basis al, soms gaat het mis, dat kinderen dus op de basisschool, worden ze onderschat, of er wordt een manier met ze omgegaan die niet deugt, waarbij ze dus slechte adviezen krijgen, omdat men niet gelooft en dat ze daadwerkelijk hebben aan potentie.
2: Okay.
1: Dus je moet ook geluk hebben hier, hè?
2: Ja, oké, okay, maar waarom gaat u die pita passen niet lennen? Zoals je moet toch wel onder de onderwerp.
1: Oké, nee, maar je hebt gelijk. Maar ik moet je eerlijk zeggen, Ruben, die beelden van Suriname, en weet je wat ik eigenlijk zo verschrikkelijk vind? Iedereen in Suriname, kijk, Benny Miranda zegt het gewoon. Hij heeft lef en minus habi'i. Als hij nog veilig is in Suriname. Maar hij geeft gewoon aan, want vanaf Miere Asani, voor Asianide of Akwik, zijn verdwenen. Micharama in verband kong naar Alade Sansa et Dede in het binnenland van Suriname. Alade Kriki naar de Libas heeft vergiftigd. En Amang Sami ab in beeld, na direct, Amandati Brunswijk. En sterker nog, daar is je een probleem in het binnenland, naar de Sneezy, zijn die ook toe bezig en vernietigen het binnenland. En wie komt weer in beeld? Asem Mabaka eko in beeld. Dus ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Amandisi de bezig en verrijken is, maar mij vernietigen kon erin.
2: Nou, ik bedoel, ik weet wat er ongeveer speelde die dag, toen alles gebeurde. En het eerste, meteen dat ik dat nangas maak hoe het traditioneel gezag in Vernaam. Het eerste sansa is met dat van, niemand verraadt zichzelf. Ja toch? Want hoe kan iemand precies weten wat er allemaal gebeurt? Hoe kan het zijn dat hij daar op tijd is nog voor dat leger en politie daar naartoe komen? Was die man al daar? Ja toch? Want er werden voorbereidingen getroffen dat het leger en de politie daar naartoe moesten gaan. Want mensen wilden alles democratisch doen, want de politie heeft opsporingsbevoegdheid. En het leger zou ze assisteren. Ja toch? Je kan niet het leger alleen sturen, want die hebben geen opsporingsbevoegdheid. Dat zou de politie moeten doen. De politie zou moeten onderzoeken wie die mensen zijn, wat ze doen en dan tot arrestatie overgaan. En dat is maar ook een ongeboeid kunnen we vliegtuigen. Want de man bij kapa vliegtuigen dat het echt, zeg maar, dus criminelen waren. Kan je je voorstellen?
1: Maar van wie zijn die vliegtuigen?
2: We hebben gesproken, hè, van hoe kan het zijn dat je mensen arresteert met wapens en je boeit ze niet? Dat zijn vier wapengevaarlijke mensen. 100% staan met wapens daar. Je zou ze moeten boeien om
1: maar gaat
2: te garanderen.
1: Maar we moeten niet doen alsof we dom zijn. Ik bedoel, het is toch duidelijk dat de man die zogenaamd de redder is in het binnenland, dat hij een samenwerking heeft met die Chinezen?
2: Kijk, het probleem is, Glenn, het probleem is dat men al jaren het binnenland gebruikt als de grootste verdienbron in Suriname. Al jaren is het binnenland de grootste verdienbron in Suriname. Denk aan houtkap, denk aan steenslag, denk aan alle mineralen, denk aan die grondstoffen, denk aan goud. Ja toch? Want er gebeurt verder niks in de kuststreek, helemaal niks. Een beetje handel, maar echte verdienbron voor Suriname is het binnenland. Dus mensen in de stad, die maken regels, ja toch? Met name die concessies die in mensenhanden zijn die nog nooit het binnenland in zijn geweest. Ja toch? En je krijgt daardoor al die regels waarbij men er alles aan doet om het traditioneel gezag opzij te zetten. Dat ze geen macht hebben en dat het centraal gezag in Paramaribo, zeg maar, dus de leiding bepaalt. En Suriname is niet één keer veroordeeld om de rechten van die mensen in het binnenland te erkennen. Ja toch? Men heeft het nooit en dan ook nooit uitgevoerd, omdat iedereen in Suriname het verdienmodel van het binnenland als basis ziet. Sterker nog, men vindt dat ze ook Suriname zijn en dat ze daar ook mogen gaan. Maar men gaat niet daar om te wonen. Men gaat alleen maar om te verdienen, vernietigen en weer weggaan. En dat is het probleem. Want niemand in Suriname heeft bezwaar dat die mensen komen werken. Maar als je daar komt werken, waarom bouw je niet daar je huis en je werkt samen met die mensen van het gemeenschap?
1: Ja, even Ruben. Jeroen, we hebben een beller. Een hele goede morgen.
4: Hi, goedemorgen Glenn.
1: Hi Ilse, welkom.
4: Hi, dankjewel. Goedemorgen Ruben.
2: Goedemorgen.
4: Hi, je mag reageren even kort Ruben.
1: Ja, ga je gang.
4: Over de Masego gezag in de stad. Ik bepaal ze zijn naar binnenland. Natuurlijk, die moest voor die ding in. Maar Ruben zegt net ook, Ronnie, nou gaat maar in het binnenland toe. En werken ook toe mee. Want ik weet dat na jaren dit maar ze zat toch? Dus ze werken ook mee. Als aan alle wans, ze noemen moest die ze schuld. Ik zit de stad niet goed te praten, helemaal niet. Want Lucas aan voor de sneeuwje. Een probleem voor de Glenn, minus een beetje een film. En dus mij naar binnenland moest ik hier. Dan denk ik naar wie is waar Ronnie of Unu, waarom? Dus wat tapu moet voor. Abrogwan sneeuwje nooit de consumer in de kondre Glenn. En alle de man bewapen, de man recht van gong en een pistool. Want gong als nee ze recht op de blakke boy. Dus dan wat de familie drapen op Bari. Maar boy kan de Ruben zien afvillen dat toe. Pa boy tak maar mine voor mijn camera. Dus a boy pas me hora camera wan na camera die zo redden me. Maar als nee ze nog bevrienden aan hora gong ga boy. Ik begrijp. En de mij doen want die man zien dat beleid nog drapen. Je nat me wan money, me doe sa mi wan. Ik begrijp toch. A boy tak mine voor a camera. A boy tak zo lang a juno voor a gong tap me. Nee hora camera. En dat nou een leider, want dat moet pas een mot de ma film die is de me keer grond apussie. Ik begrijp toch dat Ronnie ben jompo kong ba en Ronnie creëert een probleem dat zogenaamd eco-redder. En dat is mij tap demo voor, want en men is net aan tap Facebook, kijk wat Ronnie heeft gedaan. Ronnie heren kan de militaire ook dus een begin lang jagen den smagwe. Met den smagje lukuna, want dat schrijft men letterlijk, lukuna Ronnie redden, Ronnie kon je poer den smag. Ze prijzen hem in de hemel in. Is gewoon politiek, is gewoon een spel. En het is gewoon triest. Onze mensen moeten hun mond open doen. We hebben onderzoek samenwerken, want deze man van de opa, want hij prijs in Suriname, ook die mensen. Een kwek gevaarlijk Glenn, want nu noem je je mafie, je hebt geen gezellig, je boren gaat je weer. En dan meteen een kwek heb ik hier ook, naar later. Ik begrijp toch, het is verschrikkelijk gevaarlijk.
1: Hoe je jou Ilse Gratani voor je bijdrage ook toe, hè?
4: Aboen, Glenn.
1: Ah, bedankt. Dat is Sisa Ilse. En Sisa Ilse geeft aan Ruben dat de mensen in het binnenland ook goed op de hoogte zijn van wat er daar gebeurt. Maar bij een attack is wat hypocriet.
2: Ik ben het dat je morgen mooi zou bij de eigen mensen uit de mij gebruiken. Om wie ten tijd van die mensen, om die mensen uit te buiten. Want die mensen, kinderen aan de school gevuld daar. Snap je?
1: Ja. Je bedoelt dat Apina...
2: Er zijn 40.000 mensen in een groot industrie. Hè? 40.000 maar Europa. Hè?
1: Maar dat betekent, Ruben, dus armoede... San dikba, geestelijk, zowel materieel. Eigenlijk, de gies maar ruimte voor ontwikkel deze revi. Dat moet trafassie voor. Dat de cultiveer dit gebied op een duurzame manier. Hoe moet ik wel laatste bellen? U bent de laatste.
5: U bent er nog uit dan?
1: Midden.
5: Ik ben Frank, wat mag binnenland?
1: Hi Frank, we Arki.
5: Hier en nog. Als zijn de chassen dan? Als je niet een foto van binnenland, die mag een keer in Vlaanderen, die zou zich zijn naar binnenland. Die zou zich zijn naar binnenland.
1: Mm-hmm.
5: Ik wil zeggen toch?
1: Ja.
5: Die mag binnenland niet doen, die. Na foto als je niet een foto van binnenland. Voor niet naar binnenland. Voor niet dit mag van binnenland. Ik weet niet wat er. Alles
1: dan
5: dit.
1: Maar dan is maar van is maar een opstand. If je leefgebied de mij vergiftiging. Van je een castrati.
5: God, ik moet dat ook.
1: Ja, maar ik denk dat foto dan aan de smaffie, want dat je dit hebt.
5: Ja, dan moet ik je wassen, Glenn. Want is meer wassen, dan zat printed sneezy. Ik wassen. Bij je paspoort, weet je, is niet zo, is niet zo, ik heb een door. Ik zeg wassen. En ook klant, Glenn, en ook klant, ik zeg dan, we moeten eerlijk.
1: Abu klant aan hier, Frank. Ah, Ruben, ik heb nog 3 minuten, misschien weer afronden.
2: Ja, nou, precies wat meneer Frank zegt, hier wil ik op reageren. Ja, toch? Ik heb het ook gezegd van, ja toch? Ik heb gesproken met mensen, de Mantaki, letterlijk, de Mantaki was vriendje in het binnenland. Voor zich onbevond, de Mapuru. Maar niemand weet waarom dat niet gebeurt.
1: Mm-hmm.
2: En dat nu, als meneer Frank dat vader kan, want voor zich in het binnenland, de Mambo voer de Mapuru, de Mapuru uit dit gebied.
1: Maar ja, de Mangong?
2: Allemaal gezegd.
1: Arkino?
2: Serieus, Glenn?
1: Maar Arkino Ruben. De Europeanen hebben kans gezien om honderden jaren met wapens een heel continent Afrika die man beheerst. Die mensen in het binnenland zijn niet opgewassen, jongen. En ik vind een lookboom. De men kiest toestemming voor bestuurders in Akondre, voor Gonanga Gondape, om die mensen in het binnenland onder schot te houden. Ja, dat meet hij niet ook.
2: Maar... Dat men leg je nog net uit. De boy taki, de fu afwapen, de feedback aan wat oesap tak na woorde de. Ik voel nog feti, ga we zeker dood. Dan moeten we toe feti dood de fet feti.
1: Maar het is triest, het is triest.
2: Alles aan de dede in de smakgebied.
1: Ai. Maar Ruben, ajuru fu kon bayen om hier taki grand aan jere papa.
2: Graag
1: gedaan. Thank you. Ai, mensen, we gaan naar het tweede uur. Triest wat er gebeurt daar. In ons geliefde Suriname, we gaan naar een pokoe dat we komen gaan.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Britse regering heeft British Steel genationaliseerd. Het bedrijf dreigde te worden gesloten door de eigenaar, het Chinese staalconcern Jingye. De regering wil met de nationalisatie de productie van staal in het Verenigd Koninkrijk veiligstellen en de werkgelegenheid van 2700 mensen beschermen. Jingye heeft aangekondigd een procedure tot schadevergoeding te starten. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de leveringszekerheid van zeldzame aardmetalen steeds verder onder druk komt te staan, vanwege de monopoliepositie van slechts enkele exporterende landen. Grondstoffen als lithium, kobalt en nikkel, onmisbaar voor computertechnologie, komen nog vooral uit China. Landen wordt aangeraden om ook ander aanbod te ontwikkelen. In de Democratische Republiek Congo is een nieuwe apensoort ontdekt. Het is een zwarte aap met oranje lippen. De soort werd al in 2008 gefotografeerd, maar wetenschappers wisten niet zeker of het om een nieuwe soort ging. Nu is na DNA-onderzoek en nieuwe waarnemingen vastgesteld dat het om een franje-aap gaat die tot nu toe onbekend was. De onderzoekers pleiten ervoor om hem een bedreigende status te geven en te beschermen tegen ontbossing en de jacht. Er werd in Nederland vorig jaar gemiddeld 450 kilo afval per inwoner weggegooid. Dat is 6 kilo minder dan in 2024. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bericht dat er vooral minder groente, fruit en tuinafval aan de straat wordt gezet. Er werd ook minder grof tuinafval opgehaald. Dit heeft volgens het CBS mogelijk te maken met het droge weer, waardoor er minder snoeiwerk nodig was. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond ook kans op een bui en wat onweer. Tot zover het radionieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

0: Silver, VIP Gold en VIP Platinum. Bel voor VIP krabjes op 06840 47885 of 0652 696322. De Ruiterkade, 414 achter Amsterdam Centraal Station. Botochkaarten in de voorverkoop €50. Haal ze op de volgende adressen: Nieuwdraver, Ricardo Eethuis, Story Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op everbright.nl. Stampo Kukuru voor Edges Family Kitchen. Bekend van de heerlijke bami, moxa lazy, de sweet soepoe, saté, vers gebakken vis, heerlijke barbecue en nog veel meer. Zondag 30 augustus, hard summer boat toch. Orga, de Gentleman Party Service.
1: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Maart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat die lezing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Praise & BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Praise & BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Allee, alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coronie in oprichting in samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coronie dat in oktober zal worden herdacht. Het is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Doorson, parlementaire vertegenwoordiger van Coronie uit Suriname. De inloop is om 5 uur. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is het gebouw van Startwell aan de Laardenhoogteweg nummer 18 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om je op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coronie, 175 jaar geschiedenis, trots, verbondenheid en vooruitgang. Attanso!

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, luisteraars, welkom bij het tweede gedeelte van ons programma Tijd voor de Waarheid op deze prachtige zonnige donderdagochtend. En wij wensen natuurlijk u een aangename luisterstemming. En in het eerste uur spraken we over Suriname. En natuurlijk, het is triest om de ontwikkelingen te volgen die te maken hebben met vernietiging van het binnenland. En politieke bonzen die nog steeds in bescherming worden genomen. En dat goudwinning een vloek is geworden voor Suriname. Dat is een constatering. En we hopen niet dat dat ook zal plaatsvinden wanneer gas en oil een feit is. In 2028 laten we hopen dat Suriname toch bestuurders krijgt met grote mate van integriteit en behoorlijk bestuur. We hebben twee speciale gasten op deze ochtend onder de knop. En dat zijn Ian van der Kooijen en Anouska Biekman. En ik begin alvast met Ian van der Kooijen. Ian, een hele goede morgen. Of zeggen we ladies first? Ian, hoor je mij? Ik denk dat er iets misgaat. Om te kijken als ik Anouska nog heb aan de telefoon. Anouska, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Anouska. We zijn Ian kwijt.
1: Ja, ik weet ook niet waar hij... Ian, misschien lukt het straks wel.
0: Ja, nee, maar ik denk dat ik hem terug moet bellen. Maar laat me alvast met jou beginnen. Wie is Anouska Biekman? Vertel ons. Vertel mij en de luisteraars.
1: Ja, nou, goedemorgen ook aan de luisteraars. Het is aan mijn stabiel man, hè. Nou, ik ben sinds kort Tweede Kamerlid. En daarvoor was ik wethouder in de gemeente Schiedam en raadslid namens D66. En actief betrokken bij de Surinaamse gemeenschap. En ja, dat is het een beetje.
0: En je bent dus lid van de Tweede Kamer.
1: Dat klopt.
0: En D66, als ik het goed begrepen heb?
1: Ja, dat klopt.
0: Oké. Okay. En als zeg maar een lid van de Tweede Kamer, wat zijn de portefeuilles die je ambieert binnen je eigen partij?
1: Ja, nee, ik heb nu de portefeuilles MBO, armoede en schulden, kinderopvang, participatiewet. En ik ben ook voorzitter van de commissie Koninkrijksrelatie.
0: Oh, Koninkrijksrelatie.
1: Ja.
0: Dat klinkt goed. Ian stuurde mij een bericht en hij zegt zijn verbinding is verbroken.
2: Ik weet niet. Je praat nu met Ian.
0: Wat zei je, Ian?
2: Je praat nu met mij.
0: Ik weet het, ik heb je teruggebeld. Nu anders.
2: Oké.
0: Okay. Ian, ik ben even in gesprek met Anouska. Anouska vertelde daarnet dat ze ook vanuit haar portefeuille ook belast is met koninkrijkrelatie. En valt Suriname nog onder het koninkrijk?
1: Nee, al lang niet meer natuurlijk.
2: Is dat een vraag aan Anouska van mij?
0: Nee. Ik praat met Anouska. Nee, ik vraag dat bewust, Anouska, omdat ik graag van jou wil weten, Suriname valt natuurlijk niet meer onder die koninkrijkrelaties. Dus hoe onderhouden Nederland en Suriname deze relatie? Ik weet uit een bericht dat ik heb ontvangen van de ambassade dat jij en Ian van der Kooijen contact hebben gehad met de Surinaamse ambassade hier in Den Haag. En ik vind het belangrijk, en ik denk ook vele luisteraars, om te weten van hoe onderhouden we de relatie met Nederland. Op basis waarvan zijn die ingegeven?
1: Ja, vanuit even met mijn Tweede Kamerbril dan op. Vanuit de Tweede Kamer heb je natuurlijk wel woordvoerders binnen de partijen. Bij ons is dat dan Anneke van der Werf, die in buitenlandse zaken zitten. En daar Suriname, zeg maar, in portefeuille hebben of alles wat met buitenlandse zaken te maken heeft.
0: Ja.
1: Dus zo wordt die relatie onderhouden. De ambassadeur komt vaak ook langs de Kamer en de verschillende Kamerleden die buitenlandse taken in portefeuille hebben. En onlangs is ook vanuit de Kamer zijn Anneke van der Werf en Jan Spruit, die zijn als rapporteurs, en dat klinkt veel zwaarder dan wat het is, maar die zijn naar Suriname afgereisd om het te hebben over het Matamra-project op het gebied van justitie en veiligheid onder andere. Dus zo is de relatie, maar je hebt natuurlijk ook een hele grote groep inmiddels van Surinaamse diaspora die als volksvertegenwoordiger zijn gekozen en door middel van hun kennis echt wat voor het land willen betekenen.
0: Ja, in de publicatie van de ambassade is opmerkelijk genoeg het woordje diaspora niet gebezigd, maar dat men dus consistent het woordje PSA bezigt. Vindt u dat ook niet opmerkelijk? Moeten we niet, zeg maar, op basis van die terminologie anders kijken naar onze mensen die hier woonachtig zijn, de mensen met een Surinaamse achtergrond?
1: Ja, zeker, zeker. Ik denk dat de binding heel belangrijk is met de mensen. Kijk, ik heb het zelf over diaspora, hè? Omdat ik zelf niet in Suriname ben geboren.
0: Ja.
1: Hier.
0: Ja. Maar je bent wel van Surinaamse komaf.
1: Ja, zeker. Mijn ouders zijn alle twee met een Nederlandse vlag in Suriname geboren.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Oké, okay. Anoushka, we gaan even naar Ian, want jij en Ian, Ian is heel eerlijk geweest door Anoushka, om te zeggen dat het bezoek die er is gebracht, ik dacht door 19 mensen van Surinaamse komaf, mensen ook uit verschillende gemeentes, die politiek ook andere partijen vertegenwoordigen. En het was jouw initiatief, heeft hij dus aangegeven, om met de ambassade in gesprek te gaan. Dus een compliment voor het feit dat hij zegt van dit is niet mijn credit, maar het is voornamelijk Anoushka die dit heeft bedacht. Ian, kan je aangeven waarom je het belangrijk vond om het initiatief van Anoushka in vervulling te laten gaan?
2: Nou, twee redenen. Met Kleur de Kamer, zoals sommige luisteraars weten, zijn we al 5 jaar bezig om mensen, politici met een biculturele achtergrond bij elkaar te brengen, elkaar te versterken, te helpen en elkaar beter te leren kennen door te netwerken. Maar tegelijkertijd zit binnen die groep natuurlijk ook een groep die echt om mensen, politici met een biculturele

0: Suriname. Maakt niet uit of je hier geboren bent of daar geboren bent, zoals ik. En die kennis die we hebben, die zouden we ook willen delen met de mensen van Suriname. Als de mensen van Suriname daar uiteraard om vragen. Want we moeten niet daar naartoe gaan en vertellen, oh, dit moet helemaal anders. Nee, er moet behoefte aan zijn. En ik merkte de afgelopen tijd, ook met de komst van, of het bezoek van Ashwin, paar maanden geleden, dat ze het vooral hadden over technologie, over landbouw. Maar de ruggengraat van elke samenleving is natuurlijk de overheid. En daarmee ook de politiek. En als je dat nog beter wil laten lopen, dan, en daarmee ook een heel land beter wil laten lopen, dan heb je wellicht ook kennis nodig die er nu nog niet is. En dat wilden we aanbieden. Ik merk ook dat ambassadeur Panke daar enorm voor open staat. Dus ik zei ook op de dag van, we staan wellicht aan de vooravond, waarin veel PSA mensen wellicht iets kunnen gaan betekenen voor Suriname, maar de behoefte moet wel vanuit Suriname komen.
1: Ja.
0: En iedereen die vandaag of vorige week ook aanwezig was, die staat er precies zo in.
1: Ja, ik ben toch enigszins benieuwd, en die vraag stel ik ook aan Anouska, want je hebt dan het gesprek met de ambassade over de ondersteuning en de kennis en expertise die, waarover sommigen van ons hier beschikken, om die in te zetten in Suriname. Moet er niet een vorm, een structuur ontwikkeld worden? Want zoals je eerder zegt, Ian, we kunnen niet gaan met het idee dat mensen dingen van ons zullen aannemen daar, omdat ze denken dat we het beter weten en het kan ook tegen ons gaan werken. Hoe kijken jullie hiernaar? Op welke manier, welke vorm zou worden ingezet om Suriname aan te enthousiasmeren om die bijdrage te leveren? Want ik weet dat het in sommige gevallen heel moeilijk gaat.
0: Nou, kijk, wat er nu gebeurt is dat mensen in Suriname al zien dat ze bepaalde kennis ontberen en nodig hebben. Zo, zeker ook met de ontwikkeling in de komende jaren gaan plaatsvinden. Maar we kopen dat dan in bij de Chinezen, we kopen dat dan in bij de Amerikanen, we kopen dat dan in bij een deel van Nederland, het witte deel van Nederland, of bij de Fransen zelfs. Terwijl we natuurlijk ook mensen hebben die echt met een intrinsieke motivatie die kennis ook al hebben en met die motivatie ook iets voor Suriname willen doen. Dus waarom zou je iemand uit Verwegistan halen vanuit Suriname, die minder met Suriname heeft, die alleen komt om geld te verdienen? Terwijl je diezelfde mensen hebt in de wereld die echt van Suriname houden. En dat besef begint te komen. Het gaat natuurlijk langzaam, want veranderingen en de structuren die er al jaren, wel decennia zijn, die veranderen niet zomaar. Maar het besef begint te komen. En aan de Nederlandse kant, dat merkte ik ook bij de bijeenkomst met ambassadeur, zijn er ook nog een paar van ons die nog steeds wel vanuit het Europese perspectief kijken en Suriname beoordelen. Dus daarin zit ook nog heel veel werk te verrichten aan de Surinaams-Nederlandse kant.
1: Ja, dus je
0: maar
1: zegt,
0: dat je daar met z'n allen open over kan praten en met ook de juiste intentie, niet uit de verwijt, maar met de juiste intentie zegt dan, hé, wat kunnen we leren? Hoe kunnen we dat beter doen? Ja, daar hadden we dat openhartige gesprek met de ambassadeur over. En ik denk dat Anouska dat ook deelt. Het was een echt heel fijn, fijn en mooi en inspirerend gesprek.
1: Ja, Anouska, wat zijn de openingen die je hebt kunnen zien als het gaat om deze samenwerking en de hobbels die ook genomen moeten worden als het gaat om de vooroordelen die er zijn en ingenomen standpunten met betrekking tot het feit dat we uit den verre komen naar Suriname? Hoe heb je dat gesprek ervaren en wat waren voor jou redenen om enthousiast te blijven of enthousiast te zijn over dat gesprek?
2: Ja, nou, het is wat Ian zei. Ik ben echt ervan overtuigd dat er gewoon echt politici zijn met Surinaamse roots die een hart hebben voor het land en daar echt aan willen bijdragen. En het is een lang proces, want ik ken ook heel veel mensen die vanuit Nederland naar Suriname zijn gegaan, daar probeert iets op te bouwen en dan toch weer gedesillusioneerd terugkomen. En ik denk dat nu wel de tijd rijp is om die stap verder te maken. En dat heeft nog steeds, daar vergt dat aan beide kanten een stukje cultuur veranderen.

0: iedereen. En wederzijds begrip, om het maar even zo te noemen.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat de wil er nu, dit moment, echt wel is. Omdat iedereen ziet, zowel in Nederland als in Suriname, dat het land vooruit moet.
1: Ja, zonder om negatief te zijn hoor, want dat moet ik wel vooraf zeggen, ben ik toch enigszins sceptisch, want... Ik hoor een Chinees op de achtergrond.
0: Ja, ik zit ook in de nagelstudio.
1: Oh, vandaar.
0: Ja.
1: Oké, ik denk van wat zegt die allemaal?
0: Ja.
1: Maar even dit, zonder om negatief te zijn. Ik ben toch enigszins sceptisch, want zal de ambassade of de ambassadeur in staat zijn om een andere sfeer, om een sfeer of de sfeer in Suriname te beïnvloeden als het gaat om samenwerking met mensen met een PSA hier in Nederland? Of moeten er niet meer instituten in beweging komen om ook zeg maar een aantal dingen te beïnvloeden om die samenwerking mogelijk te maken?
0: Ja,
2: dat dit nu gebeurt.
0: Ga jij hem wel antwoorden, Ian, of zal ik... Ian zei, kijk, het kan op verschillende onderwerpen natuurlijk. Maar waar ik echt naar kijk, is ook het politieke. Waar het gaat over onze politieke kennis die we hier hebben. Waar een aantal leden die bijvoorbeeld in de waterschap zitten of statenlid zijn... die kennis hebben over de verschillende structuren en processen. En ik denk dat de ambassadeur daar zeker een rol in kan spelen. Maar goed, Ian had ook een toevoeging.
1: Ja, nee, ik twijfel niet aan de intenties, hè. Ik kijk alleen naar, zeg maar, de cultuur, toch? Om die samenwerking aan te gaan. Hebben we ons daarop voorbereid? Zijn we in staat om de mensen in Suriname te masseren, om dat proces zeg maar ook te helpen op gang te zetten? Hoe kijk je ernaar, Ian? Hoe willen jullie dat gaan doen?
2: Je hebt gelijk dat het al vaker gebeurt, vaker besproken is. En we moeten blijven duwen, want we hebben geen keus met z'n allen. Suriname is een land met zoveel potentie en dat wordt zo meteen nog interessanter. Maar het moet wel vanuit Suriname komen, want daar zit de macht, daar zit de wens, daar zit de inhoud. En ik denk dat je zelfs aan de top moet beginnen. En dan bedoel ik dus echt dat de president hier een belangrijke rol heeft als moeder des vaderland. Want... zij moet het uitstralen. Maar dat de ambassadeur bijvoorbeeld dit initiatief neemt met ons, geeft wel aan dat er ook dingen gebeuren, dat die behoefte er is. Dit was de eerste keer dat Surinaamse politici, gekozen Surinaamse politici, dus niet mensen die graag politicus willen worden, maar die het echt daadwerkelijk ook zijn, op de ambassade zijn uitgenodigd en op deze manier met elkaar in gesprek gegaan zijn. Als dat geen intentie is of dat geen beleid is, zal de ambassadeur dat absoluut niet doen.
1: Ja.
2: Dus als je ook tussen de regels doorleest dat dit gebeurd is, geeft wel aan dat we langzaam ergens naartoe werken. Maar je weet ook, Glenn, dit gaat nooit met grote sprongen, dit gaat altijd met kleine stapjes.
1: Ja. Nee, maar
2: we maken wel stapjes.
1: Ik geloof ook hè, in de goede intenties. Niet alleen in de goede intenties van jullie, de mensen die daar geweest zijn voor het gesprek. Maar ik geloof ook in de goede intenties van de ambassadeur. Alleen natuurlijk, ik ben enigszins benieuwd hoe dat zou worden ingezet. En natuurlijk ook de mensen die hier geboren zijn en die hier een politieke rol hebben, dat ze ook enigszins voorbereid worden op zeg maar een aantal dingen die te maken hebben met vooroordelen, precies stigma's, andere zaken die samenwerking kunnen verstoren. Zijn er mensen die ook willen gaan bijdragen, worden ze op een transparante manier ingezeind als het gaat om de difficulties, de problemen die er kunnen zijn? Hoe doe je dat?
0: Ja, als ik een concreet voorbeeld mag gebruiken. Dat heeft ook te maken met echt het goede gesprek met elkaar voeren. En zeg maar, dezezelfde discussie die heb ik onlangs ook gezien tijdens het IPCO, dat is het Interparlementair Koninkrijksoverleg, waarbij de eilanden vanuit Curaçao, Sint Maarten, Aruba in gesprek gingen met de Nederlandse delegatie. Doen ze het tweejaarlijks. En hier ging het eigenlijk over exact hetzelfde, alleen in een andere context, over de vooroordelen over elkaar. Hè? Over wat de Nederlanders vinden van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Over hoe dat de samenwerking beïnvloedt en hoe je uiteindelijk echt die stap voorwaarts kan maken. En dat, daar heb je niet één gesprek voor nodig, daar heb je meerdere gesprekken voor nodig. Maar wel de wil om dat te gaan doen. En ook dat moeilijke gesprek met elkaar te voeren. En ik denk dat wij, dat als Surinamers onderling, die moeilijke gesprekken met elkaar te voeren hebben.
1: Ik ben toch benieuwd, Anouska, want ik kijk even, ik praat nu met jou en Ian. Zou jij, en daarom misschien Ian ook, kunnen aangeven, wat zouden jullie willen meenemen naar Suriname om daar te helpen versterken?
2: Nou, eigenlijk zou ik zeggen van... laat ik eens beginnen met meteen een disclaimer. Op het moment dat ik ga vertellen wat Suriname nodig heeft, dat is precies waar de irritatie aan de Surinaamse kant begint. Dus er moet een bepaalde behoefte zijn. Als ik gewoon objectief kijk naar Suriname, maar dit geldt voor vele andere landen, zie je dat met name in de politiek en in de overheid dingen sneller kunnen, efficiënter kunnen, minder lange wachttijden, bijvoorbeeld om je PSA aan te vragen. Er zijn dingen die toch wel wat, wat verbetering nodig hebben. En daarmee zal je als eerste beginnen. Als je kijkt ook hoe je politiek ingericht hebt, hoe districten ingericht zijn. Hoe zorg je ervoor dat de lokale politici nog meer invloed krijgen? Hoe zorg je dat ze nog effectiever opereren, zodat ook de burgers van Suriname sneller aan hun vergunningen kunnen en meer op de overheid kunnen rekenen? Dat zijn allemaal dingen waar het Surinaamse volk bij gebaat zal zijn, waardoor Suriname ook echt een betere economie kan gaan laten draaien. Maar nogmaals, ook hierin weer voorzichtig. Suriname moet zelf aangeven waar ze nu hulp bij nodig hebben. Maar je kan wel zeggen dat op dit moment Suriname hulp al inkoopt, maar dan niet dat doet bij de PSA's, maar gewoon bij,
1: bij andere mensen.
2: Nationals
1: dus.
2: Uit andere landen die iets minder met Suriname hebben en daar alleen maar komen om winst te maken.
1: Oké, Anouska, als jij zou moeten inzetten datgene wat je hebt aan inzicht, kennis en expertise, op welke manier zou je dat willen inzetten om Suriname te versterken?
0: Ja, kijk, het is wat Ian zei, het ligt aan de van Suriname natuurlijk. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar de Kamer, hè, in de formele rol die de twee rapporteurs daar hebben gehad, zijn ze ook gaan opnemen op het gebied van justitie en veiligheid, samen met Suriname meedenken van ja, hoe kan je dat nog beter verankeren? Als ik kijk naar de poep die er is geweest vorige week vrijdag, dan zie ik daar gewoon heel veel politieke, bestuurlijke kennis. Op het gebied van governance, maar ook op het gebied van verschillende portefeuilles. Ik heb zelf vrij grote portefeuille gehad als wethouder. Ik kan het over wethouderschap hebben, over het besturen, maar ook over hoe richt je samenwerkingen in. Binnen de verschillende districten bijvoorbeeld, of binnen een gemeenschappelijke regeling.
1: Okay.
0: Er is voldoende kennis aanwezig bij alle politici die aanwezig waren om echt een goed steentje bij te kunnen dragen aan de opbouw van het land.
1: Oké. Okay. Ik ga straks nog een vraag stellen ten aanzien hiervan, maar ik heb intussen ook een beller die zich heeft aangemeld. Ik zeg daarom een hele goede morgen. Met wie hebben we het genoegen?
3: Ja, goedemorgen Glenn, goedemorgen mevrouw Biekman en hier aan de kooi.
1: Goedemorgen, is dat meneer Greb?
3: Ja, meneer Greb spreken. Ja.
1: Ik luister naar u, meneer Greb.
3: Ja, ik heb twee vragen. Interessante discussie. Maar ik weet niet hoe de agenda is samengesteld en welke onderwerpen op de agenda zijn gelegd tijdens het gesprek met de ambassadeur. Maar wat ik mis is dat de 18 politici in Nederland, hè, van personen van Surinaamse afkomst, is het onderwerp dat de Surinamers in Nederland in de verdrukking zitten, in de marge van de marge moeten overleven. Ik zag laat nog een bericht in de Volkskrant dat er een mevrouw van in de Belmen gewoon aan het zwerven is. Zijn die onderwerpen besproken? Dat is één. Dus gewoon de verantwoordelijkheid van de personen van Surinaamse afkomst die in de Nederlandse politiek zitten. Dat is één. En twee, geopolitiek. Zitten we met Rusland, die aan de deur, die zit aan de voorkant, aan de voordeuren van Europa te trappelen. Wat als men binnenvalt, is daar ook naar gekeken, hoe gaan die Surinaamse politici Surinamers in veiligheid brengen? Gaan ze ons allemaal mobiliseren om zo snel mogelijk Nederland te verlaten en naar Suriname te gaan? En daar is ook weer een aanknopingspunt. Is dat besproken met de ambassadeur? Hè, van hoe gaan we dat aanpakken? En aan de andere kant, ik bedoel, Suriname is de afgelopen 40, 50 jaar of 60 jaar heeft in armoede geleefd. Men ziet nu dat men gigantisch veel oliedollars binnen gaat krijgen. Dus ik zou zeggen van jongens, hoe kunnen wij met onze deskundigheid. En natuurlijk zegt Ian dat je het moet aansluiten. Maar ik zou dat wel zeker als een onderwerp van gesprek brengen. En die verandering van diaspora naar personen van Surinaamse afkomst. Ja, je praat ook over people of Indian origin. Omdat dat een betere aanduiding geeft over de mensen die buiten Suriname zijn. Hè, tot derde, vierde afkomst of geslacht. Ja. Dus daar was ik even naar benieuwd. Dus die geopolitieke spanningen. Hoe gaan de Surinaamse politici hiermee om? En een open deur, hè, of die deur forceren, of desnoods die deur openbreken in Suriname. Dat we daar in veilige wateren kunnen. Ik luister verder.
1: Grand aan hier, meneer Greb, voor uw opmerkingen en vragen. Wie wil hierop reageren, Anouska of Ian?
2: Ja, ik wel hoor. Nou, bedankt voor de vraag, meneer Greb. Het is een vrij uitgebreide vraag, maar ook met hele uitgebreide antwoorden. En ik kan u zeggen, nee, dit was echt pas het begin. We hebben niet alle problemen van de wereld kunnen bespreken met al die mensen. Maar u maakt zich wel terechte zorgen met de vragen die u stelt. Het was een eerste kennismaking. Dat was het allerbelangrijkste. De deur is open. We zitten met elkaar om tafel. En we hebben ook elkaar leren kennen. Want ook iedereen in het Kleur de Kamer netwerk kent elkaar ook niet allemaal. We hebben van de ambassadeur gehoord hoe hij over een aantal dingen dacht. Dus hij heeft een aantal onderwerpen aangedragen die hij met ons wilde bespreken. Vanuit Kleur de Kamer kon iedereen ook vragen stellen. Ik heb zelf ook mijn perspectief gegeven over een toekomstige intensivering van de samenwerking. En daarin zullen in de komende tijd, dat hebben we ook afgesproken, verschillende thema's aangepakt gaan worden. Geopolitiek zal er ongetwijfeld een onderdeel van zijn. Hoe kunnen we elkaar in Nederland versterken als politici van Surinaamse afkomst? Hoe kunnen we de problemen van de mensen hier in Nederland beter beheersbaar maken en elkaar daarin helpen en elkaar daarin voorbeelden geven en inspireren? Dat soort dingen zijn besproken. Maar echt, de vragen die u net stelde, dat zijn echt dingen die nog in de toekomst liggen. Want je kan niet op een eerste kennismaking, ja, het over de Russische geopolitiek gaan hebben tegelijkertijd ook over dakloos in Zuidoost. Okay. Dat is veel te breed en we doen dit rustig en stap voor stap, juist ook omdat je ook niet vanaf dag 1 te hoog van de toren moet gaan blazen en vertellen of gaan denken dat je nu in één keer alles kan veranderen. Ja. Dat lukt gewoon niet.
1: Maar Anoushka, hoe willen jullie invulling geven aan een structurele samenwerking of bij tijd en wijle elkaar toch opzoeken om in elk geval die samenwerkingsintentie formeler te gaan maken?
0: Ja, nou, we hebben het daar inderdaad over gehad. En het komt er vervolg. We gaan het ook gestructureerd aanpakken. Hoe, dat moeten we wel nog even bekijken. Maar de groep die vrijdag was, die heeft ook die intentie uitgesproken. En dan gaan we ook thematisch te werk. En om nog een klein antwoord te geven op de heer Gerst. Wat kunnen Surinaamse politici betekenen voor de Surinamers hier, maar ook voor de Surinamers in Suriname? Kijk, tijdens de coronacrisis waren geen vaccins in Suriname. En wat je zag is dat de Surinamers die in Surinaamse Kamerleden, of met Roet, Raoul Buyke van D60 en Don Ceder, destijds heel erg hebben gelobbyd bij de Nederlandse regering voor vaccins naar Suriname te sturen. Ja. Dus dat is een van de dingen die wij kunnen doen. Toen de watersnood was in Suriname, hebben zij ook erop aangedrongen dat de Nederlandse regering een expertise team naar Suriname stuurde. Dus het zit niet allemaal in de grootschalige dingen altijd, maar wel in de dingen die echt van belang zijn voor het land.
1: Oké, mooi. We hebben nog een beller. Kijken wie dat is. Een hele goede morgen.
4: Ja, goedemorgen Glenn en de luisteraars.
1: Goedemorgen.
4: Die mevrouw en die meneer.
1: Ja, Anoushka Biekman en Ian van der Kooijen. En meneer Richelieu, we luisteren naar u.
4: Hij luistert naar Glenn. Het gaat over die 66 miljoen van Suriname, toch?
1: Mm-hmm.
4: En die diaspora had een brief gestuurd naar mevrouw Simons. Want er zijn gesprekken bezig hier in Nederland met het ministerie van Binnenlandse Zaken, directoraat slavernijprogramma.
1: Mm-hmm.
4: Begrijpt u?
1: Ja.
4: En die delegatie, ze zijn naar Suriname gegaan, begrijp je?
1: Mm-hmm.
4: En ik vond dat ze spelen verdeeld en heerst, begrijpt u?
1: Mm-hmm.
4: En de ambassade daar in Suriname, de Nederlandse ambassade, begrijpt u?
1: Mm-hmm.
4: Die heeft die regie in handen. En we vinden het raar dat er wat project moet aangevraagd worden per 1 september. Luister hem. We hebben gezegd dat geld moet in een fonds door integer Surinamers in Suriname en in Nederland. Dat we kunnen helpen duurzame ontwikkeling voor de nazaten tot slaafgemaakte. Begrijpt u?
1: Ja, ja.
4: En daar moet iets gebeuren. Het geld moet voor Suriname. Het geld is geoormerkt voor Suriname. En Suriname zelf moet. Nederland mag zich niet meer bemoeien met dat geld. Begrijpt u? Suriname moet het zelf beheren. En dat...
1: Maar je hebt het over het bewustwordingsfonds.
4: Ja, we kunnen het bewust. Het is nog geen fonds ook. Want een fonds heeft een structuur.
1: Neem maar even, meneer Richelieu, voor alle helderheid. Hè?
4: We gaan bewust worden. Ja.
1: Neem maar even, meneer Richelieu. Die middelen, die 66 miljoen.
4: Ja.
1: Is onttrokken uit die 200 miljoen die te maken heeft met het bewustwordingsfonds.
4: Dat weten we, ja.
1: Oké.
4: Okay. En het is een oormerk voor Suriname. En Suriname moet zelf het beheren, niet Nederland. Anders is het dweilen met open kraan.
1: Oké, okay. Maar wat vraag je dus aan de mensen waarmee ik nu een gesprek heb? Mevrouw Biekman en meneer Van der Kooijen.
4: Ja, ik geef ze een signaal dat het niet werkt zo. Suriname moet zelf het geld beheren.
1: Moeten ze dit onderwerp meenemen naar de tafel met de ambassadeur?
4: Wat zegt u?
1: Moeten ze dit onderwerp meenemen naar de tafel met de ambassadeur? Meneer Richelieu, bent u er nog?
4: Ja, ik ben er. Ik luister.
1: Wat je vraagt aan Ian van der Kooijen en mevrouw Biegman, is dat ze dit soort gesprekken ook daar aan tafel moeten hebben met de ambassadeur.
4: Ja, logisch toch, broeder.
1: Oké, okay, is goed.
4: Anders gaan wij zelf als de Afri-diaspora Suriname-Nederland. Want we zien wat gaat gebeuren met dat geld, meneer. Het is geen twinningproject.
1: Oké.
4: Okay. Okay. Dit is een dossier, een onmenselijk, weet heet het dossier. Het moet niet zomaar iets gaat gebeuren.
1: Okay.
4: Dat is mijn vraag.
1: Okay.
4: Klaar.
1: Dankjewel. Dankjewel, meneer Richelieu. Wil iemand hierop reageren? Vindt u dit een onderwerp die ook Ian en Anoushka, moet dit soort onderwerpen, zijn jullie ook bereid om dat te gaan hebben met de ambassade?
2: Ja, wat ik wel voor op wil passen is dat nu ineens alles bij ons in de schoenen wordt gelegd. Er zijn andere organisaties die zich daarmee bezighouden. We hebben het herdenkingscomité, we hebben het NINSEE, die daar ook veel deskundiger in zijn. Dus ik zou echt wel willen pleiten voor schoenmaker, hou je bij je leest. En wij als mensen die actief zijn in de Nederlandse politiek weten vooral hoe overheid en politiek werkt. En natuurlijk weten we ook wel andere onderwerpen. Maar ik zou toch echt willen pleiten voor dat we, zoals ik al eerder in het gesprek aangaf, Anoushka gaf dat ook aan. We zijn net begonnen met de ambassade om te kijken hoe we beter in de toekomst een aantal dingen gezamenlijk aan kunnen pakken. En daar zullen verschillende onderwerpen langskomen. Maar het kernpunt blijft wel de vraag. Moet vanuit Suriname komen. Wij moeten niet gaan vertellen wat Suriname nodig heeft.
1: Oké. Okay. Anoushka?
0: Ja, nee, daar sluit ik me bij aan. En ik ga zo ook uit de uitzending met meer Godfrey. Ik sluit me daarbij aan. We hebben andere organisaties die zich echt bezighouden met het slavernijverleden. Hè? Het landelijk platform, slavernijverleden. Het Ministerie, comité in juli. De verschillende andere comité's. Dus die toeten zijn al georganiseerd. Kijk, mocht het zo zijn dat het onderwerp niet wordt opgepakt, dan kunnen wij dat altijd nog specifiek natuurlijk extra agenderen of de ambassadeur daarop wijzen. Maar het is niet zo dat wij daarover gaan. Wij hebben duidelijk een ander doel. Maar de Kamer zit er ook voor politici van kleur die volksvertegenwoordiger zijn of burgerraadscommissielid, dat binnen stadsdeel opereren, dat is onze expertise en daar houden wij ons mee bezig.
1: Oké, okay. Ja, het is goed. Het is goed.
0: Ik verlaten.
1: Oké.
0: Okay. Dus je kunt met meneer Van der Kooijen verder praten.
1: Nou, Anoushka, ik wens je heel veel succes en bedankt dat je bij ons in de uitzending wilde zijn.
0: Dank u wel.
1: Oké, okay, bye bye. Okay, dank je.
0: Bye. Doei.
1: Ik heb een andere bel. Ik zeg goedemorgen. Meneer Van der Kooijen is er nog hoor. Goedemorgen.
5: Hi, goedemorgen Glenn.
1: Goedemorgen Ilse, welkom. Hi,
5: goedemorgen Ian. Ik hoorde net wat meneer Milieu vroeg, Richelieu. En wat Ian zei, heel goed, van ze gaan daar niet over. Er zijn andere organisaties die daarover gaan, dus hij bemoeit zich niet mee. Hij zei ook zomaar krooien bij je lief. En die mevrouw beantwoordde dat ook. Ik vind dat ze dat ook dan moeten blijven doen. Als andere mensen met die vragen bij hun komen, moeten ze die mensen naar de juiste organisaties wijzen. Maar ik weet niet, als je weet, Glenn, de ambassadeur recent in Suriname van Nederland heeft het letterlijk gezegd, 2 weken of 3 weken terug, ik weet niet meer tijdens dingen van wat, op het pleintje daar waar de president was. En de ambassadeur. Die ambassadeur van Nederland heeft gezegd, dit geld is voor mensen van de Afrikaanse afkomst. Dus daar moeten wij bewust van zijn. Hij heeft het gezegd, het is op beeld. Hij heeft gezegd, dit slavernijgeld, die 60 miljoen, is voor mensen van Afrikaanse afkomst. Het ging over slavernij, over dat excuses.
1: Oké. Okay. Dus ik ben benieuwd, want die 200 miljoen heeft te maken met zeg maar bewustwording breed. Bewustwording breed. Dus iedereen kan doen aan bewustwording volgens mij.
5: Maar ja, het moet wel over slavernij gaan. Die bewustwording.
1: Ja.
5: Want dat geld is gekomen aan de hand van die excuses.
1: Ja.
5: In verband met slavernij. Dus als men iets organiseert, of you know, met wat voor ras het nest in het nest ligt, daar gaat het niet om. Het onderwerp moet gaan over bewustwording, want men ziet heel veel mensen hier hadden ook geen kennis van hun eigen geschiedenis.
1: Okay.
5: Weet je, ook de jongeren, de scholen niet, dus je moet het over slavernij hebben, wat die mensen is overkomen, hetzelfde zoals men over Holocaust praat. Daar gaat het om, okay. Weet je. Okay. Dus van God, ik wou me niet zomaar niet organiseren, want, aan niet aan dringen, want dat kan je ook zonder dat geld. Maar het moet geld gaan over bewust worden. Maar recent heeft de ambassadeur in Suriname gezegd, dit geld, want hij heeft weer geld gegeven in Suriname, iets van 60 miljoen. Hij zegt, dit geld is voor de Afro-gemeenschap van okay. Afrikaanse afkomst in verband met het slavernij.
1: Oké, okay. Dankjewel.
5: Alsjeblieft.
1: Dankjewel, Ilse. Ian, want we hebben het gehad over het bezoek van de mensen hier van de Kleur de Kamer, de politiek, onze mensen die in gesprek zijn gegaan met de ambassade. Is er nog iets als het gaat om de bewustwording die te maken heeft met die samenwerking met de ambassade? Heb je nog iets wat je mensen wil laten weten? Wil je ze nog beter informeren, zodat we precies weten waar het om gaat?
2: Eigenlijk wat we al jaren mee bezig zijn, ook jij Glenn, is om mensen bij elkaar te brengen. En dat is wat we moeten doen. Er zit heel veel potentie in de Surinaamse gemeenschap, zowel in Suriname als in Nederland en elders. We hebben met z'n allen één ding gemeen, welke afkomst je ook hebt, waar je ook geboren bent. We houden van Suriname en die kracht, die mentaliteit, die moeten ook met z'n allen uitstralen. Jullie volgen, de meeste mensen volgen het WK voetbal. Als je ziet hoe voetbal landen bij elkaar kan brengen, het is jammer dat Suriname zich niet gekwalificeerd heeft. Maar met z'n allen achter elkaar gaan staan, dat is wel iets waarvan ik merk dat steeds meer mensen die behoefte hebben. En natuurlijk zullen er altijd een aantal mensen zijn die dit saboteren of vooral bezig zijn met nou ja, allerlei randzaken. Ik denk dat er mooie kansen zijn, kansen die we echt in tijden niet gehad hebben. En als we dat goed aanpakken, dan komen we op een dag op een punt dat niemand in Suriname meer hoeft te pinaren. Dat de meesten van ons liever in Suriname zijn dan in Nederland. En dat we met z'n allen, zo'n klein prachtig land in Zuid-Amerika, met zoveel potentiële rijkdom, dat we daar met z'n allen gelukkig kunnen leven en onze kinderen en kleinkinderen ook. Dat is mijn droom. En ik hoop dat, ik ga me daarvoor inzetten. De ambassadeur gaat zich daarvoor inzetten. Ik weet dat Glenn, jij je daar al jaren voor inzet, Anoushka, idem. En er zullen altijd een aantal mensen zijn die dat willen saboteren of met hun eigen hibbies lopen. Laat ze waar ze zijn, wij gaan verder. Want Suriname, dat is waar ik geboren ben en dat is ook de plek waar ik altijd onlosmakelijk mee verbonden zal zijn.
1: Ik heb altijd de indruk gehad dat je hier geboren was. Dus ik heb me vergist.
2: Laat het geen twee Surinamse worden, jou.
1: Ik plaag je hier, ik plaag je. Even een plaagstootje.
2: Daarom moet ik ook zo hard lachen.
1: Dat moet niet blijven.
2: Ik zou gezegd hebben dat we niet op de radio waren.
1: In elk geval, ik zet je oor te luisteren, want ik denk dat nog veel meer mensen nog veel meer dingen zullen bedenken waarbij ze zullen vragen als je dat ook aan de orde kan stellen wanneer je daar in gesprek bent met de anderen. Dus ik hoop dat je daarvoor open staat en ik wens je heel veel inzicht, kennis en wijsheid zodat we met z'n allen kunnen bijdragen om Suriname te maken tot een beter land.
2: Ja, toch laatste ding. Ik sluit me helemaal bij aan. Laten we dan ook met elkaar praten zonder elkaar te verwijten, maar juist om elkaar voor te lichten en verder te helpen. Dat zou echt een stuk helpen als we dat nou een keertje gaan doen met die intentie.
1: Mooie oproep. Hele mooie oproep. Grand Tanji, bedankt Ian voor je bijdrage op deze ochtend.
2: Dankjewel Glenn.
1: Oké, man. Dat was... Ja, het was Ian van der Kooijen en u hebt het begrepen, luisteraars. Er zijn dus nu politici met een PSA achtergrondpersonen van Surinaamse komaf die het besluit hebben genomen om met de Surinaamse ambassade in gesprek te gaan om te kijken naar mogelijkheden om ook hun bijdrage te leveren aan ons geliefd land Suriname. En laten we hopen dat dit proces vruchten afwerpt en dat het vruchtbare gesprekken worden. We verheugen ons allemaal op een beter en welvarend land, Suriname. Dus ik ben blij met deze ontwikkeling. We gaan u bedanken voor uw luisterend oor op deze ochtend. Bedankt dat u naar ons hebt willen luisteren. En waar nodig, informeert u ons en wij informeren u. Zodat we samen groeien. Dat is de bedoeling hier op de radio, bij Radio Maart. Grand Tani. Het wordt weer een prachtig weekend. We hebben het Kwaku Festival. We hebben vrijdag en folk daar op het Kwaku terrein. Het wordt weer een prachtig weekend. Geniet ervan.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt in de regio nog wat langzamer op de N201, de weg vanuit Hilversum naar Uithoorn. Tussen Nederhorst, Den Berg en Loenersloot 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaar winnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Dit was Onder Drempels Radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Donder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn twee mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschade het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadezen zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt in de regio nog wat langzamer op de N201. De weg vanuit Hilversum naar Uithoorn. Tussen Nederhorst, Den Berg en Loenersloot 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

is, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Viridenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd twee weken lang geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn twee mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto. En toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt in de regio nog wat langzamer op de N201, de weg vanuit Hilversum naar Uithoorn. Tussen Nederhorst, Den Berg en Loenersloot 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud. Nee,
3: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
10: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het cryptoplatform Knaken is door de rechter in Rotterdam failliet verklaard. Eind vorige maand vroeg het Openbaar Ministerie het faillissement aan na signalen over een zeer zorgwekkende situatie. 7 miljoen euro aan tegoeden van Knaken-klanten is verdwenen en onduidelijk is hoe dat gebeurd is. De rechter vindt dat het openbaar belang het faillissement rechtvaardigt. Knaken stelde voor de beschikbare tegoeden onder de klanten te verdelen, maar volgens de rechter is er te weinig geld in kas. De Europese Commissie vindt dat Italië aan de slag moet met het terugnemen van asielzoekers die vanuit Italië naar andere EU-lidstaten zijn doorgereisd. Jaarlijks bepaalt de Europese Commissie welke EU-landen asielzoekers moeten overnemen van landen die met een hoge migratiedruk te maken hebben. Dat zijn nu Italië, Spanje, Cyprus en Griekenland. Als tegenprestatie moeten die landen asielzoekers terugnemen die eerder in een van de vier landen een asielaanvraag deden. In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben 103 democraten gestemd voor het beëindigen van de militaire hulp door de VS aan Israël. Zij steunden het voorstel om een kleine 3,3 miljard dollar aan militaire steun aan Israël stop te zetten. Niet eerder waren zoveel democraten voor het stopzetten van de hulp. Uiteindelijk kregen ze het niet voor elkaar omdat 98 democraten en de republikeinen die in de meerderheid zijn de hulp aan Israël willen voortzetten. De 55-jarige Oost-Duitse neonazi Marla Svenja Libig, die veroordeeld is wegens het aanzetten tot haat, is na overlevering door Tsjechië in Duitsland overgebracht naar een mannengevangenis. Libig is transgender en moest zich eerder bij een vrouwengevangenis melden om een straf van 1,5 jaar uit te zitten, maar verdween naar Tsjechië. Het Duitse gevangeniswezen heeft nu besloten dat Libig naar een mannengevangenis gaat, omdat de transgender trucjes en spelletjes met justitie zou spelen. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: ACT Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani gwaser nang anu notete. Alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirtima er grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-6833-840. Arki Arki. Epa som fue a ting sobun suma no se December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-6833-840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
3: Bent u hulpbehoevend en heeft u zorg nodig? Dan bent u van harte welkom bij onze dagbestedingscentrum en thuiszorgorganisatie Zorg en Opvang. Onze professionele zorgmedewerkers bieden individuele begeleiding, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. Bij de dagbesteding kunt u in een ontspannen sfeer genieten van een Surinaamse maaltijd, meedoen aan buiten, zowel binnenactiviteiten en het jaarlijkse uitje naar Suriname. Ten slotte dragen we bij aan het overheidsstreven dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zorg en Opvang is gevestigd aan de Molukkenstraat 565 in Amsterdam-Oost. Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw G. Loswijk op 06-85-86-17-94... of mailen naar g.zorgenopvang@outlook.com.

0: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijgersbosch. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat hij lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for takeoff? Fasten your seatbelt.

Alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting in samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni, dat in oktober zal worden herdacht. Er is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Doorson, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5:00. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is in het gebouw van Startwell aan de Laardenhoogteweg nummer 18 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om u op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni, 175 jaar geschiedenis, trots, verbondenheid en vooruitgang.

want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Psalm 48, vers 15. Want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Met veel verdriet geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder, zus, oma en tante, Mildred Carmen Noslin, geboren Agathon, 14 oktober 1948, overleden 10 juli 2026. Zij was een warme, sterke en levendige vrouw die volop in het leven stond. Met haar liefde wist zij vele harten te raken. De mooie herinneringen die zij heeft achtergelaten zullen voor altijd worden gekoesterd en met liefde worden doorgegeven. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 18 juli bij Monita Memoriam aan de Langehorst 100 3085 HR te Rotterdam. Gelegenheid om afscheid te nemen is om 9:30. Om 11:00 aanvang van de afscheidsdienst. En om 11:45 einde van de dienst. De ter aarde bestelling vindt plaats op de begraafplaats Hofwijk, Delftweg 230, 3046 ND te Rotterdam om 14:00. De afsluiting zal zijn om 15:00. Want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Psalm 48, vers 15. Met veel verdriet geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder, zus, oma en tante, Mildred Carmen Noslin, geboren Agathon, 14 oktober 1948, overleden 10 juli 2026. Zij was een warme, sterke en levendige vrouw die volop in het leven stond. Met haar liefde wist zij vele harten te raken. De mooie herinneringen die zij heeft achtergelaten zullen voor altijd worden gekoesterd en met liefde worden doorgegeven. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 18 juli bij Monita Memoriam aan de Langehorst 100 3085 HR te Rotterdam. Om 9:30 is er gelegenheid om afscheid te nemen. Om 11:00 aanvang van de afscheidsdienst. Om 11:45 einde van de dienst. De ter aarde bestelling vindt plaats op de begraafplaats Hofwijk, Delftweg 230, 3046 ND te Rotterdam om 14:00. De afsluiting zal plaatsvinden om 15:00. Radio Mart condoleert de nabestaanden en wenst hun heel veel sterkte in deze droevige tijd.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbare. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Hey, luisteraars, ik groet u. Goedemiddag, wees welkom. Dit is Smart Radio. Norman hier. Tot ongeveer 5 uur. Lange rit. Maar we met moeite vervoer denk. Met uw ondersteuning erbij, dan moet het gaan lukken. We gaan participeren, improviseren. Kijken naar de toestand in de wereld. Voetbal, allerlei tori en kong. Kwaku kunnen we ook meenemen in het verhaal. Mensen zijn blij, ontmoeten elkaar weer. Na een jaar ongeveer. Feest en feest, nja en nja, dringen en dringen. Connecties worden ook gemaakt. Ja, dat is leuk. Je ontmoet vrienden, kennissen uit lang vervlogen tijden. Suma kon Hari, suma kon Fatu. Suma moro mooi, suma kon Gudu in die tussentijd ook nog. De verschijningen dat je ziet op Kwaku. Wie is het mooist gekleed? Wie ziet er verzorgd uit en wie niet? Suma vergeet ik go naar kapper, suma no go. Tapa weegschaal. Alles aan dat die kan je waarnemen op Kwaku. En natuurlijk ook informatie, gezelligheid, eten, drinken. Dat is het. Mensen genieten. De Lobatori. Straks ga ik proberen om een van de organisatoren aan de lijn te krijgen voor Fateru Faago eerste wiki. Ik was er nog niet klaar voor vanwege andere interesses, andere bezigheden. Maar ik denk aan Wikilisi, vanaf aan Wikilisi dan Marto Sorfesi. Tapa Kwaku, vooral in een business stand. Daar hebben we Surinaamse ondernemers daar, we voegen erbij. Maar ook op andere plekken hoor, meer attentie voor Abako Moro Biggie. Moro Mooi. En zo zijn er ook bevriende organisaties daar, waar wij tijdelijk, gedeeltelijk ook onderdak kunnen vinden voor meet and greet. Zo. Tijdelijk, gedeeltelijk ook onderdak kunnen vinden voor meet and greet. Zo. Nu hier bij Mart. U hoort ook een noodkreet.

dat we merken dat de ouderen minder geïnteresseerd zijn met nieuwe ontwikkelingen. En dat kan. Kijk, je kan gezegde der, wat meer kan gezegde der. Je zou voor een zangeres bij Singapore dat ook toe. Hoe heet ze nou weer, jongen? En gezegde tak zo dat you can lead a horse to water, but you can force him to drink. Ja, dus je kan tjauw als hij goop in water de. Maar je nou maar forceren en voedringen wat er. Hoe is die dame nou weer, jongen? Ik ben loba-zangeres dat. Ik hoor niets meer van haar. En een poko dat ben ik liever een poko voor een overleden safumi. En maar look even bij een poko dat ik dat wat draaien. Ze heeft het gezongen. En voor mij is het een Britse zangeres. In de categorie Celine Dion-achtige. Familie, man, komt dat in een ouderdom. Ik play toe, want ik heb een archief in mijn hoofd van muziek. Maar op een gegeven moment laat je dingen ook los. En dat is het ook, hè, met de ouderdom. Je kon, daar heb ik je los bepaalde zijn. Kwee, een bakka. Wat heb ik nog meer voor u? Oh ja, straks, zo tegen 4 uur, over 4, komt een meneer uit Suriname ons vertellen hoe goed hij is in het barbecuen. Dat naar een specialiteit. Hij is in Nederland. En hij vindt dat de Surinaamse Nederlanders, die moeten weten wat echte barbecue is. Zo confronteren, Roeroe. En dan misschien kunt u ergens hem treffen. Dat joyeren dadelijk. Maar goed, wat is er nog meer op mijn agenda? Voor de rest niets hoor. Ik heb het opengelaten ook, hè. U weet het, dat ik op zoek ga naar informatie. Steeds wanneer ik er ben, wil Luku Sandeloon toe. En als het goed is, van Mang, dan ben ik Kotabrago, Tassernango, Luku Sepsadape ook toe. Correspondenten op het veld, zei Luku, Surinaamse watchers. Wat gebeurt er in het land? Wat zijn de mooie ontwikkelingen? Wat gaat nog niet goed? Wat is goed? Dat alleen Tori dat u contact toe. Maar ja, voetbal speelt een rol. Laat mensen teleurgesteld raken. In dat voetbal, grote clubs, Engeland, sterk, trangafisite, goede ploeg, toch de Lassif Argentinië. Wegens, wordt gezegd door kenners, hè, dat ja, die de Laia 1-0, dan denk ik een defensieve houding, go verdedig. Geen aanvallen meer. Maar dan hebben ze niet genoeg die Messi kunnen bewaken. Met als gevolg dat ik kieskans bedreig. Til ik aan Lion Bal. Klaar. Of aan Olaima die een mooi voorzet. Nee, Luku, Sari, nou aan zee. Want op een gegeven moment heb je een bepaalde hoop. Soms maar dan. Dat keer een man, een ploeg dat moest winnen. En anderen kijken ook, hè, voetbal wordt tegenwoordig ook een beetje gekeken, gespeeld en gekeken ook naar kleur. Dat je pleit toe. Ja, wie is maar zo aan het nee, je club blakatum zo, een krakje, dan neem ik de wet maar winnen. Klaar, die mensen zijn er. En je hebt anderen die zeggen van nee, we kijken naar de spelers, Kondre Saeji. A kleur, Saminanga Juecha, een kans ook toe, voor gro in een sport. De combi Engeland, Frankrijk, de konden dat hij aan toe, zijn een Duitse schrijver, tek Blagamang, spelers, Noe Poti. En sommige groepen weer, tak maar, nee, ik de Lassi, uno, want de winnie. Dat is een deel van het leven, hè? Voorkeur. Maar het is en blijft een sport. Til ik denk, de Argentijnen zijn win is de. Tjara zijn goed aan politiek. Tjara gaat naar de Falklands eilanden aan oorlog. Zijn Engeland bij Avi. Naar Argentinië. Onder Thatcher.

0: Here goes Aaron Dukudape, Spank Takira Yaka, Falcon Islands, if na Fadening, Naf Unu, Tenuete, niets te maken met sport. Maar je ziet het, hè, hoe diep het kan gaan. Zoals voetbal, tja, er zijn niet teweeg ook racistische uitspraken voor Uruguay. En ook de Spanjoro, politici, doen bepaalde uitspraken waarvan je denkt van, is dat nodig? In welke tijd leven we? En we moeten het onder ogen zien, luisteraars. Het klinkt hard, maar we mag tikken lekker een argument voor ons doen wat ook we kregen. Sari, we moeten presteren. Maar vele groepen hebben iets te maken met donker zijn, een kroes, een blakamang. Sommige mensen willen het wegwuiven, maar teno et eipri. En dan want toesma aba alleen lukupa oorzaak dat ik mopo, oorzaak en gevolg. Dat is ook een verhaal apart, andere uitzending misschien. Maar mide tapasturu ja esukuf wikikong, zot zee joan go nanga unu, ala zee kan go. Dus open uren bij Martin, waar we kijken wat speelt er in uw gevoel, in de samenleving. Wat zijn de gevoelens die u triggeren? Wat zijn de mooie ontwikkelingen wat u waarneemt? En welke zijn de lelijke? Ook dat bespreken we. Open microfoon. Scoren we er ook toe en we zijn bereid om te leren. Van anderen die ervaren zijn en misschien ter zake deskundig. Komt u maar in als u zich geroepen voelt. Ik ga de lijnen vroegtijdig openmaken. Voor Luku, Suma, Besdowachti Unu, Fukonanga Enjonsu, in bevindingen. En als u zegt van luister, ik heb een oproep te doen. Ik ben op zoek naar iets. Dan kan dat ook. Ook daarvoor zit ik hier. Afhankelijk van wat het is. Sowieso. We horen rekenen dat je nog kan denken dat je een microfoon op hoort, dus dat mosuku dati. Nee, in overleg met elkaar. En je moet ook naar redelijkheid, alle redelijkheid zijn. Voor dat ik, ja, dat kan. Wie heeft zich hier aangemeld? U bent in de uitzending. Wie bent u? Hallo? Klopt dat? Of druk ik op een verkeerde knop? Bent u dat? Evan Leu, dan ben ik gewoon naar Tralijn.
1: Nee, ik ben teleurgesteld.
0: Nee, dat is Lodi. Lodi is nog op een wachtlijst, Lodi.
1: Oh ja.
0: Dus je moet nog even geduld betrachten, Lodi, vanwege je sapzijde. Maar dan een herhaling. Maar daar is zo varen dat je doorbakken. Maar even rust, Lodi. Wie is daar? Dat is die andere is. Oh, hij is weg. Dan belt u terug, maar gismieren ook toe, mannen. Op de achtergrond, mannen die, nou, hij zegt, hij is Armand. Daarna pae, daarna mannen, daarna Armand. Maar dat ook, dat we hebben voor rekenen, dan je naar Feiwani, je karis revi. Dus we horen rekening naar dat die man, u kunt inkomen, er waren twee, maar Lodi weet het. Even rust, op de plaats rust, kiesis revi. En dat hadden zo varen we meldi baka, dat kom maar in. Maar dan onder andere omstandigheden, dat we hopen dat je ziet dat we hoor rekenen aan onze revie toe. Waar we geen ruimte laten tot discriminatie. En de organisatie in gevaar brengen. Want we zijn afhankelijk, luisteraars. Mart, aan ons station, zijn we op noas maar van Nodu en Trasman ook aan, draai een knop voor Uno om. Land die horen ook toe in de gaten. Na vast van het jaar en volgens afspraken doe Mickey, doe tekenen een contract. Er zijn reglementen waar we ons aan moeten houden. Zo lees we Gofara. Maar soms, hoe ziet dat nou, die is naar boven. Dus het jaar ook in een verveerpositie, dan moeten we ingrijpen. Of laten zien dat we kunnen ingrijpen. Want even we doen dat, kan het ons aangerekend worden. Dus vandaar, neemt u ons niet kwalijk. Usamusu. Nou, hier liep je dus trouwens, hè? Je rijdt wat op snelweg, je hebt een magrijder ready. Je kan boren op Sassolé, je hebt de tissue. Dan heb je een probleem, je moet parkeren. Heb je een potty-money parkeermeter, regels, wegenbelasting, alles erop en eraan, faya, huur. Al die andere zaken zijn afspraken die gemaakt worden. En als je een horie naar de afspraken, dan kom je in de problemen. Wie heeft zich hier aan gemeld?
2: Meneer Norman Jan.
0: Dat is meneer Jan. Wees welkom, meneer Jan.
2: Goedemiddag.
0: Meneer Jan.
2: Ja, meneer, heb je geniet aan weekend?
0: Aan weekend?
2: Aan weekend, zei mooi.
0: Ja, weekend is hier. We werden bezig inderdaad. Dan gaan we toe eigen zijn, ja. En waaronder ook het 100-jarig bestaan van Max Zordam. Dat heeft me ook bezig gehouden. Ik vond het leuk. Maar u bent erin nu en u hebt informatie sowieso.
2: Nou, mijn informatie, maar eerst mijn opmerking. Ik vind niet dat je een omroep lijkt Salto. Stel teleur. En morgen dan zie ik je bij. En dan maar van het radio. Een beroepsorganisatie. Fossi, Froisi. In testunion. Van zijn ding. Studio. Heeft alles aan de 100%. Heeft alle. Dat na. Dat me. Suplesse dat me missie voelt. Salto Radio. Dan kan de televisie toch nog eens dat deed toe. Maar het kan toch niet. Een maatschappij, een omroep die faciliteert zo'n organisatie. Ja, je slikt dat nou een bakbouwinkel in Salto. Nou, bij deze meerlijk luisteraars, ik ben teleurgesteld. En Minosabi heeft er luisteraars ook teleurgesteld. Want na nog alles maar heb je via internet kan arkie. En tegen die camera, dat heb je bij die in het laptop go, zei tegen dom. Ik vind dit een slechte service, slecht beleid. Want je weet al een jaar dat je gaat overstappen naar een andere studio. Dan moet je afspraken maken van luister, professionelen moeten het studio komen inrichten. Mijn ook een tekkie, is maar go, in Abba kennis dat hij. Salto Abba kennis, Salto is een doorgeefluik. Voor installeren wat eigen. Station. Dat aan de Euroko, dat in Pai professionals. Is dat nou mijn opmerking wat betreft Salto, meneer Norman?
0: Ja, mijn heren, en geluiden van Osman, en Taki, en Juna, Jan, en Jan, en Durf, Taki, dat is wel zo. Maar mijn heren, naar straat, die geklaag, ja, nou, we moeten maar kiezen, wat is dit nou? Met Taki, in een kona uno in de Salto. Niet tegen, denk
2: ik. Veel mensen zijn vooral met dit weer. Wanneer het zo bloedheet is. Velen kunnen, mensen boven de 30, 40 kunnen niet in die hitte naar buiten gaan. En ze hebben, al die jaren, hebben ze hun afgestemd op radio en televisie via Salto. Dus en Salto krijgt subsidie van de overheid. En subsidie, dat komt door de luisteraars en belastinggeld. Dus dit kan niet, meneer Norman. Ik hoop dat alle omroepen die via Salto uitzenden een protestbrief nu moeten gaan schrijven aan Salto. Want als een centgemachtigde moeten ze rekening houden. Ze krijgen subsidie en de omroepen die daar via Salto uitzenden, moeten ook hun verplichtingen nakomen van hun leden of donateurs of andere zakelijke belangen die ze hebben met bedrijven. Dus dit is mijn terechtwijzing aan Salto. En ik hoop dat ze luisteren. Want ze zullen. Want ik wilde een programma terugluisteren. Maar het kan niet. Dat was 2 weken geleden toen. Meneer Sordam was in de uitzending. Ik heb toen gebeld hem, gefeliciteerd met hun, met zijn aanstaande 100 jaar. En iemand die meneer Sordam volgen wil, alles wat hij tot nu toe in zijn uitzending gedaan heeft, wil ze verzamelen om iets om over te schrijven, maar ik kan het niet te pakken krijgen. Dus ik hoop dat misschien dat Mart het heeft, die uitzending, laatste uitzending van meneer Sordam.
0: Mm-hmm.
2: Waar ik toen gebeld had of je het naar me kunt appen.
0: Was donderdag nou?
2: Ja.
0: Oh, oké. Okay,
2: 2 weken geleden.
0: Ik kan kijken, ja.
2: Ik had een bericht naar u gestuurd.
0: Oké.
2: Okay. En kijk, het is mooi als. Als je terug kan beluisteren, dan als je iets erover wil schrijven, of iemand iets erover wil schrijven, dan kan je die uitzending, wat er toen gezegd is, zowel door meneer Sordam als ik, kan ze gebruiken. Dus dat is mijn protest tegen het salto. En wat Suriname betreft, ik zag daar een oproer. Van een Chinees bedrijf met semi-wapens. Het leger en politie zijn naartoe gegaan en hebben de wapens gepakt van de mensen. Maar nu blijkt dat die mensen, het bedrijf wel een vergunning heeft. Dus wat gebeurt er in Suriname? Bedrijven, vroeger weet ik. Wageningen, Mongo, Paranam had hun eigen beveiliging. Maar die mensen waren buitengewone agenten van Suriname. Maar nu zie ik dat. Hier heeft je bedrijf daar met semi-automatische wapens in een geding was. En ze zijn opgepakt, maar ik heb begrepen, ze zijn weer vrijgelaten. Voorlopig heeft dat bedrijf die wapens nog niet. Maar dit is niet alleen in Suriname dat Chinese bedrijven dit doen. Ook in Afrika, als je al jaren volgt, overal waar ze in Afrika zijn, hebben ze hun eigen politiebewaking. Dus ik ben benieuwd wat de regering en de president in deze Suriname gaan doen.
0: Mm.
2: Het lijkt alsof men geen vertrouwen heeft meer in politie en het leger van Suriname. Daarom bewapent dit bedrijf, zijn eigen mensen. Het wordt straks een Django. Ieder bedrijf gaat straks zijn eigen mensen bewapenen in land en stad en districten. Dus mevrouw de president, geef ons, of meneer Panka hier, van de week was hij hier en dan had hij een radiogesprek met meneer Ra. Meneer Panka zegt ons wat er gebeurt in Suriname. U doet een beroep op PSA, mensen worden we nu genoemd. Worden niet meer Surinamers genoemd, PSA mensen. U doet een beroep op PSA mensen. Maar als wij met of familie daar wonen of werken of met vakantie gaan, willen we zeker zijn dat we veilig zijn in het land. Ik las een mooie commentaar van een journalist. Hoe veilig is Suriname als je dit soort berichten ziet? Dat een bedrijf zijn eigen beveiliging bewapent. Dit is een opmerking naar de staat Suriname. Ik ga niet naar Suriname, maar daarom mag ik wel mijn commentaar leveren.
0: Hm.
2: Ik ben daar geboren en dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik weet dat al die grote bedrijven vroeger hun eigen bewaking hadden. Shankar, hoe heet die, Waterloo, Marienburg, Wageningen, Paranam, Billington, en noem maar op. Dat ze hadden eigen, maar niet met wapens.
0: Oké.
2: Okay. Oké, okay, dat goed. Is mijn eerste opmerking naar
0: mooi.
2: Deze twee. Naar Salto en naar de overheid in Suriname.
0: Goed zo.
2: Tot
0: gehoord.
2: Later.
0: Dank u wel. Hai, dag.
2: Opmerking naar
0: de... Ja. Luisteraar, u bent ook thuis, u hoort het een en ander. Misschien heeft u dezelfde ideeën of gedachten, ook wakalom zijn niet elle. Komt u maar in hoor, als u zich geroepen voelt. Misschien heeft u andere opmerkingen. Laatst sprak ik inderdaad met een meneer. En die maakte zich zorgen of beveiligingsbureau aparte Sneesisch Kootoedee naar binnenland Voeserenang. Eigen leger, de trouwekaarding, geuniformeerd. Met semi-oud allerlei nieuwe wapens, soort. En de man dacht, jongen, zo mij hoorde maar in de gaten daarbij, jongen. In Abusi jungle voor ono, jongen. Want Sneesi loopt onti. En de loopt met die. Alla soort met die. Zij zijn aan de gedierte voeren daarbij in de man vrije tijd. De go onti. Kabusi opo guangabaka. We gaan kijken naar de naboes of een soort met die zijn we tachina en vinden we boom. Te vinden ki leguana of trasani, ik noem maar een paar hoor. Pingo. Misschien is het lekkerder dan gewoon varkensvlees daar in Gwentjang. Agometi. De man komt dan pingo. De man dacht, hey, dit is mooi, kwaliteit, dit is mooi boom. U weet het, hè? Het was ook in het nieuws. De luipaarden voelen we dat bij huidvoeding. De tifi-voeding. Allerlei onderdelen, lichaamsdelen van Tigri. Zijn gewild in andere landen, waaronder China. Dus je krijgt mensen daar in de jungle. Saminanga yunomang boaktu. Normaal in notjes gopot dapetak. Mogoluku zeipsa. Manomitaktu. Het leger of misschien andere mensen. Wat gebeurt er tijdens... De vrije uren voor de bewakers. In a jungle. Pedego, sumai bewaking. Wie daar? Welkom in de uitzending.
3: Goedemiddag, meneer Norman.
0: Goedemiddag, meneer Arman.
3: Hoe gaat het, meneer Norman?
0: Met meneer Norman gaat het goed, meneer Arman.
3: Hoe gaat het met u? Met uw gezondheid? Goed?
0: Prima, tangano.
3: Ik ben echt blij. Ik was tegen je.
0: Ja.
3: Mijn vader is 100 jaar. Ik ben blij.
0: Ja, ja, mooi man.
3: Je bent even mijn vader. Maar ik wil iets zeggen over Suriname, meneer Norman. Ja? Want mijn zus was geweest. Is gekomen vorige week naar Nederland. Ja? En meneer Streesan, die heeft gezegd toch? Ja? Iedereen is welkom. Ja? Ja? Op de bomen. Ja? Maar die Chinezen, ja? Lijkt me niet erg. Heel leger met wapen, meneer Norman. Weet je? Ja? Ze willen daar de maskeren, weet je? Ja? Weet je? Hoe kan dat, meneer Norman?
0: Ah, ik weet het niet.
3: Hoe kan, meneer Norman? Weet je, hoe kan dat, hè? Weet je, hoe kan dat, hè? De Vierde Wereldoorlog, de maskeren daar zo. Weet je? We zijn maar. Maar ik kan echt niet. Ik kan bierwapen, dus dat is mooi. Ik ben kolder, noem maar, mooi. Maar ja, over de voetbal, meneer Darman.
0: Ja.
3: Argentinië playbal, ja dan.
0: Ja, Argentinië playbal, mooi in Engeland.
3: Argentinië playbal, helemaal is alleen dat. Messi.
0: Ja.
3: Ik wil niet. Is Amerika dat niet meer normaal? Of Suriname, persoon, Indonesië. Dat is niet meer normaal. Maar ja, if you have to push it down, be a normal, act a normal. The spirit, the pain, the air, the other walk, the pain, but it's not plain. I'm not being a normal, huh? It's not plain, be a normal. It's not the eye. It is bad land, yeah? Something is not Shira. Yeah,
0: yeah. Goed, hoe heren u? Dank u wel, meneer Armand. Armand is gehoord. Armand wil ook zijn zegje doen en dat mag. Bij Mart, if je hoort naar de regels, afspraken, je mag jouw mening, jouw gevoel, dankra u of zijn meek hier plezier, dat je kan tjako ook toe in een uitzending. Wat is er nog meer gebeurd in Grondtap of Minanga u? Iran wordt zwaar aangevallen door Amerika. Ik weet niet of het mag, of men leest Bonsani of niet. Maar meneer Trump, die heeft geuit dat hij bombardeert alle den broekje voor Akondre. Zoet den bos. Broekje naar de dappen morgen en de vitale bedrijven ook toe schakelde uit in Akondre. Dus totale vernietiging. Ik vraag me dat. Ik vraag me af of dat mag van een oorlogsmisdaad. If you pleeg aanslagen op vitale bedrijven zoals Fuchara volk in een bita situatie. Of ik weet niet hoe. Maar misschien zijn er deskundigen die dat kunnen zeggen van nee, je leest maar boembericht, je bericht dat naar Fromo. Want zo lees je in een sapmoren zijn brief in Asana True. Maar goed, maar Amerika is voornemens zwaarder in te grijpen dan in Iran. En ik weet niet waar dit naartoe gaat leiden. De prijzen zijn weer gestegen, olieprijzen. Iran heeft ook kakafutu. Maar in die tussentijd gaan er ook burgers dood in Atoridisi. Heeft het u interesse? Volgt u de zaak nog? Of zegt u van, nou, Miko weer hier, Libisanso. Ik zie wel. Of zegt u van, nee, wat daar gebeurt kan gevolgen hebben. Anderen maken zich zorgen over trainages of de dreigementen voor Rusland. Zang is ook een val aan Europa, wordt gezegd. Hoe moet watch out? Want Nederland gaat ook oefeningen doen met Oekraïne. Dus dan worden ze direct gezien als een aardige vijand van Rusland. Dat waren ze al volgens mij. Maar nu doen ze actief ook mee. Of je begint aan trainingen, waarom doe je die trainingen? Wordt gezegd. Dat want ik hier van plan voor val aan. Klein Nederland. Je hebt van plan voor doos aan. Je hebt train. Maar ik weet het niet. U bent ook thuis. En u heeft uw eigen denkje. Niet alleen thuis, maar op uw werk, in uw auto. Waar u zich ook mag bevinden. Misschien zit u in een café of op een strand. Je arkie toe. Dat je kan leveren om bijdragen. Of je de mobiel bereikbaar. Ik was bezig te vertellen dat Mart ernstig nodig heeft jongeren die meegaan met de nieuwe tijd. Techniek voor nou. Dan praten we over jongeren breed. Hè? Die jongeren die ook goed kunnen omgaan met camera's. Ik had een passie vroeger voor geluid, hè? Techniek. Dan ben alles aan nieuw, de nieuwe apparaat aan Kong, stereo toren. Mijn lees heb ik uitgebreid. Tef je denkt me, als je staat me vinden uit, met loeskroeven, potsan bakken, tap depressie. Zodanig geïnteresseerd in techniek. Vandaag de dag heb je het losgelaten, want je denkt van, je kan bijna niet meer tegenop naar de nieuwe veranderingen. Ik merk het ook binnen de organisatie, maar is er een bepaalde stroefheid ingeslagen. Ik zie het. Niet iedereen wil of kan meegaan met de techniek. Ze proberen het, maar gaandeweg passie, enthousiasme, nodig. En het heeft niets te maken met vrijwilligheid of betaald. Het heeft te maken met wil je het wel. Iwani of niet. We hebben een moderne studio daar in Reigersbos. Apparatuur is van deze tijd. Niet, bijna vergelijkbaar met de Hilversumse radioomroepen. De nieuwste van de nieuwste. Maar je moet je gaan scholen. En hetzelfde geldt ook voor de nieuwe Salto studio's. Hè? De programmamakers, minister heeft een beginning opleiding, die moeten omgeschoold worden voor go om naar een jong apparaat. Zou de in de studio de nieuwe apparaat zo de dat dat want dat je hem go verdiep je of hem tek boeken go leren of hem go naar een workshop training was mij zo riva als aan Euroko. Zo niet je oji abra en je tabaka. En we leven in een tijd waar dingen snel gaan, vooral op het ICT-gebied, elektronica. U merkt het ook, we hebben geen Instagram en al die dingen die soms ook nodig zijn voor een bepaalde groep. De jongere actie, maar hebben jullie Instagram? Hebben jullie TikTok? Dat moet ik nee. Ah, direct de mens schreef je af. Bij wijze van spreken, want dan loop je achter. Dan ben je niet van deze tijd. Je apparaten zijn misschien ook verouderd. Maar nu, hoe heb je? En de UNO heb je, bedoel je, naar Media Hub, de potentie van de UNO, maar met enthousiasme, met bereidwilligheid, voor go om naar een apparaat, go oefenen, ik bedoel, oefenen, want je kan zeggen van luister, ik wil gaan oefenen, jongen. Zorg me vast aan euro. Kima sloten kom go op adoro, dat we go roko. We merken, hier hebben we ook een V-mix probleem. V-mix al jaren, of dan al jaren, minimaal overdreven, al maanden. Hoe ben je in beeld, tap YouTube, je kan ons zien. Er is geen protest naar de heren technici toe hoor. Maar het duurt te lang, if je actie me true. V-mix, we hebben camera's gekocht. Een nieuwe, betere. Computer blijkt niet goed te zijn. Oké, okay, Ovenoang, Salto heeft gezegd van luister hier. Een computer sluit aan zo snel mogelijk. Maar gaat te kont op YouTube. Duurt ons te lang. Duurt mij te lang. Ik mijn lokoboom. Dat ik de hele tijd onder de inbeeld moro, jongens. Waar zijn die technici van ons, jongen? Wie zijn die mensen? Moeten we hulp inroepen van andere organisaties? Dat zijn kleine dingen, maar voor een Media Hub. Een jonge dame heeft me gevraagd van ja, ik wil daar een programma gaan maken op de donderdagavond 7 uur. Kan dat? Ik dacht ja, 7 uur. Maar dan moet ik een technicus voor je zien te vinden die bereid is om 7 uur 's avonds daar te gaan. Maar die moet dan zo snel mogelijk ook weten hoe hij met de apparatuur kan omgaan. Nou, dat is een zwakte. Dat jonger, een jonge dame, jong. Dus zei ze, dacht hé. We moeten gaan werven. En op Kwaku. Ik denk dat hè. Of de taak voor mij of de taak moet beginnen. Look hoe jongeren zijn. De Egi, Sani. En pik. Soms moet je ze op straat zien te vinden. Hè. Dus ik heb ook aardige mensen van de straat gehaald hoor. En naar markt gebracht. En tot succes. Ze zijn een succes geworden. Gewoon van de straat geplukt. En dit weer boom. Dus we gaan door. Maar nu moet ik gaan. Mart dan moet een jongere afdeling hebben. We zeggen niet dat we de jongeren moeten komen verdrijven de Oeruan. Ja, nee. Maar een jonge, dynamische ploeg. Zang Lucas aan vanuit een Trabril. Dat is nodig. Dus als je zonen, dochters heeft, neefjes, nichtjes. Zijn die geïnteresseerd. Zend in Konjulu. Met hoe pot daar ook, met de leerwansani. En ze kunnen doorgroeien. Hè? Op den duur weet je niet waar ze terechtkomen. Het moet vrijwillig beginnen. En uiteindelijk beland je op een bepaald niveau. Trouwens, we zijn een erkend leerwerkbedrijf. En dat bedrijf, zijn ook bericht, komt je dat meneer Van Gom, hoe ziet dat naartoe? Ja, ik ben een leesma op dat per. Wil je nog doorgaan? Want hoe op een lijst? Nou, we hebben niet genoeg begeleiders. Hoe begeleiden jongeren? Even denken aan de stagiaires dus. Ook een probleem. Want ze zijn er, maar je moet ze kunnen begeleiden. Dat zijn kleine inhoudelijke inossotori, zijn we bespreken met de bedoeling dat je oplossingen ook op een frustratie uitkomt. U zei Arki, misschien bent u een gepensioneerde met dusdanige ervaring. Meld je aan. We gaan naar het nieuws. Tot straks. Maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meldt dat er in Nederland sprake van een watertekort is. Er zullen maatregelen getroffen worden, denk daarbij aan de inzet van de stuwen in rivieren en het voorbereiden van extra pompen. Een woordvoerder legt uit dat de waterstanden van de rivieren verder verslechterd zijn. In bepaalde regio's staan sloten droog en enige verbetering is niet in zicht. Volgens het ministerie blijft er genoeg drinkwater beschikbaar, maar roept op om zo bewust mogelijk met dat drinkwater om te springen. Het RIVM laat weten dat vanaf morgen het Nationaal Hitteplan niet meer van kracht is. Afgelopen weekend kondigde het KNMI code geel af vanwege hitte voor 7 provincies in Zuid- en Midden-Nederland. En die waarschuwing is vanaf vanavond 8 uur van de baan. Het KNMI verwacht de komende dagen koeler weer met temperaturen van maximaal 22 graden. Het Nationaal Hitteplan treedt in werking om verzorgers van kwetsbare groepen op de hitte te attenderen. Het advies luidt dan: drink genoeg, hou ruimtes koel en blijf tijdens de warmste uren binnen. Deze maand hebben de energiebedrijven hun variabele gascontracten met zo'n 7% verhoogd. Volgens de autoriteit Consument en Markt liggen de tarieven daarmee 12% hoger dan voor de oorlog in het Midden-Oosten. De variabele elektriciteitstarieven stegen minder hard, zo'n 3%. Na het uitbreken van de oorlog eind februari kozen veel consumenten voor een vast contract. Het aantal klanten dat naar een ander energiebedrijf overstapte blijft laag. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat een Canadese vrouw een koningspython in haar BH het vliegtuig probeerde in te smokkelen. Toen de slang bij een veiligheidscontrole op Schiphol werd ontdekt, zei de vrouw dat ze het dier bij een Amsterdams hotel had gevonden. Die verklaring werd niet geloofd. De slang is in beslag genomen en wordt deskundig opgevangen. Tegen de vrouw is een proces-verbaal opgemaakt. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Dit was het radionieuws.
2: SLM VY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on trusted wings.
4: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. Imperial Venue is the place. Floraweg 198, Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten met big time. Featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
5: De vrouw doet het beter dan de man.
4: Verder in de feest line-up, Corona Band, Samaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zitlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, New Drivers en alle leden van de band.
6: VIP available.
4: Imperial Venue is the place for the big time. 20 jaar alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
7: Dat die leasing.
8: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbosch. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.
7: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. So

0: zing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Allee, alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting en samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni, dat in oktober zal worden herdacht. Er is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Doorson, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5 uur. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is het gebouw van Startwell aan de Laardenhoogteweg nummer 18 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om je op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni, 175 jaar geschiedenis, trots, verbondenheid en vooruitgang. Attanso!

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, luisteraars, zoals eerder aangekondigd, contact met het Kwaku Zomerfestival, de organisatie. Vandaag in de persoon van Vincent Sucra. Klopt dat? Hebben we contact met Sucra, Vincent? Zegt hij iets?
1: Helft. Ja, ik hoor je niet.
0: Je hoort me niet, maar ik hoor je wel. En dat is vreemd. Ik ga kijken wat er aan de hand is. Zeg ons.
1: Ja, ik hoor je echt niet, Norman.
0: Wacht even hoor. Dan moet ik iets doen.
1: Ja, heel ver, je valt weg.
0: Oké. Moment. Hup. Als ik dit doe, ik heb op een ander knopje gedrukt. Hoor je me nu?
1: Aha. Ja, ik hoor je nu wel.
0: En doe de luisteraars een groet even, Koloko, if I come hard binnen, volledig.
1: Je komt nog steeds wel een beetje hakkerig binnen. Oh. Maar
0: Ego, mijn actie. Hoe Feigo dan aan jou na het eerste weekend Kwaku? Is alles goed gegaan? Is alles in place? Wat zijn de updates? Kom je maar in. Vertel ons hoe het is gegaan.
1: We hebben een heel mooi eerste weekend gehad, man. We hebben een heel mooi zonnig eerste weekend gehad. Eigenlijk zoals het bijna altijd een jaarlijks gaat. Goed begin. En we hebben de evaluaties gehad. Dus eigenlijk praktisch goed gegaan. En nu gaan we een beetje verbeteren. De verbeterpunten inzetten, zodat we vrijdag weer morgen weer kunnen beginnen met de eerste Friday Night Unfolk. In het Nelson Mandela Park op Kwaku.
0: Mooi. Nee, de geluiden zijn positief hoor. Ik heb een paar mensen ontmoet. Maar dat ik, Kwaku, sweetie, jong. Jean, sweetie. Robatetti, kom, orobigie, jong. Dat zijn de geluiden die ik hoor, want ik ben er zelf nog niet geweest. Maar de geluiden zijn positief. En zijn er andere zaken waarop we moeten letten voor zo komen? Want morgen schijnt ook een bijzondere dag te worden daar, vrijdag met Unfolk.
1: Ja, vrijdag met Unfolk zal zeker een bijzondere dag heel veel mensen vragen me als er kaarten aan de poort te koop zijn. Nee, we hebben geen kassa's open. Dus je moet het online aanschaffen van tevoren. Dus bij deze eigenlijk voor de mensen, regel het met iemand of zo. Als je alleen contant hebt, het Suriname, vraag iemand dan ook voor je te kopen. Want we hebben geen, dat mag niet meer bij de Friday events, dat we de kassa's open hebben.
0: Oh ja. Oh, dat is nieuw dus.
1: Ja.
0: Het mag niet meer. Iets wat ook niet mag, parkeren. Hoe is het jullie vergaan met het parkeerbeleid? Want meer, Wagina mag gewoon zomaar in de buurt meer. Vertel
1: ja,
0: eens.
1: Dat is ook helemaal ook de gemeentelijke diensten. Vanwege alle verbouwingen in de diverse wijken in het stadsdeel. En zeker daar waar we zijn, rond het Nelson Mandela Park, Belmertplein, Poort, Amsterdamse Poort. Dus er is beperkte parkeergelegenheid. En wij kunnen eigenlijk alleen de standhouders, en onze crew en de artiesten en gasten faciliteren. En helaas niet de bezoekers, die worden geadviseerd om PNR te doen, verder te parkeren en dan met het openbaar vervoer halte dichterbij te komen. Bij het Belmerstation zijn er vaak nog parkeergelegenheid. Is het ietsje langer lopen, maar je komt er ook weg.
0: Ja, ik hoor sommige mensen ook zeggen hoor, misschien is Kwaku uit zijn voegen gegroeid. Is er een andere plaats van bestemming? Misschien moet Kwaku verhuizen. Die geluiden horen we ook. Wat zeg jij?
1: Nou, die geluiden horen wij natuurlijk ook. En het zijn geluiden die ook bij de gemeente liggen om hierover na te denken. En niet nu, vanaf het begin van de plannen van de bebouwing rondom het Nelson Mandela Park. En ik weet dat er daar druk over wordt nagedacht hoe de kakoe te behouden in het Bijlmerpark, dat nu het Nelson Mandela Park heet.
0: Oké. Heb je voor mij, los van al die andere zaken, een schema waarvan je zegt van die is opstaan, die is wiki naar Kwaku. Maar aanvolk hebben we al gehoord, vrijdag. Maar zaterdag, ja. Wat gebeurt er?
1: Aanstaande zaterdag hebben we de Hindustaanse dag. Dus dat wordt hartstikke gezellig. En om eventjes lijnen bij de hand te houden, even mentu.
0: Ik bombardeer je eventjes met vragen tussendoor. Hoor. Misschien kan je tussendoor ook aangeven welke stands we moeten bezoeken if you go naar Kwaku. Welke zijn de topics, de hot topics?
1: Ja, je hebt sowieso de programmatenten. Als je lekker traditioneel Surinaamse kaseko, kabina, kaskawi wil, dan moet je natuurlijk bij La Span zijn. Jongeren hond van weleer, nu de hond van generaties. Als je lekker naar 90s, 2000 hits en muziek wil, dan is Ten Brasil en de Party Crew. En als voor de 30ers en de 40ers, dan zeer zeker ook de Red's Kitchen bezoeken. Dat zijn de programmatenten. Bij mijn kinderen, dan zeker ook even langslopen bij het kinderdorp. Er zijn zoveel leuke activiteiten. Er zijn weer twee pannenkooien op het terrein. Er komen grote pannensterren elke week weer workshops verzorgen. En verder zo overal lekker eten. Dus ja, wat mag ik nog meer aanbevelen?
0: Grote podium, wat gebeurt er daar?
1: Op het?
0: Op het grote podium, maar biggie podium, daar ben je wat neer. Afgelopen zondag nog, wie was er afgelopen zondag en wat komt er nog?
1: We hadden Kenya Domini. Die was verrassend mooi, goed optreden. Let op mijn naam, Kenya Domini. Treintje Oosterhuis, die prachtige tribute aan Stevie Wonder. Met een geweldige band. En we hadden La Douche. Daar sloten we mee af. Afgelopen zondag. Okay. En deze zaterdag eerst hebben we weer de Staatse dag. Daar hebben we de Windersing Sonat en de Swastika Band. En die alle Hindustaanse Surinamers kennen deze band. Dat wordt, die gaat echt los.
0: Hoe heette ze? Hoe heette ze?
1: De Windersing Sonat en Swastika Band. Het staat allemaal op de website van Kwaku, okay. kwakufestival.nl. En dan ga je naar de timetable. En dan zie je alle podia terug. De tijden ongeveer wanneer het plaatsvindt. Bij de jongeren hebben we de Smith Squad DJ-set. We hebben IDF Samski, F, Riani. Ja. Die namen ken je ook wel, hè, Norman?
0: Nee, ik ken ze niet, want ik weet dat Kwaku ook bezig is met jong en nieuw talent. Dus sowieso word ik ook verrast. Op de, ja, zijn er nieuwe artiesten waarvan je zegt, van daar moet je op gaan letten. Hoe moest dit op je AD dat die?
1: Ja. Maar op later kan de dag begint. Kom lekker vroeg, dan is het nog niet zo druk. Kan je lekker rond het terrein baggeren. De Hindustaanse dag begint met Massief. Daarna hebben we ook de Bollywood Brunch en de band Face to Face. En Lady Winnie met MC Ray. Zijn allemaal leuke namen. Verrassen, laat je verrassen. Ook bij Pompeia. Dat is eigenlijk het centrum van de Hindustaanse dag. Veel bij Tagana. Wordt ook hartstikke gezellig. En zondag. Zondag is de Roze Zondag. vooral in het Pompeia-tent komt dat ook tot uiting met de Michael Harman Award. En op waterkant hebben we gewoon heel veel mooie optredens. In het begin Lekker Lekker, afgewisseld met Belmer Got Talent. En vanaf 4 uur Sulu Green, daarna Richie Experience, Jennifer Cook, Trangarugi en Damaru.
0: Zo, nou, dat wordt flink uitgepakt man. Damaru, Trangarugi.
1: Ja, ja.
0: Spaans te horen. Oké. We gaan langzaam naar de afronding, maar dan moet jij ons vertellen wat op Kwaku mag en wat mag niet. Waar moeten bezoekers rekening mee houden?
1: Nou, bezoekers hebben een geldig legitimatiebewijs nodig. Wij hopen dat zij met een mooie, goede stemming naar binnen komen. De huisregels die staan, er zijn er heel veel. Een aantal dingen die echt niet mogen, kom niet met wapens, kom niet met drank en eten aan. Lopen bij de kassa, het zal worden weggegooid of in beslag worden genomen. Hetzelfde geldt voor natuurlijk drugs, is niet toegestaan. Noten in ons beleid, kom niet gewoon aandansen van zeker helemaal geen drugs. Ja, verder mag eigenlijk alles zolang je je gedraagt. Alcohol onder 18 jaar tolereren we niet. De gebruiker wordt eruit gezet. En als een meerderjarige die dat geeft aan een minderjarige, die wordt er ook uitgezet. Daar zijn we gewoon heel strak in. Ik vind ook dat we als publiek, als ouderen, ook een beetje moeten opletten dat die jongeren zich gedragen. Die sociale controle, dat je ziet dat als een kind nog geen 18 jaar is, dat die niet met alcohol gaat rondlopen. Ook al heeft hij toestemming van zijn moeder en zijn vader. En als hij het van zijn moeder of zijn vader heeft gehad, dan gaat hij met zijn moeder of zijn vader naar buiten. geen alcohol.
0: Okay.
1: We hebben vorig jaar onder andere gemerkt hoeveel jongeren hier last van ondervonden bij de
0: Ja, nee, wanneer ze alcohol hebben ingenomen, zijn het andere mensen geworden. En daarmee porasfeer, if you look boom. Dus daar zijn jullie streng in, dat is een goede zaak. Prima.
1: Ja, maar we moeten ook gewoon onderling ervoor zorgen dat we ons niet gaan misdragen. Of dat we een gezellig feest hebben met ons allen.
0: Oké, goed zo.
1: Het is ook een beetje sociale controle, dat ook een beetje mag weer. Bij onze gemeenschap, ja toch?
0: Ja, dat is waar. Helemaal mee eens. Goedkoop naar Kwaku gaan kan via Passepartout, no? Dat zei Yvette de vorige keer. Hoe doen ze dat? Gewoon online. Gewoon op de website gaan kijken, dan zie je het zelf.
1: Ja, gewoon op de website kwakufestival.nl, Kwaku met een U.
0: Dat zei Yvette de vorige keer.

0: al mijn vragen gehoord. Tenzij je nog iets te vertellen hebt of een tip wil geven, dan nemen we dat ook mee.
1: Ja.
0: Ja? Is er, is er nog wat?
1: We hebben mooi weer. Ja, we hebben mooi weer. Dus ik hoop jullie allemaal te zien.
0: Mooi zo. Nee, dan ga je ons zien. Odorodappe. Sowieso.
1: Abo,
0: succes hoor. Ai.
1: Yes.
0: Dan zo. Goed zo. Mooi zo. Dag. Dat was Vincent Soekra. U heeft een update gehad van wat er allemaal gebeurt op Kwaku. Drukte. En mensen genieten. En daar gaat het om. Sommigen gaan om elkaar te ontmoeten ook. Hè. Dat is ook mooi. Ziet het. Dames, leuke heren. Join together. En soms ontstaan er ook. Maar baby's geboren vanwege het feit dat de meetup Kwaku. Dat is ook een onderdeel van het geheel. Ja, dus Kwaku, een leuke plek om te zijn. Gewoon ontspanning. En sommige mensen die niet van vliegen houden, vakanties in het binnen- of buitenland, denk dat ik er zeker aan den trekken. Omdat ze daar gezellig kunnen eten, drinken, ontspannen en nogmaals ontmoeten. En wij van Mart zijn daar ook om te ontmoeten en verbinden. Vooral dat die zoeken contact, kijken naar nieuw talent en mooie beelden, sfeerbeelden ook. De een nog mooier dan die andere. Naso Asande. En dit moeten we koesteren. En dat geluid wat wij horen inderdaad is dat Kwaku zodanig gegroeid is dat Abirti Kopching die Kwaku. Dus de gemeente moet daar nu iets gaan doen. Want trouwens, tak tak hier ook Kofroy Sengwe, Kocharengwa Almere, Kocharengwa Rotterdam. Die geluiden hoor je ook. Want andere gemeentes die willen graag zoveel mensen opbergen, opvangen. Maar San Bijena Bemene. Dappe. En het leuke is, het moet daar kunnen blijven. Anderen zeggen van nee, dat Charengona Westerpark is nog groter dan een park voor Mandela. Charengona Gasperplas. Maar je moet ook rekening houden met de buren, luisteraars. En buren hebben een sting in het geheel toe. En parkeren is overal een probleem. En de mensen die daar omheen wonen, die moeten 4 of 5 weken lang, met een sap precies zo lang, gewoon minna vol, zijn ze hun park kwijt. Trouwens, vroeger komen pas de meer. Pas de vroeger komen. Belangrijke sting, vooral de kopers. Hè. Mensen die huizen hebben gekocht, die hebben een stem. In haar gebied. Nou, zo zijn go. Maar het bleef even leuk om daar te zijn. Dus Yoshimi Dappe, Mart Radio is er met een crew. We gaan opnames maken, sfeerbeelden, apparatuur uittesten, ook camera's, beeld en geluid. En wij gaan u dadelijk ook zodanig vragen om wat doet u in het kader van 41 jaar Mart. Bent u al donateur, lid? Heeft u de zaak ondersteund? Wilt u dat wij doorgroeien en achterlaten voor de andere generatie? Pot ons aan toe. Doneer. Sluit je aan. Laat het groter worden dan het al is. Willie Benja, we gaan luisteren naar een lied. En daarna zijn de lijnen weer vrij hoor. Een lied van Celine Dion. Dat heb ik niet gezegd, nee, Anne-Céline. Naar China Easton. Daar zocht ik naar in het begin. Ze heeft een mooi lied gezongen. En het is meer in de categorie radio. Het is niet voor discotheken, maar af en toe bij draaien toch en bij dansen. Hè? Slow, het is een beetje slow. En het heet You Could Have Been With Me. You Can Lead a Horse to Water, but you can't force him to drink. Dat is een mooie tekst. En nog meer zingt ze over. Maar het is een leuke dame, 1981. China Easton, ik hoor weinig van haar. Maar dit. You could have been with me. We zijn zo bij je terug. Dit is Mart. Op de donderdag. Marticipatie.

0: 1982. Ter nagedachtenis van Weilen, mijn zus Sally van Gom. Waf den Pokus hebben lop geweldig. Mooi ook nog. En het was een radiotijd, Radio Exotica tijd, ja. En dan draaide ik deze vaak ook op de radio en ik kreeg vele, vele reacties. China Easton, geboren volgens mij in Engeland. Je moet het zelf gaan googlen en kijken wie ze is. Ze heeft meerdere liedjes gezongen hoor, maar dit was een topper. Wie heeft zich hier aangemeld in die tussentijd?
1: Ja, u weet het wel. Als niemand belt, dan bel ik.
0: Oh, oké. Okay. Maar u bent gelimiteerd, dat weet u ook, hè?
1: Ja, dit is mijn tweede beurt.
0: Oké, okay, mooi zo. Welkom.
1: Dus ik heb nog, als ik wil, nog een derde. Maar weet u welke dag het vandaag is, meneer Norman?
0: Vandaag is donderdag 16 juli.
1: En dit is de dag van een jaar geleden, toen Suriname een vrouw als president inaugureerde.
0: Oh ja? Is het al een jaar?
1: Een jaar, ja. Vandaag is een jaar president. Een mooi artikel in Star Nieuws over een jaar. Maar ik heb net iets voor u opgestuurd van Dodo. Dodo zegt weer, Dodo is weer actief. Dodo zegt, een heleboel mensen hebben mevrouw de president in een anansité gewikkeld. Dus mevrouw de president heeft weinig in te brengen. Want die mensen die om haar heen zijn, adviseurs hebben haar voorgesteld om weer een lening te nemen. En die mensen die dat gedaan hebben, die zullen 2030 niet halen. Maar een commissie hebben ze al binnen van die lening die ze genomen hebben. Dat zegt meneer Dodo. En ik weet niet of het waar is, maar het loopt niet in Suriname. Niet alleen meneer Dodo klaagt. Iedereen klaagt, maar je hoort ze. Ze gaan niet op straat, ze gaan niet demonstreren. Net als toen ze bij Chan deden. Dus iedereen wacht wanneer goede tijden zal komen in Suriname. Dus een jaar is, kan je zeggen, een verloren jaar. En meneer Dodo geeft zijn mening. Dus het is, het heeft geen, tenminste als je Dodo gelooft, want hij is zelf slachtoffer geworden, zegt hij, afgelopen jaar. En geconfronteerd met diefstal in zijn huis. En als hij naar de politie gaat om aangifte te doen, die doen niks.
0: Ja, maar voor de luisteraars die hem niet kennen, wie is Dodo? Wat doet hij?
1: Dodo is een bekende meneer, die waren met z'n tweeën, maar die zijn uit elkaar niet. Dodo en Dada. Dat zijn figuren die in het Suriname de actualiteit van Suriname bespreken. En op podcast of hoe dat ding heet. Maar ik heb het net voor u opgestuurd. Het is bijna een half uur lang. Dus als niemand belt, nou ja, het hangt van u af hoor.
0: Ja, nee, ik neem niet klakkeloos over, Jan.
1: Nee.
0: En is Dodo een erkend...
1: Nou ja, hij is een prominent geweest.
0: Prominent, oké, okay, prima. Dan ga ik even kijken, maar meneer Denk Modraai.
1: Hij heeft afgelopen regering, hoe heet het, regering... Chan Santokki.
0: Ja.
1: Brunswijk heeft hij veel kritiek geleverd.
0: Oh, dus het is een criticus.
1: Ja, is nu na een jaar met problemen gehad, is hij weer actief. En hij zegt dat mensen, hij is zo populair, dat mensen in het buitenland thuis verkopen of t-shirt met zijn logo en alles erop en eraan.
0: Oh ja?
1: Dus hij wordt daarop benadeeld.
0: Hij heeft die zaken ook niet goed geregeld, man.
1: Daarom juist. Kijk, als je... Je moet het vastleggen en zodra je merkt dat iemand vandoor gaat met jouw logo, dan, vooral in Nederland, als je het vastgelegd hebt, dan kan je zulke zaak indienen. Mm. En dan kan je alles in beslag laten nemen. Maar goed, als je tijd hebt, mag je het luisteren. Maar het gaat erom dat 1 jaar, volgens critici, niet alleen Dodo, en zo, als er is een artikel ook, dat de problemen waarmee Suriname kan en die oorlogen nu in het Midden-Oosten en hoe heet het, die Russen en die Oekraïners, al 5 jaar in Afrika heb je ook een aantal oorlogen. Trump is ook nog bezig met Venezuela, als boten daar, vissersboten in de buurt komen van, dan zegt hij dat het drugscouriers zijn. En die worden nog steeds getorpedeerd. Ik heb het idee dat Trump deze 3-4 oorlogen, eentje klein, bij Venezuela, in stand houdt tot november. Dat is mijn analyse. Als hij die midterm verliest, want er komt verkiezing voor het congres en senaat. En als hij daar zijn meerderheid verliest, dan heb ik het vermoeden wat hij gezegd had voordat hij won. Vorig 2 jaar of 1 jaar geleden, dat er nooit meer een verkiezing zal komen. Dus ik heb het idee dat hij gaat zeggen, ja, Amerika zit in verschillende oorlogen. Een noodwet oproepen in het stellen. Hmm. En dat er geen verkiezing meer komt in Amerika. Dan blijft hij tot zijn dood, net als Poetin en, Xing, hoe heet die van China.
0: Ja.
1: En ook heb je een andere daar in India. Jongeren protesteren daar. 22 personen hebben een hongerstaking. Meneer Wang Chung. 14 dagen bijna. En ik vind het jammer dat deze mensen hun leven op het spel zetten. Want meneer Modi en zijn regering, die gaat niet buigen. Meneer Modi is de organisator waar hij lid is, of de partij en organisatie waar hij lid is, is RSS. En dat is een organisatie die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leider, Subhas Chandra Bose, naar Duitsland ging om Hitler steun te vragen.
0: Oh.
1: Dus het is een nazistische organisatie in India die nu de leiding heeft, waar Modi ook als kind lid is geweest van die organisatie. Dus het interesseert hem niet wat die 22 of 20 mensen die in een hongerstaking zijn, of ze doodgaan. De nazisten die zijn juist om hun tegenstanders te liquideren. Hm. En dat gebeurt nu op dit moment in India. Terwijl meneer Modi, toen hij hier was, hij is heel slim, dan zegt hij, ja, 200.000 Surinaamse Hindustanen in Nederland, die dragen hem op zijn hand. Nou, meneer Modi, ik niet, want je bent gewoon laf. Je bent een arrogante dictator. Zo zie ik meneer Modi.
0: Zo.
1: Maar je kan het, als je op YouTube gaat, dan kan je kijken.
0: Ja.
1: Die jongeren die zich al meer bijna een maand in verzet zijn, heet Cockroach Janta Party.
0: Hmm.
1: Ze hebben een bijnaam genomen, want een rechter had jongeren in India gezegd dat deze jongeren kakkelakken zijn.
0: Zo.
1: Er is een hoge werkloosheid, de regering doet niets eraan en geeft dan de jongeren de schuld. En die rechter noemde de jongeren kakkerlakken.
0: Oké.
1: Okay. Het zou zien we niet in Suriname alleen of in de landen waar oorlogen zijn. Maar ook voor veel mensen in India. Ik hoor meneer Sukra zeggen dat een Hindoestaanse dag dit weekend is. Of zo, zondag of zaterdag. Ik hoop dat ze ook aandacht besteden wat in India gebeurt onder jongeren. Het was het voorlopig, meneer Norman.
0: U bent gehoord, Jan?
1: Oké,
0: dank u wel. Luisteraars, Jan heeft weer nieuws en informatie verstrekt. Heeft zijn eigen nieuwsagentschap. Hij kijkt wat er om zich heen gebeurt, de wereld. En hij gooit het in de uitzending en u mag erop ingaan. Als u zegt van luister, dat is interessant, dan hoort u het ook. U kunt wat hij zegt ook tegenspreken hoor, daar houdt hij ook van. Hè? Dus dat hij zegt van nou, ik zie het anders, Rayana, als hij zei dat ik dat weet je wel. Dus dan krijg je een beetje beweging. Maar goed, hij heeft al 2 keer gebeld en hij zegt van als er niemand belt, dan meer kom. En hij heeft informatie, hij is belezen, hij is bemoeid met de wereld. En u misschien niet. You know, they are zodanig op de hoogte voor de ontwikkelingen in Agrontap of Minanga you. En je laat het over aan anderen. Dan minama dwing you voor belkom en via notiftaki. Ja toch, dat kan niet. Ja, dus if you feel it, ik heb belangrijke nieuws, informatie of wetenswaardigheden. Kom, dat naar Mart. Open lijn. Ik heb ook op het nieuws gehoord dat er waterproblemen zijn. No? De rivieren hier lopen ook een beetje droog vanwege temperatuur. En dan moeten we voorzichtig zijn met water. Ook hebben ze dat zien aankomen, hoor, dat het kan leiden tot schaarste op den duur. Dat je nou maar was zo voor mogelijk vijgwintje of voor morswatra. Als het zo door blijft gaan. Een andere feit, want jongens aan hier toen met dat jongen, die dames, zo lees die vrouwen zijn lastig soms toe. Een vrouw, zo goed op ze, gwen aan een koningspython in een BH. Wat een griezeligheid. Hoe komt ze erbij dat een koningspython otan stil in een BA. Wat? Er zijn verschillende mensen in Agrontap of Minanga Yujara. En ik weet dat er een paar dames, vooral Surinaamse vrouwen, want of die. Dus je groot te leren een verhaal die zie. Dat ik zou gek zijn. Wie is die vrouw? Mij was je visie. Hoe kan dat? Maar zo zie je weer. Mensen hebben een eigen denken, eigen feeling. En ze houdt van slangen misschien, een koningspython in haar BH. Zo, dan schrik je van. Maar je moet zich niet meer doen schrikken hoor, want zo zwaar is het in Europa moeilijk met mij naar jou. Wie bent u? Welkom, goeiedag.
2: Meneer Van Gom.
0: Dat is Revelino. Goedemiddag, meneer Revelino.
2: Hoe gaat het met u? Ik heb al een tijdje niet meer gesproken. Ik was er net even bezig om wat zaken te doen. Dus ik dacht, van, ik voel me geroepen om even te bellen, om even een belangrijk iets aan u door te geven.
0: Fantastisch. Komt u maar in.
2: En het is op u gericht. Ik heb gemerkt dat bij uw andere collega, bij Poco FM, dat het dubbel mono is.
0: Bij Poco FM, dubbel mono, wat is dat?
2: Ja, dat wil zeggen dat het aan één kant speelt in plaats van helemaal stereo. Dus misschien is het een idee dat u uw collega, meneer Peck, misschien hebt of zo, dat hij kan kijken wat de oorzaak daarvan is. Want dat is sinds vorige week donderdagavond heb ik gemerkt dat het...
0: Oké. Dan zal ik hem dat doorgeven.
2: Ik dacht van, ik ga meneer Van Gom even bellen en het bericht even doorgeven. Want u heeft nogal goed contact met uw collega.
0: Ja, met Poco FM. Poco FM is een oud medewerker van Maart die zijn eigen ding is begonnen. Ja.
2: Je hebt me drie jaar geleden verteld dat het inderdaad zo is. Ja.
0: Pek?
2: Ja.
0: Ja, dat is mooi. Maar ik ga hem dat doorgeven dat hij op moet letten dat zijn geluid dubbel mono is.
2: Ja.
0: In plaats van stereo.
2: Ja. Of die even wil checken of dat het weer in stereo gezet kan worden. Want dubbel mono hadden ze natuurlijk vroeger, hè, in de jaren 40, 50, 60.
0: Mm-hmm.
2: Hadden ze dat toen. En pas later in Amerika toen, en in hier in het land kwam het om stereo. Want zoals u weet, het staat ook in de geschiedenisboeken. Amerika is altijd voor geweest. Vroeger. Amerika is altijd ver geweest met stereo en dat soort dingen. Want als je luistert bijvoorbeeld naar die oude opnames van de jaren 50, bijvoorbeeld van Nat King Cole of Brooke Benton, dan heb je aan de linkerkant het orkest en aan de rechterkant de zang.
0: Ja. Ja. Dat is inderdaad zo, meneer Rivellino. U bent geweldig, hoor. Ja.
2: En als je bijvoorbeeld een hele goede koptelefoon hebt, zeg maar, dan hoor je het helemaal extra en is het helemaal mooi. Ja.
0: Goed zo. Nee.
2: Dat is dus eigenlijk wat ik aan u door wilde geven. En dan geef ik nu de andere luisteraar de kans om weer te reageren.
0: Dank u wel.
2: En ik luister verder naar uw programma.
0: Hartelijk dank, hoor. Hartelijk dank.
2: Ja. Graag gedaan.
0: Mooi zo. Rivellino, fijn gehoor. Absoluut. Heel goed dat hij dingen hoort. Hè, want die mama Jessie fouilleren dat hij. En dat is goed. Ik ben blij, dus dan kan ik Peck straks even opbellen om dat door te geven dat Rivellino aan ons zomaar maakt. Je ziet zijn apu. En hij Arki Radio, vooral houdt hij van zo'n biggie poku kaseko. Dan hij ziet dat hij aan een stereo. Dan zoekt hij een ingang. En dat heeft hij gedaan via mij. Wie bent u? Welkom in de uitzending. Goedemiddag.
3: Hey, meneer Norman. Goedemiddag.
0: Is dat meneer Lisse die zo zacht overkomt? Hoe komt dat?
3: Nee, als meneer Norman moet u horen. Als ik slecht overkom, dan ga ik naar binnen. Want ik zit hier bij mij op het balkon over het water te kijken.
0: Oh. Ja, en u...
3: Kom ik goed over?
0: Ja, maar het kan zijn dat het aan ons ligt, hoor. Dus daarom zoek ik naar een mogelijkheid.
3: Nee,
0: geef mij
3: maar
0: de schuld. Nee. Ik weet dat u goed apparatuur thuis heeft. U bezuinigt niet op u. Op kwaliteit. Dus dan ligt het aan ons.
3: Het valt mij, meneer Norman. Meneer Norman, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Meneer Norman, u volgt het gebeuren in Zuid-Afrika nog eens?
0: Nee.
3: Over hoe zwarte andere zwarte vermoorden. En wat ik jammer vind, meneer Norman... Mozambique is een land geweest die militairen gestuurd hebben. En die oude militairen, hun kinderen, die zijn nog steeds in Zuid-Afrika. Die hebben gevochten tegen de apartheid toen meneer Mandela was. En wat denk je wat met hun nu gebeurt? Die worden het land uitgezet en die worden in elkaar geslagen en doodgemaakt. Dus ik ken het spreekwoord, doet goed en zie niet om, hè.
0: De wereld heeft wel dank. Hoor ik u dat zeggen?
3: Nee, ik zeg niks, meneer Norman. Ik laat het aan u over. Nee, maar meneer
0: Norman... Nee, spijnlijk. Spijnlijk, zoals u het brengt, ja.
3: Het doet mij pijn, meneer Norman. En dan zit je soms een paar... Sorry hoor, meneer Norman, zijn van een paar van die tuig naast me hier lachen. Meneer Norman, en wat ik jammer vind... Als het witte mensen dat zou hebben gedaan, dan zou je dat gehoord hebben. En het zijn juist zwarte mensen die op een verschrik... En juist zijn dat andere zwarte die hen geholpen hebben te vechten tegen de witte mensen. Die kinderen van die mensen en een paar van die oude militairen ook nog die daar wonen. Meneer Norman, weet u dat een oplossing? Ik niet.
0: Nee,
3: als er mensen zijn bij u in de buurt, meneer Norman, die het vaak over hebben van Oemblasmaboem, zeg maar dat u Yukanboem, maar ook dat over het trouwen. Meneer Norman, ik groet u en ik wens u een fijne zomer en alle beste, meneer Norman.
0: U ook hetzelfde hoor, meneer Lisse. Geniet u van uw...
3: Nou, het gaat goed. Het gaat goed. Alleen maar wacht ik dat u een keer langs komt.
0: Ja,
3: om te brengen.
0: Ja, dat is goed. Het is mogelijk dat ik op uw balkon kom zitten en genieten van het overzicht. Hè? Met een fontein daar op de achtergrond, hè, op het water.
3: Nou,
0: bedoelt u dat?
3: Ja, dan kijk ik nu momenteel naar.
0: Oké, heel mooi. Heel mooi. Ik vind het een mooi gebied hoor, trouwens.
3: Ja.
0: Rustgevend is het daar, ja.
3: Ik woon op 12,
0: 12 hoog.
3: Maar beneden mij op 8 is te koop hoor.
0: Dit is plagen, steken onder te koop. Weet u, ik heb geen reserve, meneer Lisse.
3: Moet ik je telefoon nemen?
0: Ik heb niet goed genoeg gespaard hoor, dus neemt u mij niet kwalijk, mijn normaal bij man. Moro. De banken gaan me niet voorschieten, dan moet ik nemen en van kom. U bent niet als Lisse geweest. U heeft geen appeltje voor de dorst bewaard.
3: Dat geloof ik niet, meneer Norman.
0: Die banken gaan kijken naar mijn leeftijd, alles erop en eraan, dan moet ik nemen. Je hebt geen reserves. Je hebt ook niets opgebouwd in Suriname dat je kan zeggen van ik bied dat als onderpand. Dus ik moet bij u komen. Dom takkie.
3: Meneer Norman, je zit toch in een kasmonie?
0: Kasmonie? Nee. Niet gedaan ook, nee.
3: Nou, dan, meneer Norman, dan bent u een verstandig mens.
0: Nee, ik zal mijn zoon vragen, misschien zijn ze geïnteresseerd. Norman,
3: heel
0: zonen.
3: Heel mooi, afhankelijk. Ja. Meneer Norman, ik groet je.
0: Aboe, tamboe.
3: Alle beste.
0: Dank u hoor.
3: Fijne dag,
0: hè. Jo, dag. U bent erin, wees welkom. Ja,
4: goeiedag, meneer Norman, met Anne.
0: Goedemiddag, mevrouw Anne.
4: Ja. Nee, ik sluit me aan bij meneer Lisse was dat, hè, net. Want ja. Het is helemaal waar wat hij is, moet zeggen. Want ik hoor ook, ik kan ook een naam noemen bij mijn naam, want het is ook een programma van Bonigrani. Daar hoor ik mevrouw Ilse ook vaak zeggen, hoe blakke mannen discrimineren. Of, er zijn meerdere mensen die dat zeggen, of hoe Fitti of hoe Kiersma en dit en dat. Maar ik bedoel, het is een perceptie die totaal niet klopt. Want overal gebeurt geweld. Dus ik snap niet dat mensen dat soort verhalen rond of dat soort visie hebben. Laatst heeft iemand ook een verschrikkelijk ding meegemaakt. Dat is bij Lidl. Want Lidl heeft een systeem namelijk. Als fruit en zo niet goed is, binnen een paar dagen bedorven is, et cetera. Dan moet de klant een foto maken ervan. En dat opsturen via zijn hotmail of zo, zijn account. En dan ook nog vertellen waar hij dat heeft gekocht en welke datum. En dan wordt het nagekeken. En dan krijgt die persoon een tegoedbon van 5 euro. Ja, maar wat is er aan de hand als je dus bij Lidl gaat? Dat heeft die mevrouw me verteld. En je koopt bijvoorbeeld 10 euro aan spullen, dan wordt die 5 euro niet onderaan de streep verrekend. Nee, het wordt, dus die 10 producten wordt 50 cent van afgehaald, al die 10 producten. Snap je? En die mevrouw had dus een watermeloen die binnen 2 dagen al aan het bederven was. Ook in de winkel waren ze aan het verrotten en alles. En ze bracht het daar en er was een... Kijk, als je het niet vertelde etniciteit, dan gaat iedereen denken dat we een wit man. Begrijp je? Nou, bij dat was er een jonge man, een Surinamer, een beveiliger. Hij heeft gezegd tegen die vrouw, mevrouw, u eet die dingen en dan brengt u ze hier en dan wilt u geld terug hebben. Snap je? Dus hij heeft die vrouw gezegd, hij is zo gemeen. Die vrouw kwam een andere keer in de winkel. En die vrouw zei van, ze mocht die watermeloen terugbrengen. Ze heeft geen coupon gehad om een korting. Ze mocht het terugbrengen en een andere nemen. En de volgende keer dat die vrouw in die winkel was, was hij zo gemeen. Hij stond met een ander jongere, ook met haar naam achter de deur. Het was 4:10 zo. En die vrouw is al dat dingen gaan halen, bos werd er banaan.
0: Ja, maar mevrouw Anne, u klinkt ver weg. U bent nu op de achtergrond. Hoe komt dat? U bent,
4: nee, ik ben nog steeds hetzelfde hoor.
0: Ja, nu klinkt u heel beter. Nu wel.
4: Ik heb niks veranderd. Maar in elk geval, hij is zo gemeen geweest. Hij heeft gewacht tot die mevrouw ging afrekenen. Heeft hij al die spullen weggehaald. En toen ging hij vertellen deze aan een van die medewerkers. Deze mevrouw eet dingen en dan brengt ze ze terug. En dan wil ze geld terug hebben of korting. Dus totaal beneden het, buiten het beleid van Lidl. En hij heeft aan die mevrouw gezegd, je mag die 1 jaar niet meer hier binnenkomen. En dan ging je ook nog de ID vragen van die mevrouw. Die mevrouw zei, ik weet niet hoe jij heet, wie ben jij? Toen als Kiki zo weet, ze zei die vrouw, heeft die niks gezegd. Maar dat kan toch niet, dit soort dingen. Het is toch perfect geworden. Dus Oostraal en mama halen ook dingen uit hoor, met andere mensen. Het was toevallig ook een Indiaanse vrouw. Dus ja, gebeurt overal. Dus niet van steeds zeggen, een blakke man doet dit. Want dit is echt een vorm van racisme. Ik vertelde aan een vrouw, een Surinaamse vrouw van Afro, een vriendin van mij. Ze zei, je moet een klacht indienen. Weet je, zei ze, die vrouw moet een klacht indienen. En die vrouw is ook van plan om bij het antidiscriminatie te gaan. Want dit is niet normaal meer. Weet je, zo ga je niet om met mensen. Ja.
0: Mooi.
4: Maar dat wil ik even zeggen.
0: Dan heeft u het gezegd.
4: Als blakke mannen discrimineren, moeten de mensen even gaan wijzigen. Want alles maar is discrimineerd.
0: Zo.
4: Weet je? Ja.
0: U heeft het gezegd.
4: Dat is vaak bij Radio Maart. Uit bepaalde...
0: Alleen bij Maart hoort u dan? Alleen bij Maart?
4: Nou, ik luister alleen naar Maart. Oh. Eigenlijk.
0: Oké.
4: Okay. Ja.
0: Is goed. Dan weten we dat. Abou, dank u. Dag. Zo, luisteraars, Anne heeft haar hartje gelucht ook. Hè, want hij is aan je. Dat ik oké. Ik maak van de gelegenheid gebruik om een schepje erbovenop te gooien. Om te verduidelijken hoe ik de wereld zie. De samenleving is aan het veranderen. Dat weet u ook. De wereld is trouwens aan het veranderen. Maar u bent misschien hetzelfde gebleven. Dan horen wij u graag straks terug. Na een andere pokoe van China Easton. Vandaag in de belangstelling bij mij. En we gaan luisteren naar I Wouldn't Beg for Water. Leuk. Zo'n artiest in de picture. China Easton.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Ook land- en tuinbouworganisatie LTO maakt zich zorgen over de droogte in Nederland. En dit gevoel is versterkt doordat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de situatie naar een feitelijk watertekort heeft opgeschaald. Het opschalen houdt in dat de autoriteiten het weinige water in Nederland via een landelijk vastgestelde volgorde gaan verdelen. De dijken en de drinkwatervoorziening hebben prioriteit. Daarna komt er water voor de landbouw beschikbaar. Deze maand hebben de energiebedrijven hun variabele gascontracten met zo'n 7% verhoogd. Volgens de autoriteit Consument en Markt liggen de tarieven daarmee 12% hoger dan voor de oorlog in het Midden-Oosten. De variabele elektriciteitstarieven stegen minder hard, zo'n 3%. Na het uitbreken van de oorlog eind februari kozen veel consumenten voor een vast contract. Het aantal klanten dat naar een ander energiebedrijf overstapte blijft laag. In Italië is de oud-topman van het wegenbouwbedrijf dat de 45 meter hoge Morandi-brug in Genua beheerde tot 12 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De beroemde brug stortte in 2018 in en de topman werd schuldig bevonden aan nalatigheid en doodslag. Door het instorten van de brug kwamen 43 mensen om het leven. 57 verdachten moesten voor de rechter verschijnen. De brug was in 1967 in gebruik genomen en volgens de aanklager was er sindsdien weinig onderhoudswerk aan de brug verricht. Bij zijn laatste officiële bezoek aan Oekraïne heeft de Britse premier Starmer van de Oekraïnse president Zelensky een vredesorde gekregen. Die onderscheiding krijgen personen die zich inzetten voor soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne. Zelensky sprak lovende woorden over het Verenigd Koninkrijk dat Oekraïne altijd gesteund heeft en dat nog altijd doet. Starmer mocht namens het VK Oekraïne 300 miljoen euro geven die gebruikt zal worden om Zweedse gevechtsvliegtuigen aan te schaffen. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbosch. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.
3: ACT, Andris Caribbean Tours. Iere tek opalanyi gwaser nang ano notete. Alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalanyi apirtimam er grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som faya ting somun soma no so December. Hesi nanga go pipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Praise and BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting en samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni dat in oktober zal worden herdacht. Er is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Dorson, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5:00. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is het gebouw van Startwell aan de Lardenhoogteweg nummer 18, 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om u op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni, 175 jaar geschiedenis, trots, verbondenheid en vooruitgang. Adazo!

0: Smart. Al lange tijd 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Ik ben op zoek naar onze luisteraars. Ik ben terug. Ik moest even gaan zoeken naar onze bezoeker. En dat was Fena Presi. Maar ik had een verkeerde adres. Terwijl we zijn Wout Riegemstraat, nummer 8. En meneer is in onze sociëteit in Ganzenhoef. Dus dat is een andere zaak. Daar zijn wel mensen, maar niet van de radio. Op de donderdag zitten er een paar ouderen daar te socialiseren in een sociëteit. En dat beschrijft maar toe, maar niet de radio. En een radio op Sadap. Dus volgens mij hebben ze iets gezien en denken van oké, dat wil ik dat. Maar nee, volg adres, zou zijn Konji. En dus met als gevolg dat hij nu op een heel ander adres is. Ganzenhoef. Ja. Dus wat we gaan doen, we gaan hem even opbellen. En laat hij het verhaal vertellen in de uitzending. Het gaat om een barbecue-specialist in het land. Hij komt uit Suriname, hij heet Neetje, bekend binnen de Surinaamse gemeenschap. U verstaan, maar ik inschrijf verterie. Dat is ofaren, dus ik ga proberen hem nu live te bellen. Dus dan nog niet in de uitzending. Tenminste face-to-face, maar dat wordt doen op afstand. Daar is de telefoon ook goed voor, hoor. Ja, we zoeken naar oplossingen. We zijn oplossingsgericht. En dat gaat zo direct gebeuren. Meneer Neetje. Terwijl men zoekt contact. Dit is Maat Radio live. En wij houden u bezig en u ons ook. In het programma onderdeel Marticipatie. Zo, alibi de, zo alibi ego, zontron. Miscommunicaties vinden plaats. Maar hoe loopt los dan op? En dan we lossen op zo. Hallo?
1: Ja.
0: Ja, heb ik contact met de heer Neetje?
1: Hallo.
0: Hallo. Klopt dat? Ik hoor u. Ik hoor
1: Norman.
0: Hem. Dat is Norman, ja, inderdaad. Maar hoort u mij?
1: Ik hoor je ver.
0: Ver? Oh, ik hoor u heel goed, hoor. Heel scherp zelfs. Boontrangen.
1: Ik hoor je niet.
0: Oh. Wacht even, dan ga ik je anders bellen. Maar bel je tap van Travassi. Ik bel terug. Ik bel, of anders doe ik het zo. Hoort u mij zo?
2: Ik wil alarm op speaker zetten.
0: Ja. Ik hoor je.
2: Oké, nu hoor ik jou beter.
0: Mooi zo, dan gaan we het zo doen via de speakers, luisteraars. Ik heb contact met de heer Neetje. De heer Neetje is een barbecue-specialist uit Suriname. En hij wil u uitnodigen. Hij wil u uitnodigen voor een taste. Meneer Neetje, verteer mij lobby bij Langa Safo, nu en hoe lang hij er bezig is, Bataba Veld?
2: Wel, mijn Neetje, meer bekende mijn kar, je alvast in mijn kar, mijn Neetje, oom Neetje, opa Neetje, en mijn na, iets er aan mijn tamen, amide, bele de poestraat.
0: Oké.
2: If ik kaas aan de ide, ide op zak aan Neetje, dan ide, ide, ide, ide. In een barbecue. Begrijp je toch?
0: Ja.
2: En transmaat de mij bij aan met je de frisse en tjaka Holland.
0: Zo kwalijk. Sam?
2: Ja, man. Nee, ik heb ze altijd beloofd, want de actie met hem en niet zo tegen Holland. Dat met je me beloofd, ik altijd oké. Na een zomer, dan op zak om te kijken wat ik voor jullie kan doen. En mijn mag leven, ik kom aan ontvangt vanaf Schiphol. Dat ontvangt weer mooi, minder maar klaar. Begrijp je toch?
0: Mm.
2: Dus dan met op de vrijdag, zaterdag, zondag, dan met Duasani naar Gravenstein.
0: Ja.
2: Ja, een nummer. De kabel met op een telefoonnummer, dubbel A. 14725. Dan ga ik in het nummer aan je mee. En dan de kampelplaats, de bestelling, ik heb sperrips, carbonade, boot, bors. En ik heb ook mix van van kip en sperrips.
0: Oké.
2: Okay. Dat is waar ik wil aan de trekken.
0: Yes, maar vanaf...
2: Als je een systeem hebt, hè?
0: Ja, alles aan ik kon aan een speciale kruiden voor z'n naast aan mij verstaan.
2: Ja, alles aan mij kom. De ene staat aan de tjako na koro, dan gaat de zand dat die mais.
0: Mais, maar dat ook aan bij ja.
2: Zeker.
0: Hier en nou. Maar vanaf ja. Laat hij de kan bellen en bestellen. Ik doe een nummer eten wel eens hier, want dat nummer nog komt door. Ik doe alle twee nummer. Vanaf hoe laat hij actief? Vanaf vrijdag nog naar Satra Itaki?
2: Vrijdag, Satra Zonde.
0: Oké. Okay.
2: Dus ik kan bestellen vanaf, dus mijn begin hier vanaf 2 euro.
0: Mm-hmm.
2: Maar voor Astrawa, app nummer 2, de app.
0: Oké, okay, jouw app nummer is al eens, ik denk begin te kunnen schrijven. De longo is gewoon pen nou ook bij. Jouw nummer?
2: 8-8-1-4-7-2-5.
0: Ja, 06, hè?
2: Ja.
0: Oké, en je hebt een andere nummer ook toe?
2: Maar dat is nog een beetje te hoog,
0: joh. Oké, nee, dat was dus belangrijk ook bij.
2: Okay.
0: Herhalen jullie het al eens?
2: Dus 8-8-1-4-7-2-5.
0: Ja, en vanaf vrijdag staat er zonde vanaf 2 euro. Vanaf 2 euro, je kan bel bestellen. Maar als je een contacting speciaal of ons don of wakaloon toe, dan heb je een grubbel hoeveel nummer? Van precies naar PD?
2: Ik heb een nummer dat ik heb. Maar zolang je een geld door. Dat bel me. Geldershoofd, dat bel me.
0: Geldershoofd, oké.
2: Ja, Geldershoofd. Nou.
0: Mooi, Tori.
2: De Gravenstein, Gravenstein.
0: Oh, Gravenstein, ja, Gravenstein.
2: Gravenstein. Ja,
0: ik ja, nee, begreep. Maar, Gravenstein.
2: En nog wat.
0: Mm-hmm.
2: Dus bij de tangen 2 augustus, want 5, dan ben ik bereken, dus maar dan wacht ik me bakken tot al.
0: Ja.
2: Dan ben je wel een probleem. Die ben je concentreren. Dan ben je wel opstoppen. Dan ben je spartak je gewoon een eentje. Je kan gewoon een boontje aan zo jongen daar. Oh, doe. Dus mijn baby is een beetje amnestie.
0: Oh, ja.
2: Ja, ja, mami,
0: mami, ik zie hem net in de passade rij. Yo, you know, ernstig, man. Hoe lang heb je...
2: Hoe lang heb je de beste kalien? Hoe lang heb je?
0: Vertel de luisteraars, hoe lang heb je de beste?
2: Al langer dan 30 jaar.
0: Oké.
2: En je takanama man, 73 jaar. Ja, tegen mijn tak zo'n man, tegen mijn... Hoe lang is mijn man bel, mijn takanama? Hoe lang tegen mijn tak, jongen? Ik
0: ga zo met
2: nature,
0: maar dat normaal.
2: Ik ga met nature.
0: Ja, je klinkt jong, hoor. Ik ga
2: met nature. Ja, je klinkt jong, vers. Ik ga met nature. Ik ga met nature.
0: Ik
2: ga met nature. Ik ga met nature. Ik ga met nature. Ik ga met nature.
0: Oké, maar barbecue, dat nou je specialiteit die op Trasan Moro zei doe?
2: Ik ben daar aan de hand. Op de zondag dan is er een pom, een pastei, een zoetzure kanalen, een varken, solis, een moxalis, een bruine bonen. Dat is niet daar aan de hand. Ja, zo is dat die Ateno desota.
0: Nee, dat is begrijpelijk. Begrijpelijk,
2: maar ik kijk wel volgend jaar met God, wel even gador met hè. Dat we Lucas ook gaan doen. Want toe des aan dat jato.
0: Ja, dan als tensa me jere ja no no, als tensa me jere ja gado hori bulanga no mindri.
2: Oké, okay, dus ja,
0: we gaan langa.
2: Ja, zeker.
0: Maar het is wel eens, ik de luisteraar zang, mis haar telefoonnummer en pedemus de, gewoon het is wel eens, haar trailer je gewoon het is wel eens.
2: Dus 8-8-1-4-7-2-5.
0: Gravenstein,
2: ja,
0: dat pedemde. En vanaf 2 euro de kan bel bestel.
2: Ook voorin de kan bel, maar 2 euro daar aan Jan Dekba.
0: Oh, maar lek zo tide zo weer mooi, zo dat dan next day happen. No, no. Zo zo weekend. Klopt, klopt. En een voorbereiding de van Odo, hè? Want dan met die moest zit komen. Ja, in leggen.
2: Dat na kon ik aan mijn dag.
0: Mooi. Nou, waarom ik hem bekend, waarom ik de luisteraars heb, en misref op zakken, want ik ben aan het toemaan de full op zakken dat ik het is werkelijk lukken en vasteren aan taste die naar barbecue view.
2: Oké, meneer Rada.
0: Ja. Abu?
2: All
0: right. Dat was het kom. Ja.
2: Yes.
0: Dat was het kom, ja. En grand tangi taki teka tenkom. En we hebben niet toeschrijf eten, maar we hebben ons denk dat het vrijdag is, dat we niet.
2: Oké.
0: Ja?
2: Ja.
0: Attends.
2: Ja, oké.
0: Ja. Dank je. Dag.
2: Ja, oké.
0: Goed zo. Luisteraars, u heeft het zelf gehoord. Een specialist, barbecue specialist uit Suriname. Konanga een speciaal recept, ja. En ja, u heeft het gehoord, mijn verhaal. En hij is in Suriname een begrip. Hij heeft Amnesty moeten aanvragen, daar bij Sakong. Voor Kaholland, in Suriname, maar vindt dat nee, dan kan ik wel die boeja zo. Dat want hij is ernstig bezig op zijn manier. En we weten dat de Surinamers houden van lekkernijen. Hoe loopt Njang en we Njang Sweetie. En hoe loopt kwaliteit ook. Dus meneer Safa, tak jaso no no. Dan ben je zeker dat de luisteraars hoe maart. Dedape. En de beoordeel. En ik vind het ook goed. We horen niet ja. Nooit in de gwasser namor. Ak banjeng. We horen let ja. En de trauma is er na sabari. Dat jong. Na zout na oereet zo jong. Nee. We looken hoe even kwaliteit boon zodanig. Dat om skot alle netra barbecue. Maar voed ja in Holland. Dat we horen niet, ja. We zien wel hoe we het gaan doen. Amoro ak banjeng. We horen let, ja. En de trauma is er na sabari. Dat jong, na zout na oereet zo jong.

0: 725. Een nummer snel nodig, maar Bagadi kan bel de Lukufaojia nummer. Zo, en dan gaat het over barbecue, spare ribs en al die andere zaken eromheen. We houden rekening met de vrouwen die misschien in de verwachting zijn nu. Daar moeten we ook rekening houden. Te tek de San die stap aan radio. Want dat los toe ik kom. Dus bij deze neemt u ons niet kwalijk. Dat is ook een deel van Mart. We hebben voor rekening aan het trouwen. Maar we houden rekening aan Allah, Sani. Wie is deze beller? Welkom.
1: Norman.
0: Ja, wie denkt Jan O.D. na prezi? Welkom, Jan. Minusan, wie weet dat ik bizar zomaar. Welkom.
1: Met de alle prezi, mijn meisje, meneer, onzegbaar.
0: Oké, dan.
1: Mijn naam van geest. Maar ik heb net een leuke opname gezien van meneer Sordam. Hoe heet die? Ronald Snijders en Glenn.
0: Oh ja, bij Zuidoost TV.
1: Wacht even. Ze spelen. Ze zingen en spelen 100 jaar max.
0: Ja. En dat was op Zuidoost TV, hè?
1: Nee, ik weet niet. Ik heb het naar u doorgestuurd.
0: Oké. Okay.
1: Anderhalf minuut. Waar Ronald Snijders met zijn fluit en Glenn zingt meneer Sordam toe. Dat is mooi te zien.
0: Ja, leuk.
1: Als je het kijkt, kunt u het herhalen. Maar meneer Norman, barbecue. Is dat zo maar fijn als van dat uit?
0: Nee.
1: Nee, Ingi.
0: Ja.
1: Daarom de Karen Barbacot. Is dat... Nee, Ingi, Karen Barbacot. Was je weg met Karen als je naam Barbacot tot even los visie. Dus naar de Ingi om dit te danken. Dat hij de barbecue de.
0: Hoe na denk je dan, nou?
1: Ja, want de we hebben woord schrijf je barbacot. Nou, een Ingi woord. Dan heb ik een woord neem je Engels barbecue. Dat is gaan niet naar de Ingi.
0: Nou, zo leer je weer eens wat.
1: Ja, ja. Ja, dus dat we bij een takje. En wat er is aan die beheren, meneer Lesser. Een probleem voor de Afrikaan dat we in Zuid-Afrika. Het is een probleem. En dat is mijn hart in schrijving. Maar de vluchtelingen die worden af. De Zuid-Afrikaan van die schrijving, de blakke Zuid-Afrikaan. Dat de Mayroko onder de prijzen. En dat is een probleem. Elk feier in Nationaal-Meer, Cubaan, Venezuelaan.
0: Ja.
1: Maar toen aan het trak onder is maar. De Mayroko onder de prijs.
0: Ja, dan krijg je dat.
1: Dan krijg je dat, gelukkig zijn dan uitbarsten of niet. Maar je hebt ook een bedrijf meer tegen een winkel in Staptaki, Spans of Snezi. En als je in de Staptak bent, totaal dat die. Dan in orde, want ze namen een wangorok of de cowboy money.
0: Ja, dus eigenlijk, meneer Lesser, moest je onderliggende probleem, nee, dat aan het doen.
1: Nee, als aan het nog het idee.
0: Ja.
1: Aan het moest aan het zat idee. Na jaren, om als aan het naar Zuid-Afrika. Dus in de ghetto, de buitenlanders die goed naar Zuid-Afrika konden, op de ching, winkerie, de roko, dat moet prijs, de verdien. Zoete wens, kleine wens, zoete wens is op, nou een gezegde. Dus in plaats van maar met 30% wens op een artikel, maar ik denk 5% nog maar. Dat is een probleem die daar Zuid-Afrika. En dat je ziet ook naar India, Bangladesh, nou, de Rohingya's, die een botel zongen aan het ding. De man dat vluchtig moet naar Burma, gewoon in pak. Hoe heet die, Bangladesh. En dat ben je mij discrimineerd. Maar ik probeer vluchten uit Bangladesh naar een boto. Dus dat was een voer grond op een blakke maar.
0: Dan heb je dat verduidelijk. Nou, wereldwijd probleem hier ook. Hebben ze het gehad, volgens mij, naar de Polen of andere groepen.
1: Ja.
0: Als ze beneden de prijs, onder de prijs werken, dan werken. Op stand ik kom.
1: Ja. Op stand ik kom. Ja, zo,

0: opstaan op biljetten, omdat de branche bij de Polen-Europa, naar de boeren, naar de slachterij. Dus onu die hebben een Nederlandse nationaliteit, of ja, weet man, blakamang. En dan gaan we met die dapper voor je roman te tapiskoeru. Of go piki kersi na nga piki sana nemburu dorp. En dora droogte die zei de man, dat ik bij dus begin sla op tata na nga ayon op, dus man de nyanfur ayon na nga tata. Want dat prijs ook wa hei, eva droogte die sorry.
1: Ja.
0: Alesi, tangan no abung kopi te majos rep tata kondir alesi rep kondiri.
1: True.
0: Alala mau longu bay alesi nyang.
1: Okay. Jan, dank je wel.
0: Ik weet mijn jam moro voor alesi moro unu no.
1: So, Jan moga ontrouw, dank je wel die bijdrage tide.
0: Okay.
1: En luisteraars, alles heeft de oorzaak en gevolg. En Solesi was aan. Wie heeft hier gewacht? Wie bent u?
2: Ja. Hallo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Het Anne weer.
1: Mm-hmm.
2: Ja, het gaat over een artikel in Trouw, althans daar stond het ook, van 5 juli. De demonstratie van Zulus in Durban tegen ongedocumenteerden. Ja, ze keren zich met geweld tegen migranten. Het is simpel, wie geen papieren heeft, moet betrekken.
1: Mm.
2: Ja, dat vinden ze. Dus het is ja, okay. Het is overal in de wereld. Men heeft tekort aan woningen, betaalbare woningen en al die dingen. Dus de mensen komen in opstand helaas. Ja. Een Afrikaan heeft een vierling gehad, hè? Dat is 1 op de miljoen dat dat gebeurt.
1: 1 op de miljoen.
2: Natuurlijke dingen wijzen, hè? Zonder. Een in vitro fertilisatie, of hoe je het mag noemen. Ja.
1: Hmm.
2: Dus 4 kinderen zijn er geboren. In 1 keer.
1: Nou.
2: 29 weken. Kort, hè?
1: Wauw. 29 ja, ja. Weken.
2: Ja, ja. Het is Eindhoven. Ja.
1: Oh, hier in Nederland is het gebeurd.
2: Hier in Nederland, Eindhoven. Huh? Ja. Ja, okay. Ja, ja. Ja. 1 eier, hè? Vierling.
1: Zo.
2: Oké. Okay. Ja, ja, dan de mannen go in de war. Dan gaan die 4 kinderen in.
1: Ja, het is zwaar hoor.
2: Ja, ja, ja.
1: Maar dank u wel voor dit bericht.
2: Ja,
1: hai, dank u. Hai, dag.
2: Ik zo. Wil nog even zeggen, een artiest is op Schiphol gepakt uit Suriname met drugs.
1: Oh.
2: Een vrouw. Nederlandse vrouw.
1: Een Nederlandse vrouw.
2: Nee, Surinaamse.
1: Een Surinaamse vrouw, een artiest is opgepakt op Schiphol met drugs.
2: Schiphol met drugs uit Suriname.
1: Oh jee.
2: Ja.
1: Nou,
2: is goed.
1: Goed,
2: okay,
1: dan hebben we dat ook gehoord. We blijven geïnformeerd. Wie bent u? Welkom.
3: Meneer Norman, ik ben toen net... Goeiedag. Ik ben toen net gebeld dat ik vals nieuws...
1: Nou, geen vals nieuws. U heeft het niet onderbouwd. Nee, de reden heeft u niet doorgegeven hoe het komt.
3: Was maar verteerd dat ik bel weer dat jongen. Maar meneer Norman, moet eens goed luisteren. Hè? Het zou wel kunnen. Maar het probleem op zich is niet het geval. Dat neem maar ook onder de prijs van mensen die winkels hebben. Ze komen zelf vanuit Pakistan en komen ook zelf uit het noorden van Afrika. Zwarte mensen bijvoorbeeld. Die huizen van die mensen werden in vlammen gezet. Dus is niet waar. Die militairen die gevochten hebben, meneer Norman. Hun en hun kinderen zijn dat ook mensen die onder de prijs gewerkt hebben. Dat is toch niet waar, meneer Norman. Meneer Norman, zou dat het geval zijn dat de zogenaamde gekke witte mensen hier rondlopen een asielcentrum in vlam zouden zetten?
1: Nou,
3: omdat die mensen de huizen...
1: Dat is al geprobeerd hier, hoor.
3: Nee, wacht even. Waar doden vallen, zou men dat accepteren? Nee, toch? Dus nee. Het kan het geval zijn dat zulke dingen plaatsvinden. Maar het grote probleem is gewoon geweld tegen mensen die daar gekomen zijn en daar zijn in dat land. Want ook zwarte mensen hebben gezegd, luister, hoe komt het dat die mensen toch werk hebben en jullie niet? Dus er scheelt toch ook wat, meneer Norman. Veel dingen wat gebeurt, meneer Norman. En het gebeurt ook bij u en bij mij, dat soms maar op te maken naar Jarusu. Dan moet je wat aan doen. Maar niet te gaan toevallig, want dan ik sta, dan ga je dat als pijnpunt naar voren brengen. Dat is niet waar. Wij zijn precies zo goed en precies zo slecht als alle anderen. Of niet, meneer Norman?
1: U vraagt het aan de luisteraars, niet aan mij, hè?
3: Ja.
1: U vraagt het aan de luisteraars. U krijgt misschien een antwoord of een reactie.
3: Nee, want meneer Norman, laten we heel eerlijk zijn. De militairen die van Mozambique kwamen en die gevochten hebben voor de zwarte daar in Afrika in de tijd van meneer Mandela. Dan wilt u mij toch niet zeggen dat die mensen ook onder de prijs gevochten hebben. We moeten ophouden. Er zijn dingen die gebeuren. Dat is niet goed te praten. Maar heel veel dingen gebeuren daar dat niet. Neem maar nu, meneer Norma, ik ga een stap maken. Neem maar nu wat momenteel in Congo gebeurt. De verpleegster die gewerkt hebben bijvoorbeeld om proberen een ziekte dat momenteel aan de hand is terug te dringen, die krijgt geen geld. En als ze naar voren gaan om dat op te eisen, stuurt de regering militair om ze weg te sturen. Nu. Dus laten we eerlijk zijn, meneer Norman, waarom ik zo kritisch ben. Omdat wij moeten kijken dat dingen die gebeuren onder onszelf, dat er ook niet goed is. En als je vinger wijst naar anderen, dan moet het ook jouw plantsoen eerst schoon zijn. Het hoeft niet helder schoon te zijn, maar dan moet je toch opruimen voordat je die al gaat wijzen naar de ander. En dat is mijn probleem, meneer Norman. Ik kan moeilijk zeggen, Luko Ama Norman Taku. En ik kan heel jongen lessen, maar Taku Romero Norman. En dat is mijn pijnpunt, meneer Norman, als ik het over heb.
1: Goed.
3: Ik wil hebben dat het goed gaat, maar het kan niet altijd goed zijn en goed en beter gaan. Maar dan moet je naartoe werken. Maar niet altijd naar Addis doe dat of naar dat doe dat. Dat komt niet, meneer Norman. En meneer Norman, wat leuks. Degene die toen net aan de telefoon, de barbecue-man, hè? Neetje.
1: Ja, ja, ja.
3: Is mijn neef. Zoon van mijn zuster.
1: Ja.
3: Maar ik ben geen goede barbecue-man, meneer Norman.
1: Je kunt toch ook niet in alles goed zijn, meneer Lisse? Dus dat laat u over aan hem?
3: Ik ben in heel weinig dingen goed.
1: Oh, oké. Okay.
3: Ik groet u.
1: Ik groet u terug.
3: Ai,
1: tamboe. Terwijl mijn telefoon op de achtergrond rinkelt, terwijl ik een andere beller in verwelkom. U bent u, welkom.
4: Het Anne voor de derde en laatste keer. Ik wil de mensen oproepen om de 65-plus korting te ondertekenen. Behoud de 65-plus korting voor bus, tram en metro. Er zijn al 36.259 ondertekeningen gedaan. Ja? Dus de mensen die dat nog niet hebben gedaan, roep ik bij deze op om die petitie te ondertekenen. Het is op internet te vinden. https://65pluskorting+petities.nl. De mensen kunnen gewoon hun naam opgeven dat ze het ondersteunen. Ja. Oké, dat wilde ik even zeggen.
1: Mooi hoor. Dank u wel.
4: Ja. Dag. Ja, dag.
1: Dag.
4: Ja, ja.
1: U bent erin. Welkom.
5: Ja, goeiedag ben ik dat.
1: U bent het, ja. En uw naam is?
5: Ja, Stefan. Goeiedag.
1: Stefan, welkom.
5: Ja, ja, ik wilde reageren op zeg maar die dingen in Zuid-Afrika. Dus dan volgens mij noemen het die xenofobia attack, zeg maar. En ja, wat ik niet begrijp eigenlijk daar, want het richt zich voornamelijk op zwarte Afrikanen, toch? Maar er zijn ook heel veel Europeanen en ook mensen van andere continenten die daar ook gewoon werken zonder papieren. Maar daar hoor je eigenlijk vrijwel niks over en die laten ze met rust. Dus dat vind ik best wel, ja, ik vind het best wel bijzonder. Waarom ze nou juist tegen mensen uit hun buurlanden, ja, waarom die agressie zich daarop richt?
1: Oh, er zijn ook andere groepen.
5: Ja, heel veel. Er zijn heel veel Nederlanders die daar werken.
1: Zonder?
5: Noemen dat die digital nomads en dat soort dingen. Dus mensen die gewoon op afstand werken. Of daar gewoon... Ik heb zelf in Zuid-Afrika gewoon de tijd. Ik ken ook al wat mensen die daar lange tijd hebben gezeten. Een vriend van mij uit Frankrijk. En wat hij deed, dan... wat je kan doen. Dus dan ga je even over de grens. Dan ga je naar, weet ik veel... daar Zimbabwe of Mozambique. En dan krijg je weer een stempel in je paspoort en dan kan je weer een half jaar blijven, zeg maar. Dus zo kan je het de hele tijd trekken. En dat doen ook heel veel mensen, dus die gaan dan even weer terug naar het land van herkomst en die komen dan weer terug. Maar goed, dan ligt het probleem niet bij die mensen, maar dan ligt het bij de autoriteiten. Dus dat vind ik het, men richt de agressie op de verkeerde, of men legt de vinger op de verkeerde plek. Dus in mijn optiek hoor.
1: Ja.
5: En wat ik ook een beetje heb begrepen, zeg maar. En je hebt ook veel Nigerianen die daar zitten. En ook mensen uit alle overal hoor, trouwens. Maar ik weet, Nigerianen komen ook met problemen, moet ik ook eerlijk zeggen. Maar vaak die Nigerianen zijn vaak echt handelaren, toch? Of echte ondernemers. En die zijn vaak succesvoller dan die locals. En die gaan er met de vrouwen vandoor. En dat zet kwaad bloed.
1: Dat ook nog.
5: Dus het is meer frustratie, heb ik het gevoel. Dat is een beetje mijn visie. En sommige, denk ik, sectoren zijn een beetje in handen van buitenlanders. Dus ja, je kan die mensen niet kwalijk nemen. Dus je moet bij de regering zijn die de gelegenheid geeft. Dus ja. En verder, ik moet ook eerlijk zeggen hoor, dat is ook wat ik vaak hoor van andere Afrikanen. Dat Zuid-Afrikanen zijn niet altijd geliefd buiten of in Afrika. Laten we dat maar even voorzichtig zeggen.
1: Wilt u het nog een keer herhalen? Verkeerd, hoor. Kunt u het herhalen?
5: Afrikanen zijn niet altijd geliefd bij de rest van Zuid-Afrika. Maar goed, dat neem ik voor mijn eigen rekening. Maar dan kunnen andere mensen misschien beter commentariëren. Maar dat heb ik wel hier en daar een keer gehoord. Dus... En dan weet ik niet of het gaat om zwarte Zuid-Afrikanen of witte mensen of weet ik veel wat. Maar dat heb ik wel een keer hier en daar een keer voorbij zien komen.
1: Oké, Stefan, bedankt voor je bijdrage. Voor je andere inzichten, kijk op zaken. Dank u. Dag.
5: Yes, oké.
1: Dag. Wie daar? Welkom.
6: Hallo.
1: Wie daar?
6: Goedemiddag, meneer Norman. Hoe gaat het met u?
1: Goedemiddag, dat is de heer Roy. Welkom, meneer Roy.
6: Om te anticiperen op dat wat die vorige meneer zei, is van dat de Zuid-Afrikanen niet alleen achter de zwarte migranten gaat, maar ook achter de witte Zuid-Afrikanen. Er is laatst zijn er 50 van die witte Zuid-Afrikanen naar Amerika gevlucht. Die hebben van Elon Musk hebben ze die Amerikaanse nationaliteit gekregen. Dus ik bedoel, wat dat betreft zijn die Zuid-Afrikanen, die zijn het volgens mij zat dat er migranten hun deel, alhoewel ik moet zeggen, ze zijn zelf debet aan, want ze zijn zelf ook zo lui, want die kunnen zelf ook in winkeltjes en dingen doen, maar dat doen ze dus niet, weet je. Ik heb laatst nog bij Antwoord Nederland zat er een meneer en die zei van de witte Nederlanders die zijn naar Zuid-Afrika gegaan en toen ze daar kwamen was er niemand, dus hebben ze het land in beslag genomen. Toen dacht ik bij mij van wacht eens even, dus als een Surinamer hier naartoe komt en hij gaat naar een of andere hoe noem je dat, natuurgebied, en hij ziet niemand, dan kan hij natuurlijk in beslag nemen. Ja, dat wordt het zo'n vreemde manier van uitleg, denk ik van, hey, sorry hoor, maar ik denk bij mij eigen van, de Nederlanders hebben Zuid-Afrika tot de meest racistische land gemaakt. Dus wat dat betreft, dus als de Zulus nu in opstand komen en de migranten eruit willen hebben, prima, maar ik moet wel zeggen, ze moeten wel aan hun eigen boezem steken, want ze hadden de macht met Mandela en zo, alhoewel Mandela geen Zulu was, daarom was hij vaak in het buitenland, want hij mocht ze niet vertegenwoordigen, maar die hebben het zelf in de hand gewerkt, want zij hebben zelf denk, al die jaren niks zelf gedaan, weet je, dus ja. Maar hoe gaat het met die meneer Norman?
1: Oh, met mij gaat het goed hoor. Genoeg zon. Ik ben aardig bijgekleurd. Dus ik heb een amino. Zeer zeker. Vitamine D, die last kin.
6: Ik heb dus.
1: Ja, vitamine D. Lijn last kin ook nog. Vitamine zon. Ja.
6: Oké, lekker, lekker, lekker. Ja. En ik bedoel van meer fijne thee, dat je gewoon jouw barbecue. Jongens, normaal. Je moet aan de lijn
1: doen. Let op een vriendschap voor mij naar je op. Let daarvan een geluid of wat dan weer plotseling. Storing.
6: De
1: pot van mij in
6: de
1: keten. Ja, ik ben naar wang. Aboeroi, taboer. Oké, leuk. Je bent erin. Welkom. Wie is dit? Ik hoor een echo op de lijn. Dat ontdek je radio Tranga. Je bent nu aan de beurt, maar je radio Tranga. Is dat wie daar?
7: Eddie,
1: welkom meneer Eddie.
7: Eddie,
1: yeah.
7: Eddie,
1: yeah. Eddie, we are here. Geluid voor je radio dan.
7: Yeah.
1: You know, kisa echo.
7: Asanfu Zuid-Afrika, Norman. Asanfu Zuid-Afrika. Asanfu
1: geluid voor je radio dan. Hi, Eddie, omdat die radio op het trangen met je vertraagt.
7: Zuid-Afrika, Norman, jarenlange apartheid. En na apartheid, die Afan Mankeri.
1: Na apartheid.
7: Dat in elkaar kan koppelen los dat van mij goed te keten die.
1: Als aan ze hebben nou naar Zuid-Afrika na apartheid veroorzaakt dat die.
7: Is na apartheid voor hem zeggen ze ding ding de wit maar abba.
1: Jere Eddie. Eddie.
7: We mama die is nu we nu ons maar die voor de kerk normaal.
1: Eddie Arkimi. Ja Arkimi Eddie. Ja Jeremy. Eddie. Hij is hier op een radio boontrangen, dus hij hier een echo. Maar hij man communiceert boon.
7: Eddie. Ja, zeker.
1: Eddie.
7: Nee, zeker, normaal.
1: Hij zakt een geluid van radio, want Johnson ook is een vertraging tap alleen. Dus hij zakt je geluid, dan kan ik verstaan je morgen boon en je kan verstaan me morgen boon. Is het waar? Oké.
7: Oké.
1: Oké, dan heb je een kans voor te gaan. Ik kan herhalen, maar ik kan toen hier een boon. Herhalen, het is een lazy.
7: Ai, shoot him orfara.
1: Oh. Nou, Abun. Oké, dan hoor je er, Eddie. Tabun, Eddie, luisteraars van jullie belt, moet u de radio zachter zetten. Dan krijg je geen feedback en kunnen we beter met elkaar communiceren. Wie bent u? Welkom.
8: Ja, ik heb mijn radio zachter hoor.
1: Heel goed.
8: Dus, misschien nog een toevoeging hè, op wat ik eerder aangaf. Dus er werken heel veel migranten uit andere delen van Zuid-Afrika daar. En kennelijk... kunnen die allemaal gewoon werken. Dus die worden aangenomen bij bedrijven. En nu zag ik filmpjes voorbij komen van eigenlijk een paar grote supermarkten daar. En volgens mij Pick and Pay en je hebt nog een aantal andere. En die kunnen in één keer geen bezorgingen doen en dat soort dingen. Omdat al die mensen zijn weggestuurd. Dus dan ligt het probleem toch ergens anders. Van nee, kennelijk zijn het die bedrijven die wel die mensen aannemen. Maar hoe kan je nou werken zonder papieren? Dus weet je, het is een beetje... Ik denk dat het probleem toch bij de regering ligt en niet bij die migrantenwerkers. En dat andere wat ik wou zeggen, dat ben ik net even ontschoten hoor. Dus dat is het andere. Nu zag ik ook beelden voorbij komen. Dus dat ze dan onderling mensen gaan wegjagen. Dus mensen, ja, Zulu mensen uit gebieden waar Zulu's niet voorkomen. En ook andere stammen, weet je wel. Want al die stammen hebben hun thuislanden. En die Zulu zitten met name in de kant van Durban, geloof ik, in het zuiden. Volgens mij die provincie heet KwaZulu-Natal. En die worden nu uit andere gebieden weggejaagd. Dus nu ga je dat ook krijgen. Dus Zuid-Afrika is een best een complex land met bevolkingsgroepen. Dus er komt nog een dimensie aan. Dus ik weet niet waar dit gaat eindigen, maar... ja, ik moet ook wel zeggen dat social media misschien ook een beetje een schepje erbovenop doet, hoor. Maar goed, dat is een beetje wat ik nog ga toevoegen.
1: Nu je het zegt, ik had begrepen dat een omroeper, radio of media, televisie iets, programmamaker heeft de zaak opgejaagd. Hij heeft dingen gezegd en plotseling kwam het publiek of de samenleving in opstand. Maar het is met, op de radio, social media heeft daar een rol in gespeeld.
8: Ja, social media. Volgens mij waren er een paar. Ik weet dat ik ook beelden zag hoor. Dus er was een analyse. Dus een andere vrouw had wat geroepen dat er haar broertje was vermoord. Door stel Zimbabwanen of mensen uit Zimbabwe. Maar zonder enige vorm van bewijs en dat soort dingen. En vervolgens is die groep vrouw gaan halen. En hebben ze pas mensen uit Zimbabwe gedood uit die wijk. Maar goed, nu kan die vrouw het niet hard maken. Waarschijnlijk is het gewoon een of andere opstokerij. Maar goed, dat is maar een voorbeeld. Maar ik denk gewoon in brede geheel, ja, social media, iedereen roept maar wat. En loopt elkaar op te stoken. En dat is niet alleen met Zuid-Afrika, dat is misschien met meerdere dingen natuurlijk. Dus ja, social media, ik weet niet. Ik zit niet echt veel op social media of om die reden. Maar je kan. De waarheid is moeilijk te achterhalen op social media vaak. En mensen stoken elkaar op. En dan is dit ding van Zuid-Afrika daar niet uniek in, denk ik.
1: Hmm. Dus, okay.
8: Maar er zit wel wat in, ja. Dus ik heb het zelf niet gezien waar je naar refereert, maar daar zit wel eventueel wat in.
1: Prima, dankjewel.
8: Okay.
1: Stefan heeft weer gereageerd. En wij gaan langzaam maar zeker naar het eind. We hebben nog 8 minuten te gaan. Luisteraars, laat mij van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken. Vooral onze donateurs, maar ook gewone luisteraars die eenmalig hebben gestort op de rekening van Max Sordam rechtstreeks. Een paar hebben het toch gedaan op onze rekening en dus hebben we het moeten overmaken. Maar geweldig dat u gehoor heeft gegeven aan onze oproep om de 100-jarige Max te verblijden met een extra donatie. En dat is gebeurd. Gratangi, allemaal. Ik kan geen namen noemen van de mensen die het op onze rekening hebben gestort. Maar 2 die mag ik best wel noemen. En dat is mevrouw Bova. Het is binnen. En mevrouw Rozenblad. U heeft het overgemaakt naar Mart. Dus ik heb het moeten overmaken rechtstreeks. Als u het ook heeft gedaan en u heeft uw naam niet gehoord. Dan geef het door. Dan maken we het ook over. Was leuk. Mooie dag met Max samen, familieleden. Nogmaals, fantastisch werk hebben ze daar verricht. Om hem zo die granie te geven. En goed verzorgd ook, vooral dat. Goed verzorgd. Het was een happening. Het is vastgelegd in beeld en geluid. We hebben een cameraman erop gezet. Dat is onze televisieman, Oki. Was daar met zwaar apparatuur. Heeft de zaak gefilmd en in deze dagen dragen we het over aan de familie. Geluid was maximaal op de radio. De programmamakers van Maart hebben zich weer van hun beste kant laten zien. Hier in de studio, vanaf 12 uur was het al, waren ze bezig. Peggy, Carter, Rufus, Lloyd, Etienne, Henk. Die gingen door op internet. Hè? Dus het ging door en de familie zat aandachtig mee te luisteren. Dus ze hebben veel gehoord. Alleen is het lang, hè? 8 uur of 6 uur langer. En dat moeten we gaan monteren, editen. Dingen eruit halen die niet nodig zijn. En ook bewaren, want de familie wil alles hebben. Doan Alassani. En dat ja, we hebben op een gedeelte gemist. Vanwege dat wij ook bezig waren. Maar ze zijn dankbaar. En een mooie, heel mooie bedankbrief hebben we gehad. Hebben we gedeeld aan de programmamakers. Met de programmamakers op onze speciale app. En die waren diep onder de indruk. Fantastisch. Zo ga je om met een 100-jarige. Sintja heeft ook een keurige bijdrage geleverd. Wallo! En daar verveerde die misning. Maar de rest zult u zien in beeld en geluid. En er zijn dingen die we ook gaan uitzenden op Salto. Max die zat er keurig bij. Hij heeft gezegd van luister jongen, ik vind het erg. Mina maar op ook napoedjo aan to show, dansie zo, roetak midete. Hij zat in een comfortabele stoel. Met zijn terbeen, bij zijn benen. Die beginnen te laten zien van luister nou. Na 100 jaar, aan de 10 day, na 100. Dus zijn hersenen functioneren goed. Maar de voeten en die spieren. Trouwens. Oh, dat is ook een vraag direct, jongen. Mijn Latië, een vraag die zie. Hij heeft een fruitmand gehad uit Suriname met Surinaamse vruchten. Waaronder Podosiri. En we weten dat Podosiri voedzaam is. Hij heeft het rauw gehad. De Aximino. Specialist Norman. Ongediplomeerd in de keuken. Gevaar. Zeker als je liep mee in de keuken. Van hoe moet je het voorbereiden? Hoe bereid je het klaar? Hoe maak je het klaar? Podosiri. En mijn baba antwoord. Geef me dat Max. Nee, dan kon je mijn zomaar naar Max. Het is vers. Nog niet gemaakt. Podosiri verkopen ze nu hier. Hè. Het is gewild. Ze noemen het acai. In Brazilië is het een topproduct. Voedzaam tot en met. De actie Norman Chipotle. Faye mek podosiri. Max bel me met Max. Jereno. Mino a chapor ne. Dat ik naar mijn schuld. Dus zet het in de vriezer voorlopig. We gaan op zoek. En kijken naar de deskundigen op het gebied van podosiri. Hoe maak je het klaar? Hij heeft het vers gehad uit Suriname. Dus dat is ook een mooie. Dan moet ik het gewoon zo eten zoals het is. Dat mag ik niet doen. Volgens mij moet je het eerst klaarmaken. Je kan het ook niet in een blender zetten volgens mij. Want het heeft pitjes erin. Dus maar dat, nou, die dingen lijken op bessen, druiven en zo. Dat mag ik liben. Potting in de vriezer. Bakadi, womeldi, fijnklaring. Podosiri, lieve luisteraars. Goed product. Akai noemen ze het vaak gewild. Op kwaku hebben ze het zeker. In de winkels, want to preciseren, draverie, kambang, dringi, voedzaam, tot en met. Iedereen wil nu podosiri gebruiken. Wie daar? Welkom. Laatste. 1 minuut heeft u de tijd. Wie bent u? Oh, die is de man. Maar goed, hoe heb genoeg testkundigen om in de Sansap van Sernaan producten van hem klaring. Dus bij deze heb ik het gelanceerd in de ether. En u kunt aangeven hoe u het lekkers op zijn lekkers kan maken en waarmee je het kan mengen, eventueel. Wie is deze 30 seconden beller? Welkom. Dizzy Nobung, die is naar Fostro en bel. Dus dan unamang gomorofara naar jou. Wat ralees baka? Proberen wat ralees, maar een leuk herra. Ik hoor het. Wat heb ik nog meer te vermelden? Niets meer. Barbecue man. Neetje uit Suriname. Gravenstein is hij daar. U kunt bestellen. Telefoonnummer 06-88-14-725. Vanaf 2 uur, alleen op de vrijdag, zaterdag en zondag is hij actief. Specialist in barbecue. Dosabi, Tagadena Kondre, Neetje. Telefoon in rinkel, maar mijn man teke moro. Ulati. En een man, te wantra is baka. Mijn barodi. Grantang ivo die potjesi arki. En tambung, horis refi, geniet van weer. Wakwaku efi, wango mitanga de barangas safi, wanga traong. Voor de dames die alleen door het leven gaan, maar ook de heren. Een mooie plek om elkaar te leren kennen. Kan op Kwaku. Alhoewel. Sommigen zeggen de beste plek om elkaar te leren kennen is in een kerk. Of in een supermarkt. Dat is een meer in de natuur. Maar dan denk ik, nog niet toe dat naar boven toe. Ik weet het niet. Maar doet uw best. Laat u van de beste kant zien. Gedraagt u zich netjes, keurig. En geniet van Somro. Odi.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S Middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A9 naar Alkmaar. Tussen de knooppunten Raasdorp en Velzen heb je 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden. Die wordt omgeleid via de A22. Op de A27 van Utrecht naar Almere, tussen Hilversum en Huizen, ben je een kwartiertje extra kwijt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

stond onderin een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer, vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
4: Van Rusland. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
6: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
7: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capricotours is de best.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Let's

0: just made you thinking. About the things we talked about last night.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van t-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart. Met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee. Maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Discos onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ieder van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
2: Dit is Mart. Al langer dan
3: 40 jaar.
2: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op een testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
4: En Rijkswaterstaat zet de stuw Hagestein vanaf morgen gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt er extra zoetwater naar West-Nederland, waar het nodig is voor natuur, drinkwater en bedrijven. Door die maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers daarvan hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Iedere dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er door de stuw moet worden doorgelaten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
5: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
6: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten waarschuwen dat Rusland werkt aan een nucleair ruimtewapen dat duizenden satellieten tegelijk kan uitschakelen. Moskou ontkent die beschuldiging, terwijl Washington zegt dat de waarschuwing is gebaseerd op geheime inlichtingen. Zo'n explosie zou grote gevolgen kunnen hebben voor onder meer GPS, internet, communicatie en weersatellieten. Onderzoekers zijn bezig met een techniek om satellieten met verborgen kernwapens op te sporen om te controleren of landen zich aan het ruimteverdrag houden. Vakbonden FNV en CNV eisen dat Schiphol snel meer beveiligers inzet. Ze hebben de luchthaven een ultimatum gegeven vanwege personeelstekorten, hoge werkdruk en slechte arbeidsomstandigheden. De bonden willen binnen een week afspraken maken over onder meer extra bezetting, pauzes en een hitteprotocol. Door het hoge ziekteverzuim zijn er inmiddels lange rijen ontstaan bij de beveiliging. Schiphol heeft nog niet gereageerd op het ultimatum van de vakbonden. Twee nabestaanden van de 15-jarige Jerrison stappen na zijn dood door een politiekogel alsnog naar het gerechtshof. Ze willen dat het besluit van het Openbaar Ministerie om de agent niet te vervolgen opnieuw wordt beoordeeld. Volgens hun advocaat roept het onderzoek naar het schietincident in Capelle aan de IJssel nog vragen op. De jongen werd vorig jaar september neergeschoten nadat hij was gevlucht met een omgebouwd gaspistool. Het OM stelde eerder dat de agent correct heeft gehandeld. En een medewerker van het Witte Huis in Washington wordt onderzocht omdat hij mogelijk met voorkennis heeft gegokt op toespraken van president Trump. Volgens Amerikaanse media verdiende hij daarmee ruim $100.000. De medewerker bediende de teleprompter met de teksten en had daardoor toegang tot de laatste versies van Trump's speeches. Het gokplatform Kelsey meldde de zaak bij de toezichthouder en bevroor het geld. Een strafzaak komt er vooralsnog niet, maar de zaak wordt wel nog grondig onderzocht. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, in het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
3: Te huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Y le dicen:
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Een goede avond, trouwe luisteraars van Radio Maart. Uw favoriete zender, maar ook uw familiezender. Een zender die al langer dan 41 jaar bestaat. Nogmaals, ik heet u van harte welkom. En ik vind het fijn dat u nu op luisteren bent. Mijn naam is Ray Dell. Dat staat voor Raymond Dalvoer. U bent nu afgestemd, zoals ik al zei, op Radio Maart. En bent beland in het programma The Music Train. Waarvan ik uw gastheer ben. En de bedoeling is dat ik tot de klok van 12 uur in uw huiskamer zal zijn. Zoals gebruikelijk bespreek ik een artiest of een artieste of een groep, een muziekgroep van 10 tot 11 uur. En daarna zullen wij onderbroken worden door de nieuwsberichten en het reclameblok. En vervolgens van daarna tot 12 uur, dan is dan de bedoeling dat wij soulmuziek, lekkere, mooie soulmuziek bij u thuis in de huiskamer zal brengen. Nogmaals, fijn dat u op luisteren bent. Het doet me goed. En wij gaan nu van start met het eerste gedeelte. Dat is het eerste uur. En daar bespreek ik... vanavond zal ik een artieste bespreken. Een vrouwelijke artiest. Ik wissel het soms ook af. We kunnen niet alleen maar mannelijke artiesten gaan behandelen. We moeten ook aan de vrouwen denken, snapt u? En zodat alles lekker in balans mag blijven. U zult zich thuis afvragen van wie gaat hij bespreken? Dat is altijd een verrassing. Er zijn heel veel artiesten die op de wachtlijst staan die ik nog moet behandelen en thuis bij u moet brengen. En vanavond gaan wij de leid. Jammer dat die niet meer tussen ons is. En ik kan het ook niet mooier maken, maar het is gewoon een feit. Vanavond gaan wij behandelen Whitney Houston. Even kijken waar die gebleven is, want die dingen gaan zo snel hier op mijn tablet. En we zijn er al, ja. Whitney Elizabeth Houston werd geboren in New Jersey op 9 augustus 1963. Dat is Beverly Hills, Californië. En op 11 februari 2012 heeft zij ons verlaten. Zij was een Amerikaanse zangeres, model en actrice. Whitney is met 220 miljoen verkochte platen wereldwijd een van de best verkopende artiesten ooit. Whitney was een dochter van Cissy Houston. En Cissy Houston was een achtergrondzangeres van onder andere Elvis Presley en Aretha Franklin. En, dus dat was haar moeder, en John Houston, dat is haar vader, en een nicht van de zanger. Ze was ook nicht van de zangeres Dionne Warwick. Houston kwam al vroeg in aanraking met muziek. Samen met haar moeder toerde ze als tiener langs diverse nachtclubs en ontwikkelde daarmee haar zangstem. Als 14-jarig meisje was ze in 1977 de lead vocaliste in het nummer Life is a Party van de zanger Michael Sager, van de Michael Sager Band. Frontman Sager regelde een platencontract voor de zangeres, maar haar moeder vond dat Houston eerst haar school moest afronden voordat ze zich in een mogelijk succes zou storten. In 1978 was Houston een van de achtergrondzangeressen op Chaka Khan's I'm Every Woman, en dat Houston in de jaren 90 in een eigen versie zou opnemen voor de soundtrack van de film The Bodyguard. Ook de platen van Jermaine Jackson en Lou Rawls was Houston. Ook op de platen van Jermaine Jackson en Lou Rawls was Whitney te horen. Begin jaren 80 kwam haar carrière als fotomodel van de grond. Ze poseerde voor 17 en was een van de eerste vrouwen met een donkere huidskleur op de omslag. In 1983 zag Gary Griffith, werkzaam bij platenlabel Arista Records, Whitney's optreden met haar moeder in een New Yorkse nachtclub.
Hij was onder de indruk van haar talent en bracht haar in contact met Cliff Davis. En die was hoofd van het label. En dat is, het label is Arista Records. Na een showcase was ook Davis in de ban van haar talent. Waarna al snel een platencontract volgde. Tijdens de Merv Griffin Show maakte Whitney haar Amerikaanse televisie debuut. Hoewel Whitney in 1983 bij Arista een contract tekende voor meerdere albums, werd er niet meteen een begin gemaakt met haar eerste LP. Cliff Davis wilde het juiste materiaal voor de zangeres hebben en dat kostte tijd. Whitney nam als eerste het nummer Hold Me Up, een duet met Teddy Pendergrass, dat in 1985 op haar album terechtkwam. Het nummer verscheen ook als single en werd een top 5 R&B hit in de Verenigde Staten. Voor Whitney haar eerste succes in de hitlijsten. In februari 1985 verscheen Whitney titelloze debuutalbum, geproduceerd door Michael Messer Kashif, Jermaine Jackson en Narada Michael Walden. De lead single Thinking About You flopte en het album dreigde daardoor dezelfde kant op te gaan. De daaropvolgende single You Give Good Love bereikte de derde plaats in de Billboard Hot 100 en bezorgde haar doorbraak. Ja, You Give Good Love. You Give Good Love, uitgebracht in 1985 en verspreid door Arista Records.

You gave good love, Whitney Houston. Na dit lied, You Gave Good Love, steeg... moet ik even goed lezen. Het lied steeg, dit lied wat ik net afdraaide, die steeg steeds hoger in de Amerikaanse albumlijst. Het Jesse Saving All My Love For You was het volgende succes. En die krijgt u ook nu te horen. Saving All My Love For You, ook uitgebracht in 1985 en wederom verspreid door Arista Records.

Met dit liedje, Saving All My Love For You, behaalde Whitney haar eerste Amerikaanse nummer 1 hit mee. Ook in Engeland behaalde dit nummer de eerste positie in de hitlijsten. De single How Will I Know, ook nummer 1 hit in de Verenigde Staten, werd met zijn videoclip op MTV gedraaid. Een zeldzame prestatie, aangezien er in die tijd nog vrij weinig clips van Afro-Amerikanen op de muziekzender getoond werden. Voor haar was het haar debuut bij het groot publiek. How Will I Know? Afkomstig van haar album Whitney, uitgebracht in 1985.

How will I know? In 1986, bijna een jaar na de verschijning van haar debuutalbum, stond dit nummer 14 weken op de eerste plaats in de Amerikaanse albumlijst. Met Greatest Love of All scoorde Whitney hierna haar derde nummer 1 hit. Tijdens de Grammy Awards in 1986 ontving Whitney haar eerste Grammy, Best Pop Vocal Performance for Saving All My Love for You. Komt-ie.

The greatest love of all, Whitney Houston. Wij gaan vrolijk verder met het verhaal van Whitney Houston. Hierna volgden onder andere een aantal American Music Awards en een MTV Video Music Award. Het album was destijds het best verkopende debuutalbum van een vrouwelijke artiest. Whitney's tweede album, simpelweg Whitney genaamd, dus zo heet het album, Whitney, verscheen in juni 1987. De productie was in handen van dezelfde mensen die verantwoordelijk waren voor de sound op haar debuutalbum. In de VS en het Verenigd Koninkrijk debuteerde de CD op nummer 1 in de albumlijsten. Whitney was daarmee de allereerste zangeres die dit voor elkaar kreeg. Ook in andere landen bereikte het album de top, zoals Engeland, Finland en Duitsland. De vier uitgebrachte singles I Wanna Dance With Somebody, Didn't We Almost Have It All, So Emotional en Where Do Broken Hearts Go bereikten allemaal de eerste plaats in de Verenigde Staten. In totaal stond Whitney's nummer 1 succes daardoor op 7 stuks. Een record waarmee ze de Beatles en Elvis Presley versloeg. Die ieder 6 nummer 1 hits achter elkaar behaalden. Ze is tot de dag van vandaag de enige artiest die 7 op een volgende nummer 1 hits had. Love Will Save the Day was de laatste single van dit album dat werd uitgebracht. Het behaalde niet de eerste plaats, maar werd wel een Amerikaanse top 10 hit. Het duet met haar moeder, I Know Him So Well, is alleen in sommige Europese landen als single uitgebracht. Whitney behaalde 9 keer platina voor de verkoop van 9 miljoen stuks in de VS alleen. Tot nu toe is het album wereldwijd 25 miljoen keer verkocht. Tijdens de Grammys in 1988 ontving de zangeres haar tweede prijs voor de Best Pop Vocal Performance voor I Wanna Dance With Somebody. Kort na de verschijning van het album ging Whitney tevens voor de eerste maal op tournee met de Moment of Truth World Tour. In april 1988 stond Whitney 4 maal in een uitverkocht Ahoy. Tjongejonge. Ahoy, die kennen wij daar in Rotterdam Zuid. We gaan nu luisteren naar een prachtig nummer van haar. Uitgebracht in 1987. Afkomstig van haar album Whitney. En verspreid door Arista Records. Didn't We Almost Have It All?

Didn't we almost have it all? Geweldig nummer van Whitney. Wij gaan vrolijk verder. Over Whitney's liefdesleven werd van begin af aan gespeculeerd in de media. Zo had ze ooit een date met acteur Eddie Murphy. Uiteindelijk viel ze voor de charmes van de R&B-ster Bobby Brown in 1989. Na 3 jaar traden zij in het huwelijk. In maart 1993 werd haar dochter Bobby Christina geboren. Door het succes van haar muziek kreeg Whitney diverse filmaanbiedingen, maar ze voelde er in eerste instantie niet veel voor, omdat ze vond dat de tijd daar nog niet rijp voor was. Later heeft ze wel een mooi filmdebuut gemaakt, samen met Kevin Costner in de romantische thriller The Bodyguard. Er is heel veel te vertellen over Whitney Houston en ik moet toch kijken hoe ik dat in elkaar ga fletsen. Maar ja, het is niet anders. Misschien moet ik volgende week donderdag verder hiermee gaan. Want over een kwartier zullen wij onderbroken worden door nieuwsberichten en een reclameblok. Voor degenen die zojuist zijn ingeschakeld, u bent nog steeds afgestemd op Radio Maart. En u bent beland in het programma The Music Train. En die wordt verzorgd door uw gastheer Ray Dell. Wij gaan naar een volgende muziek van haar, van Whitney. En die is getiteld All the Man I Need.

Whitney Houston met All the Men That I Need. Zoals ik al daarnet ook vertelde, gaan wij donderdag, volgende week donderdag, gaan wij verder met het verhaal van Whitney Houston. En tot de klok van 11 uur gaan wij muziek van haar bij u thuis in de huiskamer brengen. Het volgende nummer is getiteld Where Do Broken Hearts Go? Uitgebracht in 1987, afkomstig van haar album Whitney en wederom verspreid door Arista Records. Where Do Broken Hearts Go?

Where do broken hearts go? You know, I don't know where they have to go, but it's very a pity if you have a broken heart. So you got to be sure to stand up firm and make sure you're a happy man again. We got it. Whitney Houston was that met Where Do Broken Hearts Go? Ik heb nog 6 minuten tot de klok van 11 uur. En daarna krijgen wij het reclameblok. We krijgen eerst nieuwsberichten in het reclameblok. En daarna tot de klok van 12 uur. Dan ben ik weer gewoon terug bij u in de huiskamer. Wij gaan deze uitzending vervolgen met er eentje van I Wanna Dance With Somebody. Met wie ze wil dansen, dat weten we niet. Maar ze wil graag dansen met iemand dansen. Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody. Ook in 1987 uitgebracht. Wederom afkomstig van haar album Whitney. En ook verspreid door Arista Records.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. De Verenigde Staten waarschuwen dat Rusland werkt aan een nucleair ruimtewapen dat duizenden satellieten tegelijk kan uitschakelen. Moskou ontkent die beschuldiging, terwijl Washington zegt dat de waarschuwing is gebaseerd op geheime inlichtingen. Zo'n explosie zou grote gevolgen kunnen hebben voor onder meer GPS, internet, communicatie en weersatellieten. Onderzoekers zijn bezig met een techniek om satellieten met verborgen kernwapens op te sporen om te controleren of landen zich aan het ruimteverdrag houden. Een 15-jarige Franse jongen is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een onderwijsassistente. De rechtbank zegt dat de jongen geen enkele spijt of medeleven heeft getoond. Het slachtoffer werd gedood tijdens een tassencontrole om steekwapens op te sporen op een school in het Noordoost-Franse Nogent. Na de steekpartij werden de wapenregels voor minderjarigen aangescherpt. President Macron pleitte daarna ook voor een verbod op sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. En een medewerker van het Witte Huis in Washington wordt onderzocht omdat hij mogelijk met voorkennis heeft gegokt op toespraken van president Trump. Volgens Amerikaanse media verdiende hij daarmee ruim $100.000. De medewerker bediende de teleprompter met de teksten en had daardoor toegang tot de laatste versies van Trump's speeches. Het gokplatform Kalshi meldde de zaak bij de toezichthouder en bevroor het geld. Een strafzaak komt er vooralsnog niet, maar de zaak wordt wel nog grondig onderzocht. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
4: Ook een special big up en shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt die you. Ja, en dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwarte Overbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
5: Te huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek. Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
6: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
4: Goedenavond, trouwe luisteraars van Radio Maart. Daar ben ik weer. Mijn naam is Ray Dell en ik ben nu gastheer tot de klok van 12 uur. U bent beland in het programma The Music Train. Het afgelopen uur heb ik een verhaal verteld van Whitney Houston. En dat verhaal is nog niet ten einde. De bedoeling is dat ik volgende week verder ga met het... Met het verhaal van Whitney Houston. En ook zal ik dan ook vervolgens volgende week ook nummers van haar bij u thuis in de huiskamer brengen. Fijn dat u nog steeds bent afgestemd op uw familiezender. Dat doet ons heel goed. Voor ik verder ga, wil ik toch even stilstaan bij wat ik steeds doe. Tenminste, wij staan stil bij zij die een dierbare zijn kwijtgeraakt. Wij wensen alle nabestaanden heel veel sterkte toe. Zij die ziek zijn, wensen wij van harte beterschap toe. Zij die jarig zijn geweest of nog jarig moeten worden of wat te vieren hebben, dan tegen diegenen zeggen wij van harte gefeliciteerd. En heel veel succes met al het goede dat u van plan bent te doen. Ook gaan wij hier en daar wat groetjes overbrengen. Ik begin als eerste bij de directeur van Radio Maart, meneer Nommer van Gom, doe ik de groeten. Het hoofd van de administratie, mevrouw Marita. Mijn buurman op de galerij waar ik woon. En ook Boyke Bergwijn, die is op luisteren. Wensley Breinburg is ook op luisteren. Ruudje Tolle is op luisteren. Bouta, die met vakantie hier is ook op luisteren. Kapitein buitendienst Jerry Nelson. Favi, mooi op Tori. Siga Esselt is ook op luisteren. Onze jeugdige luisteraar Julian Meynals en zijn vader Wouter Foutang, mijn saxofoonleraar Mr. Ram, Dino en crew, de Black Hawk van Sloten, Henk Plein in Suriname, Erwin Holter in Suriname, en dan heb je ook nog in Suriname mijn zus, daar in Paramaribo-Zuid. En aan Tawayariweg heb ik dierbaren en die kan ik niet vergeten. Die mag ik ook niet vergeten, anders heb ik een probleem. En die doe ik ook de hartelijke groeten. Komen we terug naar Nederland, heb ik hier ook de groeten voor mevrouw Botsen van... die gewoont hier van de Boonweg. De familie, dat zijn neven van me, Sonny, Leendert, André en Otmar. En meneer Rudy Tonk, oud-DJ Sjaki van Rotterdam. Meneer Overman, Hortens Kreesburg, Mibrara Vallet, dan een vrouw. En natuurlijk hebben we ook een paar nieuwe erbij gekregen. Mevrouw Vleiter, die is op luisteren. En ook onze goede kennissen daar in Osdorp. Aan de Van Zuchtelen van de Harenstraat. En verder doe ik ook alle overige luisteraars de hartelijke groeten. Ook onze collega's. Alle vrijwilligers van Radio Maart doe ik de groeten. En ook de radiomakers van diverse andere radiozenders op die radio brengen op lokaal niveau. En ik doe verder allen de hartelijke groeten. Vanavond ga ik een tappen uit, uit de collectie van oud-DJ Sjaki. Ik ga nummers van hem ten gehore brengen. En die heb ik van hem ontvangen. Een bepaalde nummers heb ik al eerder ook afgedraaid in deze uitzending. Dus Sjaki, stand by. Ik zie dat we een beller hebben. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Zegt u het maar.
0: Ja, goedenavond meneer Dalboer. Meneer Lodi.
4: Goedenavond meneer Lodi, goedenavond.
0: Ik wil nog wat bijvoegen, hè.
4: Ja.
0: Dat nummer van Whitney Houston. Alle men daar niet. Weet je niet origineel zing?
4: Ik weet het niet, meneer.
0: Linda Clayward en Curtis Mayfield.
4: Oké, mooi tori, mooi tori.
0: Want poko, praten is mijn specialiteit.
4: Ja, mooi.
0: Dus ik kan het weten.
4: Oké, goed zo. Nee, omdat we hebben weinig
0: Linda
4: tijd.
0: Linda Clayward en Curtis Mayfield.
4: Oké, dankjewel, hè.
0: En ik ben ook nog teleurgesteld. Frankrijk is verloren.
4: Meneer Lodi, ik hier Mioro. Ja. Ik moet nu muziek draaien.
0: Ja.
4: Zit op.
0: Ik wil even aanvragen.
4: Ja, gaat u het maar.
0: Sister, you're letting me down. En Joe Robinson. Don't take it so hard.
4: Oké, ik heb het genoteerd, meneer.
0: Oké, is goed.
4: Fijne avond, hè.
0: Fijne avond.
4: Doei, doei. Doei. Dat was de heer Lodi. We gaan van start. Uit de collectie van oud-DJ Sjaki gaan wij van start met eentje van Mr. Sam Cooke. Somebody is my troubling mind. Dat is eentje van Sam Cooke, afkomstig van zijn album Shake en verspreid door Epco Records. Sam Cooke, somebody is my troubling mind.

0: Sam Cooke was dat met het nummer Somebody Is My Troubling Mind. En we gaan deze uitzending vervolgen met eentje van Gloria Walker. Gloria Walker, die zingt het nummer When My Baby Cries. Dit nummer heeft ze uitgebracht in 1972. En dit nummer is verspreid door Federal Records. Gloria Walker, When My Baby Cries.
1: Love.

En dat was er eentje van Gloria Walker. Prachtig nummer ook. En ik heb er nu eentje hier klaar liggen. En dat is van Gallant Green. Jealous Kind of a Fella. En voordat ik naar dat nummer toe ga... Maak ik even een tussenstop in Suriname. Want daar ben ik even een heel goede kennis van mij vergeten mee te nemen in de lijst van groeten. Zij die op luister zijn. En dat is niemand anders dan onze enige echte Talisha Sabayo. Die was laatst in Nederland. En in verband met heengaan van haar zuster. En we hebben elkaar ook mogen zien. En haar broer heb ik ook gezien, Marlon. Dus dat zijn bijna familie van mij. Kan niet anders. Mijn oma heet ook Sabayo. Talisha, groetjes, greeting. Fijn dat je op luisteren bent. Oké, een fijne luisterstemming. Een fijne luisterstemming toegewenst. We gaan naar Gallant Green. Met zijn nummer Jealous Kind of Fella.

CC Hill was dat met zijn nummer Faithful and True. We gaan gewoon vrolijk verder. Voor zij die zojuist zijn ingeschakeld, u luistert nu naar uw familiezender Radio Maart. En u bent beland in het programma The Music Train. En The Music Train wordt verzorgd door uw gastheer Ray Dell. Wees u allen van harte welkom en een fijne luisterstemming toegewenst. Net wat ik al eerder zei van Radio Maart. En u bent beland in het programma The Music Train. En The Music Train wordt verzorgd door uw gastheer Ray Dell. Wees u allen van harte welkom en een fijne luisterstemming toegewenst. Net wat ik al eerder zei.

De Knockouts waren dat met hun nummer Darling Lorraine. En wij vervolgen deze uitzending met een geweldig mooi nummer van de Stovel Sisters. The Love of God. Uitgebracht in 1971, afkomstig van hun album The Stovel Sisters. Verspreid door Reprise Records. En als het goed is, is deze band afkomstig van Barbados. The Stovel Sisters, The Love of God. Enjoy it.

De Stovall Sisters waren daar The Love of God. Geweldig mooi nummer. Mr. Loddy, ik ga uw nummer even erin schuiven. Want de bedoeling van vanavond is dat ik nummers van de collectie van oud-DJ Shaki bij de luisteraars in de huiskamer thuis breng. Maar ik ga een uitzondering maken, want u heeft gebeld met een verzoek. En ik zal een van die nummers wat u heeft aangevraagd, zal ik nu voor u afdraaien. Dat is er eentje van Anne Saxon, You're Letting Me Down.

En dit is er eentje van Elvis Presley, Suspicious Mind. Dit is er eentje van 1970, verspreid door RCA Records. En is afkomstig van zijn album From Elvis in Memphis. Suspicious Minds, Elvis Presley.

volgende nummer dat u nu ten gehoor krijgt is eentje van Otis Redding, getiteld Pain in My Heart.

Dit is Mr. Wilson Pickett met zijn nummer It's Too Late, uitgebracht in 1963 en verspreid door Double L Records.

En een correctie voor deze, voor dit gebeuren. Ik moest iets anders afdraaien en daar kwam dit naar voren. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. We gaan eentje van Al Green bij u thuis in de huiskamer brengen. En dat nummer is getiteld Funny How Time Slips Away. Is ook, behoort ook tot de collectie van oud-DJ Shaki van Rotterdam. Shaki, ik kan klagen. Ik denk dat dit het laatste nummer is. En daarna is het mooi geweest voor mij. En dan ga ik groeten. Maar dit is even nog eentje van Al Green. Funny How Time Slips Away.

Trouwe luisteraars, lieve luisteraars. Ik dank u van harte dat u naar deze uitzending hebt willen luisteren. Morgen hebben wij de zoon van oom Albert, Henk, met zijn programma. Die begint ook om 10:00 en die eindigt uur. Time to Relax van Henk Albertzoon. Lieve mensen, leven jullie goed met elkaar. Waardeer elkaar, respecteer elkaar, leef in vrede met elkaar. En zorg goed voor de kleintjes. Dat zijn 107.9 Mar Radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxemerken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Waar kan je beter nieuws horen dan bij Radio Mart? Meen ik echt hoor. Waar kan je beter nieuws horen van alles en nog wat bij Radio Mart?
3: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
4: Ook een special big up en shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dan heb je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meeste komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
5: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
6: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Yeah.

machine, taxi cabs and buses passing through the night.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord.